0: Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
2: Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien.
0: Terug naar de jaren 70.
2: Afdeling openbare verlichting verbeterde de terreinverlichting in het stadion Galgenwaard. De lichtsterkte is daar nu zodanig dat zwart-wit televisieopnamen mogelijk zijn. De nieuwe verlichting werd in december ingewijd met een wedstrijd tussen de FC Utrecht en het Duitse Borussia Mönchengladbach.
3: De week van de 70's.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: genieten.
1: Genieten tot het eind aan toe. Wat heerlijke van dit nummer. Roxy Music en Dance Away. Brian Ferry en de rest van de mannen. En toen viel de groep uiteen. En Brian Ferry ging wel door natuurlijk. Maar ja, wat is het van de rest geworden? Geen idee. De lekkere muziek hebben we uit de jaren 70. Gelukkig maar, want het is de week van de 70's. Ja. Hier bij Radio M Utrecht. Ja, dat is weer genieten. Heb je nog platen gehad gisteravond bijvoorbeeld, waarvan je dacht van, hé, maar dat is leuk, die heb ik nog nooit gehoord, want er zitten wel pareltjes tussen.
2: Ja, er was één plaat waarvan jij ook zei van, ik vind dit zo'n goed nummer, van die ene wat oudere man. Ik weet even niet meer hoe die heet. Oh, dat is zo'n slecht verhaal.
1: Dit is een heel slecht verhaal, ja. Maar ja, ik denk dat jij doelt op Roger Whittaker op de een of andere manier, de man met die mooie stem.
2: Ja, precies. En wat was het nummer ook alweer? Hoe heette het?
1: Hebben wij I Don't Believe in If Anymore gedraaid?
2: Ja.
1: Volgens mij was dat hem, ja. Ja. Sowieso was het een geweldige zanger. Uit Afrika, Nairobi, werd hij geboren. En hij heeft heel lang in Duitsland gewoond. Hij is een aantal jaar geleden ons ontvallen. En hij was ook kunstfluiter. Nou,
2: ja, dat vind ik ook zo afgrappig.
1: Eens kijken of we zo meteen nog een liedje kunnen vinden van hem. Oké. Ja hoor, de week is door het midden gegaan gisteren. Het is donderdag en we gaan voor Utrecht is wakker natuurlijk ook voor die heel veel jaren 70 muziek. En natuurlijk, want het is de week van de 70's, ook wat herinneringen ophalen. En we gaan het hebben onder andere over de oliecrisis.
2: Ja, stevig onderwerp, maar dat brengt ook wat herinneringen naar boven.
1: Ik zeg Koeweit, Koeweit, Kili Kili Koeweit. En dan weten de meesten van ons die boven de 55 zijn wel ongeveer waar ik het dan over heb. Zo meteen meer erover.

0: En dat op de 18 juni. Music in the Air. En nog veel meer muziek is onderweg als je blijft luisteren in Radio M Utrecht naar de week van de 70s. Ja, 6 uur geweest. Dat betekent in Frankrijk wordt de Mont Ventoux beklommen vandaag. Tour du ALS. Om 6 uur zijn ze gestart, als het goed is. Er is ook een livestream. Zal zo even gaan kijken.
1: Oh, leuk. Ja, ja, ja.
0: Oh, zo leuk. Ja, het is natuurlijk voor het hele goede doel, hè. ALS, als je die ziekte krijgt, het is we weten bijna allemaal zeker dat als je het krijgt, dat het heel slecht met je gaat aflopen. En voor de een binnen een zeer korte tijd. En de ander kan daar nog jaren mee leven. Maar dat het een slopende spierziekte is, dat is wel duidelijk. Dat hebben we recentelijk nog meegemaakt en maken we nog steeds mee met onze collega Marco.
1: Ja.
0: En dat is een heel triest verhaal voor hem en voor familie en voor iedereen die dit treft. Dat daar nog niks voor gevonden is. En daarvoor wordt vandaag die Mont Ventoux in Frankrijk weer beklommen. Voor het goede doel om geld in te zamelen. Om onderzoek te doen naar deze spierziekte. Ja. Die de dodelijke afloop heeft. En heel naar allemaal. Maar vandaag zetten we de schouders eronder. Wij gaan er ook over praten trouwens in het volgende uur. Hè?
1: Ja, met Leonard van den Berg. Hij is dus coördinator van het ALS-centrum in het UMC Utrecht. Hij heeft voorgaande jaren meegeklommen op de Mont Ventoux. Maar dit jaar gaat hij niet mee. Hij reikt de medailles uit aan de deelnemers. Dat is ook een mooie taak dit jaar voor
0: zeker.
1: Hem.
0: Zeker. Dan kunnen we wel even terugblikken op hoe het allemaal gegaan is.
1: Zeker, ja. Teamcollega's van hem fietst wel mee. Dus dat team is ook blij te volgen. Dat is wel mooi. En hij kan ons ook meer vertellen over, nou goed, hoe kan het nou dat het zo lastig is om een genezing te vinden, zeg maar, voor deze ziekte. En hoe zit dat?
0: Ja.
1: Dus dat is ook mooi. Zometeen om 7:15 kunnen we met hem praten.
0: En dan de muziek. De week van de 70's, de herinneringen uit de jaren 70. Laten we het daar maar eens even over hebben. Op Facebook hebben we het over die oliecrisis. En daar hebben we het zelfs over 2 oliecrisis. Ik kan me eigenlijk alleen maar herinneren, hoe gek dat ook klinkt, 1973. En toen was ik 6 jaar, zeg maar. 6, 7 werd ik. Maar 1979 staat me niet meer bij. Maar daar wordt wel over gesproken door Connie in aan tafel vanmiddag. Ja. Maar die reacties, we zijn benieuwd naar wat je kunt herinneren van het rolschaatsen op het asfalt.
1: Ja?
0: Want dat was populair, omdat je namelijk gewoon op de weg kon. Want je had de autoloze zondagen bijvoorbeeld.
1: Ja, ik zie wat foto's die we erbij hebben geplaatst inderdaad. Van een man die fietst op de snelweg. Dat ziet er heel onwerkelijk uit. Ja, autoloze zondagen dus. Ten tijde van de oliecrisis in 73 en 79. Wat weet je daar nog van? Wat staat je daar nog van bij? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio 1 Utrecht.

0: Jean-Michel Delpech, want zo heette hij eigenlijk. Is al een tijd niet meer bij ons. 10 jaar geleden overleed hij. En dat op bijna 70-jarige leeftijd. De Franse chansonnier en schrijver van allerlei liedjes. En dit was er een van die bij ons ook in Nederland heel populair was in de jaren 70. Pour un vlucht. Het is 8 minuten voor 6:30. Jij een aantal, ik een aantal kranten. We gaan even kijken naar de voorpagina's. Ja. Waar openen de landelijke ochtendkranten mee? Trouw doet dat met de onderzoeksjournalisten van Investico. En die schrijven over een AI-tool, het Nederlandse Kennisinstituut. TNO onderzocht namelijk samen met het bedrijf Vicar Vision of Vicar Vision de mogelijkheden voor leugendetectie bij de grenscontroles die nog altijd worden uitgevoerd aan Duitse zijde. TNO experimenteerde dus met de omstreden leugendetector. Daar gaat het verhaal over. Ja, uiteindelijk is besloten om het maar niet te doen, omdat het toch niet helemaal betrouwbaar was. Maar we wisten dit eigenlijk niet. Dat is naar buiten gekomen. Dat komt nu naar buiten eigenlijk vanwege het feit dat de journalisten hun tanden erin hebben gezet. En ja, dit had dan misschien ook wel niet mogen gebeuren. Leugendetectie om de mensen die zeg maar iets fouts hebben gedaan, om die aan de grenzen even door de maal te halen. Ja, dat is niet doorgegaan. Tenminste, ze hebben er een streep doorgezet. Dus uiteindelijk zijn ze met dit experiment gestopt. Trouw schrijft hij dus uitgebreid over.
1: Gaan we naar NRC, die koppen met Nederlandse steun heeft de koers van de oorlog in de Oekraïne.

0: Oekraïne verandert. Door Nederland uitgeruste drone-troepen zijn verantwoordelijk voor een derde van het aantal Russische doden en gewonden. Dat zegt Kiev. De Nederlandse militaire steun aan Oekraïne speelt een doorslaggevende rol in die oorlog. Zo blijkt uit gesprekken die NRC voerde met Oekraïnse en Nederlandse sleutelfiguren. Ja, een derde dus van alle Russische doden en gewonden op het slagveld. Door Oekraïnse drone-troepen die door Nederland zijn uitgerust. Ja, groot verhaal daarover op de voorkant van het NRC. En verder ook een groot verhaal over bruggen in Nederland. Welke bruggen moeten worden gerenoveerd? Een groot stuk over onderhoud dat nodig is.
1: Ja, dat is overigens geen nieuws, want dat lekte een paar jaar geleden al uit. Dat grote bruggen over Nederlandse grote rivieren, dat die in een erbarmelijke staat zijn in Nederland. Dus dit verhaal maakt het weer duidelijk dat het nog niet voor elkaar is, denk ik dan.
0: Nee, dat lijkt me ook zo niet.
1: Die drones die staan trouwens ook op de voorkant van de Telegraaf met inderdaad, de drone maakt tegenwoordig de dienst uit. Het gaat inderdaad om dat er geen oorlog meer gevoerd wordt met scherpschutters. Scherpschutters niet, maar met geweren, maar meer met de drones. Daar komt dit verhaal eigenlijk op neer. En verder bericht de Telegraaf over de bom Brussel onder box 3. Dan gaat het weer over de belasting. En daar komt die Hoekstra zet een streep door de dividendbelasting. Want de Europese Commissie komt volgende week met voorstellen met een veel lucratiever maken van het beleggen van bijvoorbeeld een BV. En daarmee legt Brussel een bom onder de belastingen van ons op beleggingen in box 3. Het is altijd een klein beetje de ver van mijn bedshow, de belastingen, moet ik je zeggen. Ik weet dat ik altijd moet betalen en dat ik nooit iets terugkrijg. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Maar bedrijfsmatig is het altijd zoiets van, dit en dat. En dus gelukkig heb ik een accountant die dat heel goed weet. Dus daar ben ik er wel blij om. Maar we houden steeds minder over. We kunnen steeds minder aftrekken, aan de kosten, zeg maar. Dat geldt voor velen natuurlijk, of je dat bedrijfsmatig of dat nou privé bekijkt. De Telegraaf dus over box 3.
0: Gaan we even naar het AD. Die heeft een groot verhaal over taalbeheersing bij jongeren. Die is ver onder de maat. Radicale ingreep is nodig. Met miljoenenplan om Nederlandse kinderen beter te laten lezen en rekenen. Dat werkt niet. Het kabinet grijpt hard in en richt nu alle pijlen op het taalonderwijs. Ja, ze vinden dat het leesonderwijs in de lerarenopleidingen beter verankerd moet worden in die opleiding, vindt het kabinet. Onder meer, het tij moet gekeerd worden. De aanpak van de andere basisvaardigheden zoals rekenen, burgerschap blijft bestaan, maar op een lager pitje. Als kinderen kunnen lezen en schrijven, komt de rest vanzelf wel, was de gedachte. Nou, dat schijnt dus niet het geval te zijn. Een groot verhaal over Messi. Hij is 38 en nog steeds niet te stoppen in het voetbal. Hij wordt volgende week 39, maar Messi begon als een jonge god aan zijn zesde WK. Een vriend van mij die is enorm fan van deze voetballer en die noemt hem altijd Messias.
1: Oh ja.
0: Die zou topscorer
1: zijn. Dat is zijn idool ook, zeg maar.
0: Ja, joh. Nee, die ambit hem bijna, joh.
1: Ja, goed, hij is topscorer natuurlijk, hè. Zo komt hij in het nieuws, hè.
0: Het werd 3 keer gescoord, de aanvoerder van Argentinië. Dus Messi 3 keer gescoord in de eerste wedstrijd. Dat is ook wel weer mooi. Ja, en dan nog een verhaal over het COA. Er is een gebrek aan wil, niet aan opvangplekken. COA-baas ziet dat de spreidingswet werkt, maar noodopvang blijft nodig. En hij ziet dus een gebrek aan wil bij de gemeente. Een pittig verhaal. En even kijken, we hebben nog een verhaal over Pride. Hier maakt het niet uit wie je leuk vindt of wie je bent. Na bedreiging hangt deze hele straat de regenboogvlaggen uit. Waar dat is, ga ik even bekijken. Meer daarover in het AD.
1: Volkskrant opent met de nieuwe kerncentrales. En dat is ook een punt van discussie. Maar waar moeten ze komen? Nou, nieuwe kerncentrales zijn alleen haalbaar in de Groningse Eemshaven. Zijn ze op een gegeven moment eindig van het gas af? Dat wil zeggen, dat wordt niet meer gewonnen daar. Maar krijgt Groningen nu wel kerncentrales. De Groningse Eemshaven is namelijk de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder enorme extra kosten mogelijk is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Hoogspanningsbeheerder Tennet die komt tot die conclusie in een, en het is uitgelegd, nog vertrouwelijk rapport, want het staat al in de Volkskrant vandaag. Die uitkomst maakt in elk geval het realiseren van Nederlandse kernenergie en de ambities wat onzekerder, want er zijn eigenlijk dus maar 2 locaties en in het noorden van Nederland waar die zouden moeten worden gebouwd. Tot zover de kranten van

0: parking lot.
1: The Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Ook dat komt uit de jaren 70 natuurlijk. Bij Radio M Utrecht halen we heel wat herinneringen op. En we hebben zometeen nog een speciale aanbieding. Blijf luisteren. Even een kort weerberichtje van Margot Ribberink. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden in Midden-Nederland. Bij een sterke zonkracht 7 wordt het met een meest matige zuidwestenwind 28 graden. En vanavond neemt dan de bewolking van het zuidwesten uit toe en begint vannacht met een paar flinke onweersbuien. Die gaan vallen bij een temperatuur die onderuit gaat naar ongeveer 18 graden Celsius. Meer over het weer zometeen van Margot.
2: Morgenavond, 7 uur, 70s disco.
1: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Radio en Utrecht. En die zal nog veelvuldig voorbij gaan komen. Niet alleen vandaag, maar zeker ook morgen. En ik kan me zeker voorstellen dat de muziek uit 1978 is gemaakt door Queen. Dat morgen hoorbaar is tussen 9 en 5 uur. Want dan hebben we de top 100 van 1978 hier bij ons. Tijdens de week van de 70's. Dat jaar er extra uitgelicht. Utrecht is wakker, Radio en Utrecht. Het is 3 minuten over 6:30. Zometeen dit. En wat dat is, dat hoor je zometeen. Maar eerst hebben we het stemgeluid van Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij zit nu nog bij ons in de studio. Met een bakje koffie, zie ik. Dat is
1: ja, maar ga zo meteen snel vandoor.
0: Want je hebt je al voorbereid op jouw verslag wat je vandaag gaat doen. Waar vandaan en wat is het?
1: Ja, Leersum. Het is precies 5 jaar geleden dat de Valwind daar was.
0: Ja,
1: vrijdagavond 2021.
0: Op die 18 juni inderdaad, ja.
1: 18 juni inderdaad. Ik meen iets na 5. Nou ja, dat heeft zijn sporen nagelaten. Dus in de binnen 1 minuut eigenlijk gigantische wind, hagel. Gaan ze maar door. Dat de mensen wisten niet wat ze meemaakten. En ja, honderden bomen gesneuveld. Wonder wel.
0: Mm-hmm.
1: Slechts 9 gewonden.
0: Ja.
1: Geen doden of zo. Want ja, honderden bomen, tientallen huizen beschadigd. Leersum is die dag echt veranderd. Als je nou Leersum komt binnenrijden, is het eigenlijk veel lichter dan voorheen.
0: Ja.
1: En ik weet nog wel dat ik enkele dagen daarna, het gebeurde op vrijdag, ik was een maandagochtend, ja, het gebied binnenreed. En ik dacht, wat is hier gebeurd? Echt gigantische bomen als duzenverhoudjes.
0: Geknakt, ja.
1: Geknakt, ja, eigenlijk. Ja, ja. Als een reus was bezig geweest. Ik kan me wel herinneren dat mij dat er binnen schoot. Mm-hmm. Om alles achterloos even neer te knakken.
0: Maar dan ben je er vaker geweest in de loop der jaren, weet ik dan.
1: Ja.
0: Misschien wel vorig jaar of het jaar ervoor ook ben je er geweest, weet ik, op 18 juli. Er is een heel bomenplan geweest. Is dat men dat weer aan het opbouwen? En dat ga je vandaag bekijken?
1: Ja, er is inderdaad een bomenproject geweest. Alleen het leuke is, dat heb ik ook al kunnen optekenen eerder. Dat mensen ook kunnen zeggen van, joh, ik kan mijn buren weer zien. Dus het bos, zijn honderden bomen gesneuveld, open plekken in het bos. Ja, de bosbeheerders, onder meer Staatsbosbeheer, heeft alles laten liggen. Mm-hmm. En de natuur doet weer zijn werk. Waardoor je eigenlijk veel meer biodiversiteit krijgt.
0: Ja, dus elk nadeel heeft zijn voordeel, mag ik dat dan zeggen?
1: Nou ja, als je dit zo bekijkt, denk ik, ja, het is eigenlijk heel grootvuldig geweest dat er open plekken ontstonden, waardoor de natuur weer andere dingen kan gaan doen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ook al bewoners gesproken die zeggen van, hé, ik kan nou zonnepanelen op het dak leggen.
2: Oh.
0: Super zo'n valwind, maar er is een heleboel schade aangericht natuurlijk.
1: Nou ja, en de schrik natuurlijk.
0: Ja.
1: En ja, schade. Maar goed, we gaan het zo meteen bekijken. Er is ook een speciale tentoonstelling in de Johanneskerk in de Lomboklaan.
0: Ja.
1: Dat was een beetje het epicentrum van de valwind. Daar gaan we wel eens nog even kijken als er ruimte over is. In ieder geval de bewoner die daar woont, gaan we uitgebreid spreken, terugblikken en kijken hoe de situatie dan nu is. Hoe kijk je naar 5 jaar na dato op terug?
0: Ja. En
1: ook burgemeester Naas komt nog langs als het
0: kijk aan.
1: Rond 8:30. Die heeft natuurlijk ook alles meegemaakt.
0: Ja.
1: Dus genoeg te doen.
0: Ja, is dit verzekeringstechnisch gedekt eigenlijk allemaal? Ik bedoel, dit zijn wel natuurrampen die plaatsvinden. Vaak hoor je dat wel, hè, dat mensen schade hebben aan hun
1: dat
0: huis.
1: Dat weet ik niet. Daar heb ik niet in verdiept. Dus dat is een vraag die kan ik zo niet beantwoorden.
0: Kun je misschien wel aan die bewoner gaan stellen of hij gecompenseerd is. Of een verzekering deze schade dekt. Ik weet wel van 4 jaar geleden hadden we in februari ook een behoorlijke storm die over Nederland raasde. En die hebben mij wat schade in de tuin aangericht. Mijn schutting waaide om bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En dat is door de verzekering gedekt, ondanks dat het dan natuurschade is. Maar dit is een hele grote schade.
1: Ik zal het eventjes meenemen zometeen in de reportage.
0: Ja.
1: Eens kijken wat daar het verhaal is.
0: 5 jaar na dato, vandaag precies op de kop af, 5 jaar geleden. De valwind in Leersum. Ik ben benieuwd naar de verhalen van toen. En hoe men er nu dan tegenaan kijkt. De een dan misschien wel heel positief ten aanzien van dat licht wat je zei. En de ander zegt misschien, nou ja, moest kijken wat er schade aangericht is door, ja, door de natuurramp die heeft plaatsgevonden.
1: We gaan het zo meteen bekijken, Bob.
0: In Leersum.
1: We gaan zo meteen vandoor.
0: En dan dit geluid, ik liet het al even aan het begin horen. Dat is het nummer van Ricky Lee Jones. Chucky.

0: Catherine Bishop. Je hoort niet veel muziek van hem, maar hij heeft er wel een paar gehad in de jaren 70 die echt leuk waren en die ook bij ons populair waren. En die hoor je dan hier weer bij Radio M Utrecht. In Utrecht is Wakker zometeen maar gauw bij ons en het weer voor Midden Nederland. Maar we richten ons even op de vraag vandaag waar je een antwoord op zou kunnen geven. En waar diverse mensen al iets mee hebben mee gedaan. Want het gaat over de jaren 70, het gaat over de oliecrisis.
1: Ja, de benzine ging op de bon en er waren autoloze zondagen. Het zijn twee dingen die die tijd wel kenmerken. Ja, er is vandaag in Aan tafel bij Connie een gesprek met hoogleraar Gert-Jan Kramer over die oliecrisis in 73 en 79. Ja, we zijn benieuwd naar je herinneringen. Er zijn al een paar vroege vogels die er op hebben gereageerd. Zoals Henny die zegt, ja, wat staat me nog bij van die oliecrisis? Is dat je op straat kon voetballen en fietsen. Vond ik al heel bijzonder. Dat snap ik wel. Lijkt me zo onwerkelijk. Ja, ik heb dat nooit gedaan en ook nooit meegemaakt. En ik weet ook niet of we dat ooit nog gaan meemaken. Wat denk je?
0: Nou, ja, dat,
1: of misschien wel.
0: Ja, dat denk ik wel eigenlijk.
1: Als de benzineprijzen zo door het dak gaan.
0: Ja, nou ja, precies. We hebben het over 73. Toen hadden we inderdaad een schaarste aan olie. Hè. Dat had te maken met de oorlog die er toen was. Met het voormalige Perzië. De Sja van Perzië werd afgezet. En we kregen al die tolle Khomeini als machtige man daar. En het was heel erg onrustig in het Midden-Oosten. Nou ja, ik hoef dan niks te zeggen. Dat was 1973. We hadden in 79 ook een probleem met olieaanvoer. Waardoor de prijzen ook door het dak gingen. En we konden volgens mij niet losschaatsen op de snelweg. Dat kan me niet herinneren. Wel in 73 dan. Dus omdat er niet gereden mocht worden tijdens een aantal autoloze zondagen. Maar vandaag de dag, de prijzen zijn ook gigantisch hoog geworden. Ja. Ook vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dus ja, dat zou nu met het verdrag dat getekend gaat worden, intentieverklaring van we gaan niet meer vechten met elkaar in het Midden-Oosten, zou dat dan weer voorbij moeten zijn. Maar het zou ook eens kunnen zijn dat het toch misgaat en dat die prijzen wel door het dak gaan en dat we bijvoorbeeld weer geen aanvoer krijgen van ruwe olie dat verwerkt moet worden tot de brandstof die we gebruiken. Dus ja, ik sluit het niet uit hoor, moet ik je zeggen.
1: Dat een maatregel nog terug kan komen. Nou, wie weet. Michel zegt morgen Bob en Anne. Als we zondags naar de paardenkoers in Hilversum gingen, reden veel mensen mee met de veewagen / paardenauto.
0: Oh.
1: Achter in de laadbak bij de paarden. Hartstikke gezellig.
0: Ja, ja, ja, dat ging dan wel door, denk ik.
1: Ja,
0: dan.
1: Misschien waren er wel wat essentiële dingen die dan wat doorgang kregen. Of zo,
0: ja, kijk, je kon wel fietsen op het asfalt, zeg maar, waar normaal de auto's reden. Maar je moest wel voorzichtig dan, want brandweer, ambulance,
1: ja,
0: politie.
1: Ja, natuurlijk. Of iemand die aan het bevallen is of zo. Die moet ook.
0: Er werd wel gereden. Volgens mij een taxi is ook een ontheffing, kan ik me nu herinneren. Maar goed, ik was 6 of zo. Dus,
1: ja, een beetje net als corona, dat je de straat niet op mocht na de avondklok.
0: Nou,
1: een paar mensen die een vrijbrief hadden.
0: Een beetje dat idee, qua beeld wat je voor ogen hebt nu. Ja, maar dan de hele zondag dan.
1: Oh, ja.
0: Maar je mocht dan wel de straat op, alleen niet met
1: de auto. Ja, precies. Auto, alleen autoloos. Ja, exact. Oké. Okay. Nou, leuk. We praten er graag met je over door. Wat staat jou nog bij van de oliecrisis in de jaren 70? We zijn benieuwd. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: En dan horen we je weer in het volgende uur. Ja, vinden we mooi.
1: Zo doen we dat.
0: Dit is Utrecht is Wakker. Radio M Utrecht. Met Margot bij ons. Ik zei het al, het weer voor Midden-Nederland. Nou Margot, het is je wapenen in de strijd tegen de hitte, kan ik me zo voorstellen. Want het wordt een hele warme dag ook vandaag.
2: Ja, de eerste van een hele reeks warme dagen. Dus op dit moment is het buiten nog prachtig. Ik kreeg een hele mooie foto van Piet van der Meil bij zonsopkomst met een roze wolkenlucht. Temperaturen, genacht toch gedaald naar zo'n 15 graden. Dus het start allemaal heel mooi vandaag. Maar we zitten inmiddels wel achter het warmtefront wat gisteren is gepasseerd. In de aanvoer van marine, subtropische, tropische lucht vanuit Frankrijk. Want de wind is inmiddels naar het zuidwesten gedraaid. En dat betekent dat de temperaturen heel snel zullen gaan oplopen vanochtend. En vanmiddag komen we dan uit, ja, echt veel hoger dan gisteren. Op zo'n 28 tot 29 graden.
0: Ja.
2: En dan zul je ook zien en voelen ook vooral dat de luchtvochtigheid ook gaat toenemen. Dus dat het ook niet zomaar lekker warm wordt. Maar dat het zelfs een beetje broeierig en benauwd gaat aanvoelen. Verder hebben we vandaag veel zon, maar ook nog een beetje een mengelmoesje aan wolken. Een beetje hoge sluierbewolking. Daaronder zitten ook nog wel wat schapenwolkjes of wat lagere wolkjes. Dus het is zo dat we flinke zonnige periode hebben. En tot de avond blijft het droog. En dus ja, even wennen aan deze warmte. Het is code korte broek, maar het is ook code insmeren vandaag. De zonkracht is 7. Hè? Dus we hebben een zeer sterke zonkracht. En het is ook code blijven drinken natuurlijk. Wat er daarna gaat gebeuren is ook wel interessant. Want die wolken die we nu zien, dat is toch een beetje een teken dat de lucht onstabiel is. In de loop van de avond en nacht ontwikkelen zich boven het noordwesten van Frankrijk een aantal stevige onweersbuien. Die moeten we echt wel in de gaten houden. Modellen geven aan dat net voor middernacht die onweersbuien het land intrekken en ook wellicht onze provincie kunnen aandoen. En dat zijn stevige onweersbuien.
0: En hoe zit dat in de buurt van je zegt Frankrijk, stevige onweersbuien. De Mont Ventoux, want daar wordt vandaag de Tour du ALS gereden, zeg maar. De
2: kliniek gemaakt.
0: Daar kan het ook misschien wel flink tekeer gaan.
2: Niet in dat gebied. Nee, daar is het gewoon heel heet en heel zonnig. Dus daar zullen ze ook code geel of code oranje hebben vanwege de warmte. Maar die onweersbuien die zitten vooral in het westen, noordwesten van Frankrijk. En de lucht komt bij ons uit een zuidwestelijke richting. De wind komt niet uit het zuiden, maar zuidwesten. Vandaar dat wij en een vleug van die warmte meekrijgen vanuit Frankrijk. Ja. Maar ook de onweerswolken die dus vanavond al richting Zeeland koersen. En dan zo rond middernacht ook richting onze provincie. En omdat de lucht behoorlijk warm en vochtig is en zeer onstabiel, kunnen dat ook hele pittige buien zijn. Vandaar een tweede waarschuwing. Een waarschuwing voor de hitte. Want vandaag is de eerste dag dat het zo heet is. Vanaf 10:00 gaat ook het Nationaal Hitteplan van kracht in heel Nederland.
0: Ja, precies.
2: En een tweede waarschuwing is dat er rond middernacht en na middernacht ook bij ons een stevige onweersbui kan vallen.
0: En heb ik nog een waarschuwing, maar ik ga verse koffie maken. Niet meteen gaan drinken, want het is heel heet.
2: Oh, heerlijk, heerlijk. Helemaal aan toe.
0: Volgende uur gaan we verder praten over het weer, ook voor de komende dagen.
2: Hoor.
0: Maar gewoon dankjewel voor nu, hè. En tot zometeen weer in het volgende uur. Utrecht is wakker, ongeveer vanaf 7:50. Inmiddels is het 6:55 geworden. En houden we ons bezig met de muziek uit de jaren 70. Dit komt ook weer boven bij mij. 1978 volgens mij, 79. Now That We Found Love, Third World. Mooie naam voor een groep die natuurlijk ook weer in herinnering roept hoe slecht het was in de derde wereld. En hoe slecht het zo af en toe is. Bij deze.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
1: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
4: Utrecht. 7 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt de oudervereniging Balans.
5: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
4: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. In voorlopige afspraken tussen de VS en Iran is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
6: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
4: Vorig jaar hebben meer dan 500 mensen van de chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nou, we zullen zeker doorpraten over het weer vandaag. Veelvuldig, ook in Utrecht is wakker. En misschien ook wel in het regionieuws. Hier bij Radio M Utrecht. Marjolein, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Maar wat hebben we nog meer in het nieuws?
8: Een ernstig ongeluk in Amstelhoek. Gisteravond 2 auto's botsten daar hard op elkaar. En een van die auto's kwam op zijn kant tot stilstand. De bestuurders zijn gewond geraakt. En de brokstukken die lagen op de weg. Dus die was lang dicht, ook voor onderzoek. Houdt het hoofd koel vandaag, want het wordt warm. Het Nationaal Hitteplan is ingegaan. Pas goed op jezelf en ook op ouderen en kleine kinderen is het advies. Drink dus genoeg. En als je dan actief wil zijn, doe dat al vooral in de vroege ochtend of avond. En de warmte is voor de reinigingsdienst Midden-Nederland reden om ook vroeger op pad te gaan. Dus de bak die moet ook eerder aan de weg. Dat is ook belangrijk.
7: Ja, goed dat je dat zegt, maar dan ben ik te laat nu al.
8: Ja, ik weet niet waar het allemaal precies geldt, maar ik noem even een paar plekken. In ieder geval Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist. Daar zijn ze al aan het rijden.
7: Ik heb mijn buurman eventjes. Die wil vast en zeker de bak wel even buiten zitten. Dat ook in het nieuws. Handig. Dus het Nationaal Hitteplan en de bak.
8: En de bak. Let ook goed op je dieren, is ook nog een advies.
7: Ja, die heb ik niet meer.
8: Ja, ik ook niet. Als je ze wel hebt, een beetje schaduw.
7: Ja, dat is waar.
8: Veel drinken.
7: Ja. Ik had een hond die altijd heel lekker vond als het heel warm was, om dan in het gras in de zon te gaan zitten rollen.
8: Oh, echt?
7: Ja, echt toch? Ja, heel gek, ja. Moest je echt binnenhalen.
8: Die hield er echt van.
7: Die was
8: lekker warm.
7: Die was gewoon een beetje gek.
9: die werd gewoon helemaal gestoord.
8: Ja. Dat is helemaal niet goed, zei je. Maar
7: dat zeiden we ook tegen Moppie, zo heet hij. Maar Moppie vond het wel leuk om in het gras te gaan rollen met 30 graden of 25. Maakt hem niks uit. Oké, okay, nou, hij is niet meer, maar dit verhaal zit nog wel in.
8: Had niks met de warmte te maken.
7: Nee, en niks met de jaren 70 ook. Tot zometeen, Marjolein. A27, dat wil ik zeggen, die heb ik in het vizier. Want Breda richting Utrecht is druk tussen Knooppunt Gorinchem en Lexmond. Meer verkeer onderweg en 5 à 10 minuten extra reistijd.
2: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
12: Voordeeluitjes.nl.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
12: Voordeeluitjes.nl.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
7: Terug naar de jaren 70.
13: Ja, ik ben chef van Oekel. Dat ben ik dus. Ja, ik voel me niet zo mooi. Ach, wordt het toch nog gezegd.

0: Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Het tweede uurtje met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland en lekkere muziek onderweg van ABBA onder andere zometeen. We hebben het onder andere ook over de Tour du ALS. Die is intussen gestart, de livestream is te bekijken, maar wij gaan erover doorpraten.
3: Ja, met Leonard van den Berg. Hij is oud-deelnemer en coördinator van het ALS-centrum in het UMC Utrecht. Hij kan ons vertellen hoe dat is als je daar aan de top van de berg staat, als je die beklimming aangaat.
2: Nou.
3: Maar ook over het beeld van ALS. Waarom is die ziekte nog zo lastig te genezen? Ja, we horen het zo meteen om 7:15 van hem. Gaan met hem praten.
2: En Robert-Jan Boy onderweg naar Leersum om daar te gaan praten over de valwind. De valwind, is dat niet een jaar of 5 geleden? Nou, op de kop af. Het was 18 juni van het jaar 2021. Robert-Jan, je maakt de gang naar Leersum. Je gaat erover doorpraten ter plekke, hè?
4: Jazeker, met mensen die het volop beleefd hebben. De Lomboklaan, zo'n beetje het epicentrum van de valwind. Honderden bomen geveld. Ja, slechts 9 gewonden, tientallen huizen beschadigd. Het heeft zijn sporen letterlijk en figuurlijk nagelaten. We gaan terugblikken en kijken hoe de zaak nu ligt. Hoe kijkt men er nu tegenaan? Want het is wel wat lichter geworden in het bos.
2: Zometeen na 19:30 uitgebreid in Utrecht is wakker praten we dus over de valwind in Leersum van 18 juni van het jaar 2021.

0: Umberto Tozzi, ook bij ons in Nederland razend populair in de jaren 80, maar ook in de jaren 70. Toen kwam dit nummer al uit. Umberto Tozzi's Ti Amo. Ja, daar houden wij van. Het is 14 over 7. Dit is Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker gaan we het hebben over de Tour du ALS. Die vandaag start, of sterker nog al gestart is. De lopers overigens die gaan over een seconde of 15 van start. Als je de officiële tijd van 7 uur 15 gaat aanhouden. Maar de fietsers die zijn al wel gestart. We houden dat bij natuurlijk. Fietsers, hardlopers en wandelaars die de berg Mont Ventoux op gaan klimmen. Om geld op te halen in de strijd tegen dodelijke spierziekte. De zenuwziekte ook, ALS. Een van de mensen die eerder die uitdaging is aangegaan en vandaag de medailles uitreikt, is Leonard van den Bergen. Die hebben we aan de lijn vanuit Frankrijk. Goedemorgen, Leonard.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die Mont Ventoux, 20 kilometer klimmen volgens mij, zonder vlakke stukken, combinatie met zo'n 30 graden, 32 graden gaat het vandaag worden. Ja, dat is toch wel weer een beetje afzien, kan ik me voorstellen.
1: Ja. Het is ongeveer 6 uur lopen, of nog langer. En sommige fietsers doen het natuurlijk een stuk sneller. Maar het is een enorme tocht. Ja. Dus de berg op, hè, de Mont Ventoux.
0: Het is een ongelofelijke klim die mensen maken. En dat alles voor ALS. En, niet te vergeten, een team van het ALS-centrum van het UMC, het UMC Utrecht. Daar ben jij de coördinator van. Die gaat ook de berg op. Vandaag niet, dan ga je de medailles uitreiken. En zometeen daar meer over dan. Maar de drijfveer van jullie uit, van het UMC uit Utrecht. Wat is de drijfveer voor jullie?
1: Ja, ALS is een hele verwoestende ziekte waarbij mensen dus langzaam al hun spieren kwijtraken. En na ongeveer 3 jaar overlijden door ademhalingsproblemen. Maar in die 3 jaar allerlei functies verliezen. Dus we weten waarvoor we het doen. Het is we zien ongeveer 10 nieuwe patiënten per week, dus 500 patiënten per jaar. En alle onderzoekers weten hoe patiënten lijden gedurende de ziekte. En hoe belangrijk het is om een behandeling te vinden voor deze ziekte.
0: Weten we in vergelijking met, laten we zeggen, een jaar of 5 of misschien 10 geleden al iets meer over de ziekte, hoe die zich ontaardt. Dus waar dit dan vandaan komt? Want er zijn meerdere oorzaken volgens mij, toch?
1: Ja, dat klopt. Ongeveer 10 tot 20% van de mensen is het erfelijk. Dus dan ongeveer de helft van de familie heeft het risico om ALS te krijgen. We weten nu veel meer over die genetische achtergrond, dus welke genen verantwoordelijk zijn. En er is nu ook één vorm die behandelbaar is. Dus dat is maar 1-2% van alle mensen. Maar het is wel een eerste start dat ALS wel degelijk een behandelbare ziekte is. Die groep kunnen we behandelen met gentherapie. En dan kunnen ze ziekte stoppen. Of sommige mensen hebben zelfs een verbetering van de spierkracht. Dus dat geeft enorme hoop voor het onderzoek dat we uiteindelijk zullen komen tot behandeling voor alle mensen met ALS.
0: Ja, is er hoop dat op termijn dat dit zeg maar echt voor iedereen te behandelen is?
1: Die hoop is er zeker. Die hoop moeten we ook niet verliezen. Daarom is het ook vandaag zo belangrijk dat zoveel mensen meedoen om geld bij elkaar te krijgen. Om het onderzoek wat we graag willen doen ook te kunnen uitvoeren. En we lopen een beetje achter, omdat het was natuurlijk heel lang een onbekende ziekte. Mm. En nu is het een bekendere ziekte geworden dan campagnes van de ALS-stichting. Is de stichting ook succesvoller in het werven van fondsen voor ons onderzoek. En dat is nodig om die inhaalslag te maken, om meer te weten te komen over de oorzaak van de ziekte. En uiteindelijk natuurlijk voor alle mensen behandeling te ontdekken.
0: Ja, en dan straks aan het einde van de dag, neem ik aan, als

0: zijn mensen die, ja, die iemand verloren hebben met ALS. Dus die het van heel dichtbij hebben meegemaakt. Maar ook, ook patiënten gaan de berg op. Met een hele groep vrienden eromheen en familieleden. Dus ja, die aankomst. Het is niet alleen een medaille uitreiken, maar het is ook een heel emotioneel moment voor mensen om, om te komen. En ook om het verhaal van mensen te horen. Dus ja, ik sta aan het einde van de grote tocht. Dan kan ik de medailles uitreiken. Dat is vaak een heel mooi moment.
1: Aan het einde van de tocht. Ook weer aan het begin van het werven, de informatie verstrekken. En het onder de aandacht brengen van deze nare spierziekte.
0: Ja, dat is heel, heel belangrijk. Daardoor, als de ziekte bekender is, dat helpt enorm ook in de zorg voor mensen. Doordat ook zorgverleners weten wat voor soort ziekte het is. En dat is heel lang heel anders geweest. Maar ook inderdaad voor het wetenschappelijk onderzoek. We werken met ongeveer 100 mensen in het UMC Utrecht aan deze ziekte. En dat is heel belangrijk dat er wat gebeurt voor deze mensen.
1: Ja, en doneren is iets dat we kunnen doen. En voor de rest, als je mensen kent die deze spierziekte hebben, kun je daar als noem ik het toch maar even min of meer een beetje buitenstaander, kun je daar nog een handje bij helpen?
0: Zeker. Het is mensen verliezen dus hun functies gedurende de ziekte. Dus dingen die wij heel normaal vinden, lopen, praten, met je handen werken met computer, dat gaat steeds moeilijker. Dus het is ook voor de mantelzorger enorm zwaar. Ja. En het heeft een enorme impact op kwaliteit van leven. Dus mensen rondom patiënten kunnen goed helpen en ook de mantelzorger bijstaan. En wat we hier natuurlijk ook zien is dat ze heel betrokken zijn, mensen en vrienden rondom patiënten. En dat is eigenlijk het resultaat is ook hier, dat mensen samen de berg op gaan en ook de top bereiken. En dan ik heb nog nooit zoveel mannen zien huilen op de top bij elkaar.
1: Ja, maar mannen mogen huilen, toch? Mannen mogen toch huilen, of niet?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Vrouwen ook, trouwens.
1: Iedereen mag huilen, maar dat is logisch. En meeleven en meehelpen, want dat vond ik heel belangrijk om gehoord te hebben. Veel succes met het aanmoedigen vandaag van al die deelnemers bij de Tour du ALS. En goed om hierover gehoord te hebben. En we zijn hier nog lang niet over uitgesproken. Ik zeg bijna helaas, maar laten we de aandacht daar goed bij houden. Heel veel succes ook bij de Mont Ventoux, bij de Tour du ALS, Leonard. En bij het onderzoek. Ja. En de werkzaamheden die jullie vanuit het UMC Utrecht verrichten voor de mensen die ALS hebben en hun familie. Dankjewel.
0: Ja, ook ontzettend bedankt.
1: Dit is Utrecht is wakker. Dit is Radio M Utrecht.

0: week lezen. Juist ook hij was populair nadat hij zijn voetbalcarrière aan de wil gehad gehangen. Ging hij zingen. Hij zong natuurlijk al een beetje. En een beetje goed ook. En ja, het werd natuurlijk een wereldster. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Julio, die laten we voor wat het is. Want Marjolein staat bij ons in de studio. Om alvast even toe te lichten wat we het nieuws hebben van 7:30.
1: Dat gaat over een crash in Amstelhoek. Maar natuurlijk ook over de hitte. Want je moet toch echt het hoofd koel houden de komende dagen.
0: Zo is het maar net. Nog even voor het nieuws uit. Muziek van Les Humphrey Singers. Ook zij waren populair. Met het nummer Mexico bijvoorbeeld. En deze uit de jaren 70. Too My Fun.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Het is 19:30, dit is Radio 1 Utrecht. Het regio nieuws door Marjolein. Zometeen meer over de hitte, maar het begint eerst over een ernstig ongeluk in Amstelhoek.
6: Ja, klopt, daar was een flinke crash. Twee auto's waren gisteravond betrokken bij een ongeluk op de N201. Een van die auto's kwam daarna op zijn kant tot stilstand. De auto die rechtdoor reed richting Bijdrecht werd geraakt door een afslaande auto. De toedracht wordt onderzocht. Hulpdiensten die kwamen met spoed om de inzittenden te helpen. En volgens omstanders raakten de beide bestuurders gewond. In Woerden blijft de noodopvang voor asielzoekers langer open. Het gemeentebestuur wil dat verlengen, omdat er in heel het land te weinig plekken zijn. En de verbouwing van een vast AZC in Woerden is vertraagd. Begin volgende maand vergadert de gemeenteraad erover. Houd het hoofd koel de komende dagen, want we krijgen tropische temperaturen. Reden voor het RIVM in Bilthoven om het Nationaal Hitteplan te laten ingaan. Let dus goed op ouderen en op kleine kinderen is het advies. Drink voldoende, ga vooral in de ochtend en 's avonds op pad en houd je huis ook koel. De temperatuur loopt op naar 28 graden vandaag en morgen wordt het tropisch, dus boven de 30 graden. En niet alleen mensen, ook dieren kunnen last krijgen van hittestress. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht is een goede voorbereiding op warme dagen heel belangrijk. Ook dieren moeten genoeg drinken en hebben schaduwplekken nodig. En vooral koeien en paarden in de wei die moeten worden beschermd. Inspecteurs adviseren om een schaduwplekje te maken als dat er niet al is, met bijvoorbeeld doeken. En dieren die het warm krijgen kunnen gaan kwijlen, trillen en lopen lusteloos rond.
5: Oh, ja, dus wel een beetje goed opletten. Maar neem aan dat de boeren ook wel weten, die hun vee wel kennen en de dieren ook wel kennen, en dat die dit advies niet in de wind slaan.
6: Nee, daar ga ik ook vanuit. En hopelijk is er bij een wei misschien ook wat struiken of wat bomen, dat je al wat schaduw hebt en zo niet. Ja, dan neem ik aan dat je daar iets aan doet. Ja. Ja.
5: Zouden koeien slim genoeg zijn om zelf een schaduwplekje op te zoeken, als dat er is bijvoorbeeld in een heel stuk weiland bij een schuur of zo?
6: Ik kan me wel voorstellen eigenlijk. Als je zorgt dat daar genoeg drinken is en eten, dan gaan ze daar wel naartoe.
5: Ja, precies. Dat is net als bij mij. Als je hier eten neerzet.
6: Loop jij daar ook naartoe? Ja, ik zie jou ook altijd lopen. Ja.
5: Nou kan hij wel weer. Heb jij nog iets over het weer?
6: Nou ja, iets met een bak die je vroeger buiten moet zetten. Want de reinigingsdienst Midden-Nederland die past hun werktijden aan. Het hitteprotocol is ingegaan. Geldt tot en met zaterdag vooralsnog. Misschien wordt dat nog verlengd. En medewerkers gaan dus vroeger op pad om de kliko's te legen. Ze doen dat in Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwe Gein, Soest en Zeist. En ook als je het wil wegbrengen, de afvalstations die hebben ook andere openingstijden.
5: Oké. En dan nog even het weer van Nederland.
6: Flink zonnig dus. Een sterke zonkracht vandaag. En het wordt zo'n 28 graden.
5: Oké, wil jij nog koffie, Marjolein? En,
6: lekker, ja.
5: Ja? Ga ik even koffie halen? Maar, ja. Ga ik even koffie halen. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Dat begint op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 minuten extra. De A28, Zwolle richting Amersfoort. Van Strand Nulde tot Amersfoort Vathorst. 5 minuten. En dan staat er een auto in brand. En dat heeft gevolgen voor het verkeer dat daar voorbij wil. Amersfoort-Utrecht, daar hebben we het over tussen Soesterberg en Afrit de Bilt. Inmiddels 20 minuten vertraging, die auto staat in brand. En daardoor zijn er 2 rijstroken niet beschikbaar.
7: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
11: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
12: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Morgenavond, 7 uur, 70s Disco.
15: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: nou, een beetje regen zou geen kwaad kunnen. Maar dat gaat er ook wel aankomen voor Midden-Nederland. En meer over het weer ga je zo meteen horen. In Utrecht is wakker ongeveer 7:50 van mijn grote Hibberink. Inmiddels is het 8 minuten over 7:30 geworden. Het was een verwoestend ogenblik van nog geen minuut. We hebben het over duizenden bomen die knapten als luciferhoutjes en tientallen beschadigde huizen als gevolg. Maar wonden wel, slechts 9 gewonden. Het is vandaag, 18 juni, precies 5 jaar geleden, dat Leersum getroffen werd door een valwind. Veel inwoners die zullen er vandaag bij stilstaan. En verslaggever Robert-Jan Boy is bij een van hen volgens mij. Robert-Jan, goedemorgen en fijn dat je bij ons bent.
1: Ja, goedemorgen. Dat is Hilje Lochtenberg, Boppa, in de Lomboklaan. Lomboklaan, die naam dook veelvuldig op 5 jaar geleden. Want dat was een soort epicentrum eigenlijk van de valwind in Leersum. Een lommerrijke laan met allerlei bomen. En we staan hier in de keuken van mevrouw Lochtenberg. Ik praat een beetje zachtjes, want uw man ligt nog te pitten. Toch?
2: Ja, het is nog te vroeg.
1: Te vroeg, ja. Maar we gaan even terug naar 18 juni 2021. Zo zat u ook hier in de keuken.
2: Ja.
1: En toen begon het wat onrustig te worden qua weer, hè?
2: Ik dacht van, het lijkt wel op dat het gaat waaien. Laat ik even naar boven gaan, want dan had ik nog een klein raampje openstaan. Dat doe ik vast dicht.
1: Zullen we die gang weer eventjes maken, 5 jaar na dato?
2: Ja.
1: Want dit is wel een moment misschien, hè, 5 jaar na dato.
2: Ja, dat is het moment.
1: Dat is ook wel, wordt zo gevoeld ook.
2: We gaan naar boven.
1: Weet je wat, we gaan gewoon eerst even naar boven toe. Ja. Hupsakee. Werd het een beetje donker toen ook al?
2: Nee, helemaal niet. Ik had helemaal niks in de gaten. Gewoon dat raam dicht doen, wat je wel vaker doet.
1: Omdat het begon te waaien en zo. Ja. Even kijken, een slaapkamertje.
2: Dus ja. Hier een klein raam.
1: Oh, dat is een heel piepklein raampje. Ja.
2: Kijk, en dat stond dus open.
1: Ja.
2: Nou, maar wat ik dus zag, nu zie je gewoon de achtergrond, huizen, bomen.
1: Ja.
2: Maar het was helemaal wit, zoals deze muur. Ik zag helemaal niks.
1: Ja.
2: Ik denk, dat is vreemd, dus, want het was geen mist. Dus ik doe dat raam, probeer ik dicht te doen.
1: Ja.
2: Maar de enorme kracht, ik moest echt heel hard trekken, om dat raam dicht te doen. Ik snapte er niks van.
1: Ja.
2: Dus ik denk, oké, het is gelukt.
1: Maar het was wit buiten?
2: Helemaal wit. Egaal wit. Zoals, de hele dikke mist. Maar het was geen mist. Het was echt, je kon er niet doorheen kijken.
1: En waren er geluiden?
2: Ik hoorde niks verder.
1: Nee?
2: Nee. Dat heb ik tenminste niet opgeslagen. Dus.
1: En toen?
2: En toen ging ik naar, toen liep ik hier.
1: Overloop?
2: Wat ik zag op de overloop. Een tak van ongeveer zo groot, die was door het dak gegaan. Dus ik had me hier omgedraaid.
1: Ja?
2: En daar lag de tak.
1: Ineens een tak?
2: Ja.
1: Op de overloop?
2: Ja. En ik zag hem nog, toen ik van die paar meter hier naartoe liep, dat hij door de lucht vloog. Dus daar was het dak kapot. Dus ik snapte er niks van.
1: U wilde naar buiten toe, misschien wel.
2: Dus ik denk van, ik ga naar beneden.
1: Ja.
2: Want hier kon ik ook niks doen. Dus loop naar beneden.
1: Ja. En toen?
2: En het is hier bij de bocht. En wat ik toen zag, was de hele vloer lag allemaal glas en water. Splinters. En die ruit daar was natuurlijk helemaal kapot.
1: Ja.
2: En mijn man die zat in de kamer te werken, dus die kwam ook. En wat we dus ook zagen, van alle ramen, was allemaal groen. We konden helemaal niet naar buiten gaan.
1: Was moeilijk
2: kijken.
1: Omdat er bomen waren omgevallen.
2: Er waren 2 bomen omgevallen. Dus 1 met de kruin die kant op van het huis en op het dak. En dus de achterkant van het huis. En de andere boom, grote beuk. En de andere was een eik.
1: Ja.
2: Aan die kant van het huis.
1: Ja.
2: Dus het hele huis, voor, achter, links, rechts, was zoveel groen. We konden ook nauwelijks naar de voordeur, konden we sowieso niet uit. De achterdeur was helemaal ontzet. En een stuk van de muur was al naar voren gekomen.
1: Ja.
2: En toen konden die tuindeuren daar zo'n stukje open.
1: Heel klein stukje open.
2: Heel klein stuk. Dus man is daar toen doorgekropen. En toen tenslotte heeft een buurman met een zaag wat weggezaagd, zodat we ook de voordeur open konden doen.
1: En het allemaal in een luttele seconde, want het was binnen een minuut allemaal. Hè?
2: Ja, het was verschrikkelijk. Dus binnen een halve minuut, een minuut, was de wereld veranderd.
1: Ja, dat zal een consternatie gegeven hebben in de Statue du Mans. Van, hey,
2: heel en iedereen, ja. Want die dacht van het is alleen hier. Maar de hele straat, bomen waren omgevallen. Het was echt onvoorstelbaar.
1: En nu? Ja. Het leek alsof je verhuisd was.
2: Ja, zonder dat je verhuisd
1: omdat
2: bent.
1: Omdat de bomen weg waren.
2: De bomen waren nog steeds, weg, natuurlijk. De omgeving. Ja. Maar dat besefte je pas na een paar weken. Van hey, de omgeving is veranderd. En we wonen nog steeds op dezelfde plek.
1: Wat een verhaal, 5 jaar na dato. Uiteraard gaan we zo even naar buiten toe. Misschien even naar de Johanneskerk tegenover, waar gisteren ook een bijeenkomst was. In verband met 5 jaar geleden Valdint.
2: Ja.
1: En hoe is het nu? En wat heeft het opgeleverd? Het zijn toch belangrijke vragen.
2: Er zijn echt veel dingen

0: Famous Roezels. Ja, hij was ook populair in de jaren 70, want hij was natuurlijk ook. En dit was een van zijn grote hits ook, My Only Fascination. Nee, er waren nog grote hits van Davis. Maar die kom je vanzelf wel tegen als je lekker blijft luisteren naar de week van de 70s. Hier bij Radio M Utrecht. Het is inmiddels 12 minuten voor 8 uur geworden. En we gaan weer eens even praten over de jaren 70 en over de oliecrisis die er was in 1973. Daar vroegen we je mening over, tenminste je mening, wat je herinnering was. En we hebben best wel veel leuke reacties erop binnengekregen al.
1: Ja, er zijn al een hoop herinneringen die boven komen drijven bij mensen die luisteren. De benzine ging op de bom, waren autoloze zondagen. Zoals Jaap die zegt, ik was 14 toen. Ik had zelf nog geen auto, maar ik weet nog goed dat mijn vader liep te mopperen over die benzine die op de bon ging.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, niet dat hij heel veel kilometers reed, zegt hij. Maar ja, hij vond het lastig om afhankelijk te zijn. Dat snap ik wel hoor, dan lever je toch wel even wat in. Ja, en hij zei ja, op mijn vaders verjaardag op zaterdag 22 december was het om 11:30 het huis alweer leeg. Want iedereen voor 12 s'nachts thuis moest zijn in verband met die autoloze zondag. Ja, als best een rare gewaarwording dat iedereen zo naar huis moest sprinten, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, dat is een beetje herkenbaar. We hadden het de voorgaande uur even over. Over wat er gebeurde een aantal jaar geleden met de coronacrisis.
1: Ja.
0: Hè? Dat je een straatverbod had, behalve als je een hond had. Ik had een hond.
1: Jij mocht naar buiten.
0: Maar je mocht de straat niet op. Dat was vanwege het overbrengen van de ziekte. Hè? Dat iedereen daar ziek van kon worden. Vooral de kwetsbaren natuurlijk. Maar dit was echt zo. Je kon niet met de auto, dus als je ergens op visite was, wat Jaap dus schrijft. Dan moest je wel op tijd naar huis. Dus 11:30, hup, naar huis.
1: Ja. Ik weet nog dat er zo'n run was op die bezorgservice pakken aan. Zeg maar die de bezorgers, de pizza bezorgers en zo aan hadden.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Iedereen ging zo'n pak proberen te scoren op Marktplaats.
0: Want dan mocht je wel.
1: Of een hond lenen of zo, weet je wel.
0: Ja, dat was natuurlijk van een paar jaar geleden. Ja. 2022.
1: Die gekke avondklok.
0: Maar terug naar 1973, naar die oliecrisis met nog wat reacties erbij.
1: Ja, Yvonne die zegt wat me het meest is bijgebleven was die ene zondag dat mijn schoonmoeder met de bus naar ons toe kwam.
0: Mm-hmm.
1: Ze kwam niet alleen, maar met haar twee zussen. Ze woonden alle drie in dezelfde flat op verschillende etages. Wij keken vanaf het balkon of ze er al aankwamen. Ja, het was zo'n grappig gezicht. Die drie liepen gewoon midden op straat. Het was een beetje mistig zo.
0: Ja.
1: Ze waren vroeg, want ze moesten op tijd thuis zijn natuurlijk vanwege die autoloze zondag. Maar tante Marie, die luisterde altijd naar Langs de Lijn op zondagmiddag.
0: Langs de Lijn. Ja, geweldig. Ja.
1: Ook zoiets van vroeger, hè? Och, ja, en natuurlijk denkt ze dan aan Joop den Uyl, die altijd twee dingen wilde zeggen. Die in de olie was.
0: Ja. Hij kent dat niet, maar...
1: Wat is dat dan?
0: Joop den Uyl was de leider van Nederland, zeg ik dan maar. Partij van de Arbeidman.
1: Ja.
0: Zeg maar net als Mark Rutte de scepter zwaaide een aantal jaren.
1: Mm-hmm.
0: En of kritisch aan de zijlijn stond van Dries van Acht.
1: Oh.
0: Ja, en hij had altijd, ik heb twee dingen. Nou, sorry, geweldige politicus vond ik het overigens. En er waren meer politici die best wel heel goed waren in de 70s en 80s, moet ik je zeggen. Maar hij was er één van, ja. En de oliecrisis, ja, dat viel onder zijn...
1: precies. Onderslag. Net als dat de coronacrisis onder Mark Rutte zijn...
0: Zo is het. Ja, daarom legde ik even die link.
1: Leuk.
0: Nou, allerlei leuke reacties, aardige reacties op de herinneringen die je hebt aan de jaren 70. Met name dus die crisis die er waren. Er wordt ook gesproken over 1979. Toen was er ook een olieschaarste.
1: Ja.
0: Maar dit hierbij ging echt olie op de bon in 73. Hadden we inderdaad de autoloze zondagen. Overigens ook niet een heel jaar lang hoor. Het waren er een flink aantal achter elkaar. En dat is zo. Maar het was ook niet een heel jaar dat je niet de auto mocht niet pakken. Omdat er gewoon te weinig benzine was, zeg ik dan maar. Omdat dat voortkwam uit de ruwe olie. Tot zover even het verhaal. Kom met je reactie, vinden we leuk.
1: Ja, gaat ze nog steeds even door tijdens Utrecht is wakker. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Kun je een appje sturen naar ons of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Margot, op de bon. Oh nee, niet op de bon. Als je op de bon geslingerd wordt, is dat niet goed. Heb je te hard gereden of iets gedaan wat niet mag natuurlijk.
2: Maar, precies, vaak parkeren ben ik ook heel goed in. Ja.
0: Oh ja? Oh, ja. Nee. Ja, ben je specialist daarin of niet?
2: Ja, dan heb ik weer een bordje niet gezien of gemist. En dan denk ik, hè?
0: Ja, er zijn mensen die krijgen ook bijvoorbeeld een verkeersboete, een bon dus. Als ze net even op het lijntje staan bij een parkeervak of zo.
2: Ja,
0: dat is dan echt een muggenzifter, zeg ik wel. Die er zin in had om bonnen te schrijven.
1: Ik heb
0: dat zelf nooit gehad, hoor, moet je zeggen. Maar ik weet dat het wel eens gebeurd is in mijn omgeving. Maar goed. Van fout gaan we naar goed. Of misschien is het weer ook wel weer fout natuurlijk. Want we moeten in rekening houden dat het behoorlijk heet gaat worden de komende dagen. Inclusief vandaag.
2: Ja. Ja, kijk, we kunnen gaan waarschuwen. En ik kan voor alles waarschuwen. Hè? Voor de hitte, voor de zonkracht, voor de zware buien, voor de parkeerbonnen. Maar we kunnen ook het positieve van de zomer natuurlijk eventjes
0: uitlichten. Zeker wel, ja.
2: Het is op dit moment al 20 graden in Wijk bij Duurstede. Het gaat hard met die temperatuur. Mm-hmm. Dus als je nu naar school fietst of naar je werk, dan kan dat zonder jas natuurlijk. Verder is het heel rustig met een zwak windje uit een zuidwestelijk richting en de zon schijnt. We zien wel wat onschuldige wolkjes. Nou, vanmiddag gaat de temperatuur nog wat verder omhoog en uiteindelijk wordt het echt wel behoorlijk warm. Ja. En ook de luchtvochtigheid gaat toenemen. Dus vanaf vanmiddag denk ik dat het voor sommige mensen alweer een beetje te veel van het goede is. 28, 29 graden, dat zijn de maximum temperaturen voor vandaag met flinke zonnige periode. En vanavond, dan ontwikkelt zich boven het noordwesten van Frankrijk een onweerscomplex. En dat komt onze kant uit, maar schamp vooral het zuiden van Nederland. Wellicht krijgen wij later vanavond en vannacht ook nog een bui mee. Misschien wel ook met onweer daarbij. Dus misschien kun je het wel eventjes horen rommelen. En opvallend is natuurlijk ook de nachttemperatuur met een hoge luchtvochtigheid, 18 graden. Dus dat wordt de eerste plaknacht. En de focus ligt toch echt op morgen, want dan wordt het echt veel warmer dan vandaag. En die onweersbuien die schuiven dan later vannacht en morgenochtend weg. En dan hebben we en vocht en ook nog eens die warmte erbij. 32 graden in onze provincie. Dus dat wordt echt wel heel erg warm en broeierig. En dan is het wel oppassen. Vanaf de namiddag en avond ontwikkelen zich opnieuw weer regen- en onweersbuien die vanuit het zuiden onze provincie kunnen binnentrekken. En dat kunnen ook forse exemplaren zijn. Met hagel, met windstoten ook daarbij. Maar dat is dus allemaal voor morgen namiddag en avond. En vooruit moeten we natuurlijk toch wel rekening houden. En de focus ligt vandaag op de broeierige warmte.
0: En wat heb je voor weerspreuk voor vandaag? Kunnen we daar het hoofd bij koel houden? Of ga je echt helemaal los met de temperatuur?
2: Ik ga helemaal los. Ja, hier komt hij dan. Juni met veel warmte en gedonder brengt de oogst ten onder.
0: Ja.
2: Oh jee.
0: Ja, dat is toch verdrietig. Dank voor de weerspreuk en het weer voor vandaag en morgen alvast. Ja. Maar goed, tot zometeen vanaf 10 voor 9.
2: Tot zo.
0: In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Look

0: jaren 70.
1: Een bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
0: Countdown.
1: En de allereerste glasbak.
0: Morgen vanaf 9 uur.
1: De top 100 van 1978.
0: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches sounding looking like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
12: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen of hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
11: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
13: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
11: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het kan ook overdreven zijn allemaal in die temperaturen. Maar ja, we moeten het er wel mee doen natuurlijk. Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 3 over 8 geworden na het nieuws uit binnen- en buitenland. Het nieuws uit de regio. Marjolein.
15: Het was druk voor de Amersfoortse brandweer vannacht. In de wijk Schothorst waren meerdere brandjes. Bij een ondergrondse container bijvoorbeeld. Maar ook een dixie en een auto gingen in vlammen op. Of het om brandstichting gaat, wordt uitgezocht. Daar wordt wel rekening mee gehouden. Een flinke crash in Amstelhoek gisteravond. Twee auto's die zijn hard op elkaar gebotst. Eén kwam op zijn kant tot stilstand. De bestuurders zijn gewond geraakt. De brokstukken die lagen verspreid over de weg. Dus die weg was ook wel lang dicht, ook voor het onderzoek. En ook gaat het in het regionieuws over de hitte. Want het is de komende dagen code geel vanwege de hoge luchtvochtigheid en de warmte. Het hitteplan is ook in werking als extra waarschuwing om goed te drinken. En als dat kan, in de schaduw te blijven.
14: En dat is het nieuws in het kort. Zo meteen 8:30 uitgebreid, hè?
15: Zeker, tot straks.
14: Hier bij Radio M Utrecht, verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A2 en wel van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf afrit Geldermalsen tot afrit Everdingen heb je 5 minuten extra reistijd nodig. Op de A27 vanuit het zuiden Breda richting Utrecht 10 minuten extra tussen knooppunt Gorinchem bij Lexmond. A27 vanaf de andere kant Almere Utrecht vanaf afrit Almere Haven en Huizen doe je 5 minuten langer over je reis. Daarna rijdt het goed door richting Utrecht. En de A28, eerder stond daar een auto in brand. Vertraging is er nog altijd van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en afrit De Bilt, zo'n 20 minuten. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
22: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
23: Terug naar de jaren 70.
24: Als zo'n dag er weer op zit en je gaat door weer en wind naar huis, dan kan je zo verlangen naar een lekkere maaltijd. Naar warmte, gezelligheid.
25: De week van de 70's.
26: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
27: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
28: Radio M Utrecht.
14: Ja, en met muziek onderweg van onder andere 10cc en Dolly Parton en The Tramps en nog zoveel muziek in de jaren 70 was er zoveel leuks. Dat hoor je allemaal ook in Utrecht is wakker natuurlijk. En Robert Jaboy die is vanmorgen in Leersum. De reden is natuurlijk dat er precies 5 jaar geleden iets naars gebeurde in Leersum. De Valwind. We hadden er voor die tijd eigenlijk nauwelijks nog van gehoord, maar ja, ze waren er af en toe wel, ook in Nederland. Een valwind van 2021, vandaag op de kop af 5 jaar geleden. We praten erover door. Robert-Jan, jij bent nog altijd in Leersum, neem ik aan. Op dezelfde plek?
29: Jazeker. In de Lomboklaan zijn er buiten gegaan met mevrouw Lochtenberg. En die naast de burgemeester is as we speak, er ook bij gekomen. Die was natuurlijk 5 jaar geleden ook volop hier in de Lomboklaan. Nou ja, de valwind, honderdduizenden bomen gesneuveld, honderden huizen beschadigd. Wonderwel geen doden. Slechts 9 gewonden. Maar ja, de sporen zijn nog steeds daar. Want het is veel lichter geworden eigenlijk in Leersum. En mevrouw Lochtenberg, die kijkt nou naar de huis. En die zegt van ja, wat ligt er op het dak?
0: We hebben nu dus wel zonnepanelen. Daarvoor was het een idyllisch huis in het groen, links, rechts, achter. Ja. En het had geen zin om een zonnepanelen op het dak te leggen. En na de valwind heeft dat dus wel iets goeds gebracht.
29: Er zijn open plekken bijgekomen, wat ook ecologisch interessant schijnt te zijn. Kortom, het heeft ook wat opgeleverd. Nou ja, daar gaan we uiteraard zo meteen verder over praten. En ik zie hier naast zo'n beetje in de verte kijken naar die Lomboklaan, die ook helemaal veranderd is, gezien de valwind van 5 jaar geleden.
2: Burgemeester Naafs gaan we dat ook horen na 8:30. Uitgebreid in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, de jaren 70. Zometeen dus muziek daar vandaan. We hebben het op Facebook ook over, ja, wat kun je herinneren aan bijvoorbeeld de oliecrisis van 1973 en die autoloze zondagen. Kun je met ons over doorpraten via Facebook of via RTV Utrecht app. En we zetten onze tanden ook in een ander onderwerp zometeen.
15: Ja, het zijn tropisch warme dagen. Het nieuws vliegt ons om de oren wat betreft het weer. En dan zoeken mensen vaak verkoeling in het water bijvoorbeeld buiten. Maar ja, open water zwemmen is niet altijd zonder risico. Waar herkennen we waar we veilig een duik kunnen nemen dit weekend? Dat gaan we vragen aan Joost Halida van de Reddingsbrigade in Amersfoort.
2: Na Jimmy James en de Vagabonds en I'll Go Where the Music Takes Me. Ja, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Muziek uit de jaren 70, wat leuk. Die herinneringen komen voor velen ook weer boven. I'll Go Where the Music Takes Me. Het is 8:09.

0: MCC. En we waren even op Wall Street en we houden ons bezig met... niet meer met al die beurzen en zo, dat is veel te moeilijk. We gaan ons bezighouden met hele andere zaken en verkoeling zoeken. En warmte en hitte met name.
1: Je hoort het al, ja. Het worden tropische warme dagen. Vanaf vandaag is dan ook het Nationaal Hitteplan van kracht. We hebben het al volop gehoord vanochtend, het nieuws over het weer. En dan zoeken veel mensen ook verkoeling in het water. Maar een duik nemen buiten in open water is niet altijd zonder risico. Daarover praten we verder met Joost Hadida van de Reddingsbrigade Amersfoort. Goedemorgen, Joost.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, veel mensen zien water en denken misschien zo, daar wil ik even inspringen. Heerlijk. Waarom is niet al het water veilig om in te gaan?
2: Ja, dat kan verschillende redenen hebben. Allereerst, weet je, het water kan ook vervuild zijn. En daar kan je natuurlijk gewoon ziek van worden. Dus dat lijkt ons niet heel veilig. En ook, je kan niet altijd inschatten hoe diep het water is. Dus het kan ook zomaar zijn dat het heel ondiep is. Maakt het ook heel onveilig. En je lichaam kan ook, als je heel verhit bent, omdat het natuurlijk heel warm buiten is, kan je ook gewoon verkeerd reageren op het temperatuurverschil. Dus al met al zit er ook wel wat gevaren aan.
1: Ja, en dat zijn dus dingen die je niet kan zien of weten van tevoren, zeg maar.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Ja, wanneer is iets wel een veilige plek om te zwemmen? Waar kun je dat aan herkennen? Zijn er dingen die je dan wel kunt zien?
2: Maar het belangrijkste is dat je eigenlijk op de website van de gemeente of van de provincie Utrecht kijkt. Die hebben gewoon een heel mooi overzicht waar staat wat veilige zwemlocaties zijn. En ook eigenlijk alle plekken waar toezicht aanwezig is. Bijvoorbeeld door ons als reddingsbrigade. Ja, dat zijn allemaal veilige zwemlocaties.
1: Ja, precies. En zijn jullie dan ook bij veel zwemlocaties aanwezig?
2: Ja, wij vanuit de reddingsbrigade Amersfoort niet. Ik weet wel dat er andere brigades hier bij ons in de provincie zijn die wel ook echt de toezicht doen bij verschillende buitenzwemlocaties.
1: Mm-hmm. En ja, je bent dus van de reddingsbrigade in Amersfoort, zei je al. Stel, ik ben aan het zwemmen. In mijn geval gaat het dan bijvoorbeeld de Maarseveense plassen zijn dit weekend. Dat is lekker dichtbij. En ik zie dat het niet goed gaat met iemand in het water. Wat is dan het eerste dat ik moet doen?
2: Ja, het eerste wat je eigenlijk altijd moet doen als iemand hulp nodig heeft is natuurlijk 112 bellen. Vooral de hulp van omstanders ook naar je toe roepen. En altijd aan je eigen veiligheid denken. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Want we moeten niet hebben dat als er eerst één iemand in het probleem is, dat er dan nog meer mensen die gaan helpen ook in de problemen raken.
1: Ja, precies. Ik zou ook misschien kunnen bedenken dat ik meteen naar die persoon toe wil zwemmen. Maar dat is dus niet altijd een goede reactie.
2: Nee, je wil eigenlijk dat er altijd professionele

0: zeker.
1: Te geven,
0: ja.
1: En zo. Ja, ja. Precies.
0: Ja.
1: En de campagne Wie checkt jou veilig in en uit het water van het Nationaal Plan Zwemveiligheid benadrukt dat je altijd vooraf moet afspreken wie jou in de gaten houdt als je gaat zwemmen. Waarom?
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik net zei. Omdat je dan op die manier ook zo snel mogelijk hulp hebt als er iets aan de hand is. Als er altijd iemand is die jou in de gaten houdt, dan weet je dat als er iets aan de hand is, hè, want het water kan best gevaarlijk zijn, dat er iemand is die jou ziet en ook dus op tijd hulp in kan schakelen. Of door professionele hulpverleners, of door omstanders erbij te roepen. Het is ook iets wat wij zelf binnen de reddingsbrigade ook doen. Wij gaan ook nooit alleen het water in. Er is altijd iemand die of ons in de gaten houdt, of we gaan met meerdere mensen het water in. Dat ook als er iets met ons, als nou, toch wel geoefende zwemmers gebeurt. Dat er ook altijd iemand is die ons kan helpen.
1: Ja. Verdrinken er veel mensen per jaar?
0: Ja, dat is stiekem toch best wel veel inderdaad, vinden wij. De laatste statistieken die gaven volgens mij aan dat ongeveer 100 mensen tijdens het recreatief zwemmen, dus gewoon wat wij met het lekkere warme weer doen, dat er wel iets van 100 mensen per jaar aan overlijden, of in ieder geval verdrinken. Ja.
1: Ja, en hoe is dat dan ook te wijten aan bijvoorbeeld zwemvaardigheden of pech of gewoon ongevallen in het water?
0: Ja, dat komt eigenlijk uit een heel breed facet. Want wat ik ook zei, er zijn ook geoefende zwemmers die bijvoorbeeld, hè, wat ik aan het begin zei, door de temperatuurverschillen ook onwel in het water kunnen worden. Mm-hmm. Maar meestal, ja, die verdrinkingen zien we wel in water eigenlijk bij jou zelf thuis in de buurt. En dat is daarom alleen maar goed om altijd op te blijven letten.
1: Ja, precies. Kunnen we voordat we ergens buiten gaan willen zwemmen dit weekend checken ergens waar dat wel veilig kan?
0: Ja, zeker. Je hebt de website veiliginenuithetwater.nl. Maar wat ik ook eerder zei, de website van de gemeente en van de provincie Utrecht. Daar staan locaties die officiële zwemlocaties zijn. En dat zijn plekken waar je veilig kan zwemmen.
1: Okay.
0: En dat er op een locatie veel mensen zijn, betekent ook niet standaard dat het automatisch veilig is. Het is altijd goed om even die locaties vooraf te checken bij de gemeente of de provincie.
1: Ja, goed dat je dat zegt. Ik heb het ook wel eens bij bijvoorbeeld de Muntkade in Utrecht. Als er veel mensen langs de Munt zitten en in het water springen, denk ik, Oh, dan kan ik ook wel even, maar dat betekent niet automatisch dat een heel goed idee is natuurlijk. Dus.
0: Nee, altijd van tevoren even checken en zorg dat er ook iemand jou tijdens het zwemmen checkt.
1: Ja, precies. Ik heb nog een vraag, misschien dat mensen dit herkennen met een hond. Geldt het ook voor dieren? Want ja, honden vinden het ook wel lekker om een koude duik te nemen dit weer.
0: Ja, dat geldt ook voor dieren. Daar let je natuurlijk zelf als baasje let je daar al op. Maar hetzelfde gaat ook voor dieren, zeker. Ja.
1: Okay. Duidelijk, nou, we weten waar we op moeten letten. En nou goed, dat is alleen maar goed om te weten voor dit warme weekend wat er aankomt. Joost Adida van de Reddingsbrigade Amersfoort. Dank voor de toelichting en een fijne dag.
0: Yes, dank je voor de uitnodiging. Doei.

0: in mijn leven ook op muzikaal vlak weer de jaren 70. Wat een mooie herinneringen komen boven bij de muziek van Dolly Parton. In dit geval Jolene. Het is 8:55. Dit is Radio 1 Utrecht. Het regionieuws zometeen. Marjolein.
1: Ja, heet nieuws straks over branden in Amersfoort en over de tropische temperaturen.
0: Kijk eens aan.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
2: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
3: Hart van Maarsen.
4: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
5: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
6: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Morgenavond, 7 uur, 70s disco.
10: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
11: Mooi vooruitzicht alvast. Het is 8:30 geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Met nu het regionieuws door Marjolein. Dat begint met brandweerauto's die vannacht af en aanreden in Amersfoort.
12: Vanwege meerdere brandjes in Schothorst. In die wijk was het raak met brand in een stapel hout bij een ondergrondse afvalcontainer. Later in de nacht bleek een dixie te branden. Daar is niks van over. En een autobrand. Eén auto brandde uit en een naastgeparkeerde auto heeft schade door de hitte. Het lijkt op brandstichting en hier wordt verder onderzoek naar gedaan. Een flinke crash gisteravond in Amstelhoek op de N201 met twee auto's. Een ervan kwam op zijn kant tot stilstand. De auto die rechtdoor reed richting Meidrecht werd geraakt door een ander. De toedracht wordt verder uitgezocht. Hulpdiensten kwamen met spoed om de inzittenden te helpen. Volgens omstanders raakten beide bestuurders gewond. In Woerden blijft de noodopvang voor asielzoekers langer open. Het gemeentebestuur wil dat verlengen omdat er in heel het land te weinig plekken zijn en de verbouwing van een vast AZC in Woerden is vertraagd. Begin volgende maand vergadert de gemeenteraad erover. Houd het hoofd koel de komende dagen. We krijgen tropische temperaturen. Reden voor het RIVM in Bilthoven om het Nationaal Hitteplan te laten ingaan. Let dus goed op ouderen en kleine kinderen is het advies. Drink ook voldoende, ga vooral in de ochtend en 's avonds op pad. En houd ook je huis zo koel mogelijk. De temperatuur loopt op naar 28 graden vandaag. En morgen wordt het tropisch, boven de 30 graden dus. En meer erover kun je natuurlijk ook lezen op de app en op de website rtvutrecht.nl. Dan het weer, ja, flinke zonnige periode, 28 graden, ik zei het al. De zonkracht is ook sterk. En vanwege de hoge luchtvochtigheid en de temperatuur geldt ook code geel tot en met zaterdag.
11: De waarschuwing heb jij even gedaan.
12: Heb ik maar gedaan.
11: Doe je het volgende uur denk ik ook wel weer, of niet? Kan ik me voorstellen.
12: Ja, het is toch een beetje het gesprek van de dag, hè?
11: Zeker wel, ja. Ja, in de komende dagen inderdaad, ja. Berg je maar vanwege de hitte. Het is ook lekker om het warme weer te hebben.
12: Tuurlijk, zeker, ja.
11: Je moet ook rekening houden met de zaken die dan wel gaan spelen. Dankjewel voor nu. 9:30, dus weer het volgende bulletin.
12: Joe, tot dan weer.
11: Marjolein, dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het is inmiddels een lekkere lange wachtlijst geworden. Of waslijst, beter gezegd. De A2 van Den Bosch naar Utrecht vanaf afrit Geldermalsen tot afrit Eveningen doe je 10 minuten langer over je reis. Reis je van Utrecht naar Arnhem over de A12, dan heb je vertraging vanaf knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Lunette, klein stukje, toch weer 5 à 10 minuten extra. Vanuit Arnhem naar Utrecht op de A12 tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal 5 minuten en van Veenendaal West tot Driebergen 10 minuten extra. A27 Breda, Utrecht tussen knooppunt Goijkum en Lexmond 10 minuten en vanaf de andere kant tussen Almere Haven en Eemnes ook 10 minuten extra reistijd. Laatste melding voor nu is de A28 Amersfoort-Utrecht vanaf Soesterberg tot afrit Bilt. Over die 5 kilometer doe je 10 minuten langer. Eerder was daar een ongeluk. Een auto stond ook nog in de brand. De weg is inmiddels wel weer vrij. Die 10 minuten, daar moet je wel rekening mee houden als extra reistijd.
13: Yes!
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
2: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
3: Hart van
4: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
5: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
6: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: uit het jaar 1979. Die combinatie van reggae-zanger Peter Tosh en de zanger van de Rolling Stones, Mick Jagger. Tosh en Jagger en Walking Don't Look Back. Dat doen wij wel in Utrecht is Wakker. Op de jaren 70 blikken wij terug. We komen zo meteen met de reacties op de oliecrisis die je al hebt gestuurd. En mocht je je zegje over willen doen, dan kan dat ook via Facebook of de RTV Utrecht app natuurlijk. En we blikken terug op precies 5 jaar geleden. En dat is dus niet de jaren 70, maar dat is wel degelijk de tijd dat er een valwind was in Leersum. 18 juni van het jaar 2021. Verslaggever Robert-Jan Boy is nog steeds in Leersum in de Lomboklaan. Een van de plekken waar die valwind 5 jaar geleden dus enorm toesloeg. En de burgemeester van de gemeente Utrecht-Heuvelrug, Frits Naafs, is er ook bij. Dus er kan mooi teruggeblikt worden op die periode.
1: Ja, Frits Naafs is er ook bij gekomen. En mevrouw Lochtenberg is er ook nog steeds. Hilje Lochtenberg, een uurtje geleden hoorden we al van alles hoe dat dan ging. Precies 5 jaar geleden, iets na 5, 's middags, binnen, nou wat was het, 30 seconden, was mevrouw Lochtenberg eigenlijk verhuisd. Want de omgeving was ineens helemaal veranderd.
2: Ja, verhuisd. Lichter, hè? Verhuisd zonder dat je ging verhuizen.
1: Ja.
2: De omgeving totaal veranderd.
1: Ook
2: in schaduw, ja. In zon.
1: Ja, ja, ja. En hier de Lomboklaan, eens een lommerrijke laan. En nou is het toch allemaal wel veranderd, ja. Die ernaast kijkt ongetwijfeld ook met bepaalde gevoelens, precies 5 jaar na dato.
3: Ja, kijk, hier op de Lomboklaan zie je nog wel de gaten in de bomenrij. Maar we zien ook wel dat het nieuwe groen gewoon teruggeplaatst is. En het duurt natuurlijk een paar jaar voordat het allemaal weer een beetje groter is.
1: Maar ja. En weet u nog toen u aankwam? Want u hoorde dat ik kreeg een bericht natuurlijk, 5 jaar geleden. Ja, u was in Doorn.
3: Ja, ik was in mijn eigen tuin, was ik aan het inplanten. Toen regende het in Doorn ook heel hard en een rare wind. En 10 minuten later werd ik geweld door de politie. We komen je ophalen, er is iets gebeurd in Leersum, dat is heel erg. En ik kwam hier aan. Ja, jeetje. Hoe krijgen we dit weer onder controle? Want echt, hier ook de Lomboklaan, maar daar ook bij de Rijksstraat, alles lag gewoon vol met bomen en groen.
1: Ja, ja. Hulpverleners?
3: Hulpverleners stonden binnen no time 45 brandweerauto's hier in Leersum. Er waren al 2 helikopters geland met medisch personeel. Ja. En er stonden 15 ambulances klaar. Nou, we hadden 9 gewonden, lichtgewonden. En het is een godswonder eigenlijk. Van dat er geen dodelijke slachtoffers waren. Want ik hield er wel rekening mee.
1: Ja.
3: De dagen daarna ook dat ik toch nog een keer gebeld zou worden. Omdat ze ook de bossen nog goed aan het doorzoeken waren.
1: Ja.
3: Maar gelukkig is dat niet gebeurd.
1: Ja. En nou zijn we 5 jaar verder. Is dat een mooi moment eigenlijk om terug te kijken?
3: Ja, het is sowieso goed om altijd terug te kijken. We hebben ook gemerkt dat een aantal inwoners daar niet zo'n behoefte aan hebben. Nou, dat is ook goed.
1: Waarom niet?
3: Ja, omdat ze het al wel een plek hebben gegeven. En er zijn ook een aantal mensen die dat wel fijn vinden dat we daar nog aandacht aan besteden.
1: Heb je ook gemerkt, hè, mevrouw?
2: Dat heb ik ook gehoord van mensen die zeiden van deze ellende wil ik niet meer over praten.
1: Nee.
2: Nou, dat moet je respecteren.
1: Ja, want er was gisteren een bijeenkomst hier in de Johanneskerk, hier tegenover het huis van mevrouw Lochtenberg. Inclusief mooie schilderijen trouwens gemaakt door een kunstenares.
2: Ja, Hanne-Rieke van der Beek.
1: Uit Leersum ook.
3: Ja.
1: En toen kwam deze aspecten kwamen ook aan de orde.
3: Ja, want er werd ook gevraagd, gewoon aan de zaal, doe je ogen dicht en wat hoorde je op het moment dat je hier in Leersum was, op dat moment van die valwind. Nou, daar waren de signalen heel verschillend. Sommige mensen zeiden het was heel stil.
1: Ja.
3: Sommige mensen zeiden je hoorde het heel erg ruisen. Sommige mensen zeiden er was een zuigkrachtgeluid. Ik kreeg mijn deur niet dicht.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus ja, allerlei belevenissen werden genoemd. En dat is ook goed.
1: En daarna de kettingzaaggeluiden. onuitwisbaar.
2: Ja, weken, maandenlang, dat geluid. En na een half jaar was er nog weer een storm. En toen dacht je van, nou, het is allemaal voorbij. Toen hoorde je weer dat geluid. En toen kwam alles weer naar boven.
1: En dan een soort wederopbouw waarbij ongebruikelijke paden zijn bewandeld, meneer Naafs.
3: Ja, dat klopt. We konden deze crisis eigenlijk alleen maar onder controle krijgen door ongebruikelijke dingen te doen.
1: Een voorbeeldje?
3: Nou, mensen die schade aan hun huis hadden, en dat waren er veel, die zouden eigenlijk een vergunning moeten aanvragen om dat allemaal te herstellen. Dat hebben we gelijk gezegd, gaan we niet doen. Mensen kunnen gewoon de schade herstellen aan hun huis zonder bouwvergunning en bureaucratisch gedoe. En mensen die constructieve dingen aan hun huis hadden, die moesten dat even met ons overleggen. Dat zou keurig gebeurd.
1: En goed dat het niet als echt een ramp is betiteld.
3: Ook.
1: Verzekeringstechnisch.
3: Want, ja, want dan had dat ook weer te maken met uitsluitingsgronden in de polissen. Maar goed, ik heb ook gezien, dat realiseerde ik me gisteravond ook weer, van hoe belangrijk het is dat als dit soort dingen gebeuren, dat er veerkracht is in je samenleving. Ja. Want vanaf het moment dat ik hier kwam met de politie, en alle dagen en weken daarna, heb ik hier in Leersum gezien dat mensen elkaar gingen helpen. Dat ze zelfredzaam, tegenwoordig noemen we dat weerbaar, waren.
4: Ja.
3: En al die weken en maanden is dat hier zo geweest.
4: En dat kun je meenemen naar de toekomst?
3: Dat kunnen we, dat moeten we meenemen naar het heden en de toekomst. Dus ik zeg ook altijd, durf te vertrouwen op de kracht van je inwoners als dit soort dingen gebeuren.
4: En tegelijkertijd, het is lichter geworden. De valwind heeft ook wel zijn voordelen gehad voor de natuur. En de zonnepanelen die mevrouw Lochtenberg op het dak heeft. Daarvoor, je kunt je buren weer zien, hoor je ook wel.
2: Ja, daarvoor had het geen zin om zonnepanelen op een huis te zetten wat helemaal in de schaduw lag. Dus dat hebben we gelukkig toen wel daarna kunnen laten installeren.
4: Ecologisch vele voordelen. Ja, zijn dat de mooie kanten van de valwind?
3: Ja, eigenlijk wel. Dat klinkt een beetje gek, maar toch is dat zo. Want bij het herstel van alle bomen die uit de straten en lanen weg waren, dat konden we niet gelijk het eerste plantseizoen al doen. En de inwoners van Leersum snapten dat ook wel. Biodiversiteit, we hebben in de verschillende straten en lanen ook andere soorten bomen teruggeplaatst. Ja, dat was de winst. Of dat kon je dan nu doen?
4: Is de angst helemaal weg? Tot slot, mevrouw Lochtenberg, of is het toch nog iets van, joh, het wordt weer warm nu deze dagen, ik bedoel.
2: Je bent wel voorzichtiger geworden. Als er harder gaat waaien, dan doe je eerder de ramen dicht. Je gaat niet meer het bos in als het hard waait, of als het net gewaaid heeft, wat je daarvoor best deed. Denk je ook, in die tak valt wel ergens anders. Ja. En ook om naar Maasbergen te gaan of naar Doorn, als het hard waait, denk je van, nou, dat is te link om die wegen te rijden. Dus je bent wel voorzichtig geworden, maar verder denk je, oké.
4: Het leven gaat door.
2: Het leven gaat door. En je moet niet blijven hangen in het verlies wat je toch had, het verdriet. Ja. En kijken, hoe kan je nu verder?
4: De valwind.
2: Ja, waarbij het dus belangrijk is om met andere mensen te weten van, nou, wie hebben hulp nodig en hoe kunnen we dat doen? Voor als het nodig is.
4: De valwind, hulp geven. 5 jaar geleden. Bedankt. En nou, goede tijd gewenst nog hier aan de Lomboklaan. Bedankt ook, meneer Naas.
3: Ja, graag gedaan.
2: Dank u wel.

0: Bay City Rollers. Ze kwamen uit Schotland. Hebben niet zo lang als groep bij elkaar zijn ze geweest, die mannen. Maar ze maakten wel leuke muziek. En dit was ook succesvol bij ons in Nederland. Dus denk, laten we die even horen. In Utrecht is wakker. De tweede single die succesvol was voor de mannen in ons land. Bye Bye Baby in 1975. Ja, en we gaan zelfs ook weer terug naar 1973. Ook in Utrecht is wakker.
1: Ja, dat was de tijd van de oliecrisis. Daar hebben we het over bij In aan tafel bij Connie. Er komt hoogleraar Gert-Jan Kramer langs. En die komt daarover praten, over die oliecrisis van 73 en 79. Ja, de benzine ging op de bom. En er waren autoloze zondagen. Dat zijn herinneringen aan die tijd. Waar we nu best wel wat over hebben gehoord van luisteraars die hebben gereageerd. En dan gaan we nog wat reacties doornemen. Zoals van Gerry, ja, je kunt het je echt niet meer voorstellen. Rolschaatsen op de snelweg. Ja, we gingen toen naar de kerk en de dominee die had een vrijstelling gekregen om op de zondag naar IJsselstein te komen. Want die moest vanuit Utrecht komen met de auto. Ja, dan kun je een vrijstelling krijgen in die tijd. Dat is ook wel een gek idee. Marieke zegt, we hadden een studentenfeest in Horen op die zaterdag. En gingen dus met z'n allen met de trein, met de club, overnachten in het hotel waar het feest was. Heel gezellig toen. Zondags met de trein weer terug. Ja, dan pakt hij het gewoon het OV. Ja, goed dat die trein dan rijdt als je niet met de auto over straat of over de weg kunt. Eens even kijken. Henny zegt, ik heb de bonnen nog. De benzinebonnen.
0: Wat grappig.
1: Hard.
0: Had je kunnen gebruiken, denk ik, om je brandstof in te slaan. Dat was dus kennelijk niet nodig.
1: Nee. Nou ja, joh. En bij Gerda die zegt, ja, als kind was het enorm spannend om op de snelweg te spelen. Rolschaatsen, fietsen op de snelweg, overal heel stil ook. Dat lijkt me ook lekker.
0: Zeker, maar ook niet alleen de snelweg. Ook wij woonden in een flat toen in Amsterdam. En dan kon je de weg oversteken, die altijd heel erg druk was. Maar er reed dan niemand meer. Maar dan zeiden mijn vader en moeder wel altijd van, voorzichtig doen, want er kunnen altijd wel auto's rijden. Zoals de brandweer, de politie. Nou, die ontheffing waar je het net over had.
1: Ja, precies.
0: Dat reed dus wel. Je moest altijd nog goed eerst naar links kijken, dan naar rechts, dan weer naar links. Ook al was het heel erg stil. Maar het was wel een rare gewaarwording om ook op de gewone straten, zeg maar de doorgaande wegen van de stad, om daar wel te kunnen lopen en oversteken.
1: Nou, dat vind ik me heel gek, ja. Nou, dan zegt Marian, mijn heel veel eerste autoloos was mijn 25e verjaardag. Alles moest verzet worden toen. Ja, ik had alleen niet alle benzinebonnen nodig. Ik heb er een aantal nog leuk verkocht.
0: Handig, ja.
1: Dat kan ik wel voorstellen.
0: Lekker handeltje.
1: Ja, precies. Nou zeg, ja, er komen best wel wat reacties binnen. Leuk hoor. Hans zegt bijvoorbeeld, als 19-jarige heb ik deze periode natuurlijk volop beleefd destijds.
0: Ja.
1: Wat mij als autosportliefhebber altijd bijblijft is dit. Op het uiteraard ook autorace stiltecircuit van Zandvoort.
0: Oh ja.
1: Werd op 9 december 73 een unieke gebeurtenis georganiseerd. Een fietsrace waarbij je een diploma kreeg.
0: Nee.
1: Unieke kans liet ik niet aan me voorbij gaan. Hij heeft er een foto van gestuurd ook.
0: Leuk.
1: Mensen die enorm hard trappen op het circuit. Leuk. Ja, dat blijft wel bij natuurlijk. Nou goed, we praten er graag met je over door bij Connie en Aart vanmiddag in Utrecht komt thuis over die oliecrisis. Wat staat je nog bij van die oliecrisis in de jaren 70? Laat je reactie achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Zometeen maar gewoon het weer voor Midden-Nederland. En dat is niet het weer van 1973, maar het weer van vandaag en de komende dagen. Even nog een klein fragmentje door met Help de Dokter Verzuip. Daar komt deze muziek aan en uit. Gecomponeerd door Rogier van Otterlo. Even het staartje nog. En ook de film van Toon Kortooms. Mago, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het weer van vandaag en de komende dagen. Het is bergje, maar doe voorzichtig met de hitte. En ja, dat denk ik wel. Hè. Een plekje opzoeken in de schaduw is geen overbodige luxe vanmiddag.
2: Precies. Begin vandaag en houd in ieder geval tot en met maandag aan. Even een hoesje. 18,4 is het op dit moment al in Zeist. En ik zie al een temperatuur van 21,9 bij Wijk bij Duurstede. Dus dat gaat heel hard.
0: Flinke stijging van de temperatuur. Neem even een slokje water. Dan zijn we benieuwd of dat lukt. Maar gewoon of je het eruit gaat krijgen voor vandaag. Want drinken is echt heel erg belangrijk.
1: Ja, precies. Nou, goed hydrateren met dit weer.
0: Niet alleen voor de
2: kinderen. Hydrateren, hè? Ja,
0: precies, niet alleen voor de kinderen.
2: Tijdens de voetbalwedstrijden. Dat ze even een extra pauze inlassen. Dat moeten wij vandaag ook doen. Goed blijven drinken, want die temperatuur gaat natuurlijk hoog uitkomen. Het wordt vandaag 28, 29 graden. Met heel veel zonneschijn ook erbij. In de loop van van de middag loopt de luchtvochtigheid op. Dus dan voelt het ook broeierig aan. Dat is ook vanavond zo. En vanavond, later vanavond eigenlijk en vannacht, dan moeten we ons opmaken voor een paar regenen en onweersbuien. Die vooral over het zuiden van het land schuiven. Maar misschien krijgen wij wel een schampschot mee. Morgen overdag wordt het nog veel warmer dan vandaag. We gaan naar temperaturen van dik boven de 30 graden, denk ik. Met opnieuw weer die hoge luchtvochtigheid. En dan krijgen we vanaf de namiddag en avond echt een paar onweersbuien die lokaal zeer zwaar kunnen uitpakken met hagel en windstoten. Dus wat dat betreft zijn er eigenlijk twee waarschuwingen voor kracht, hè, dus voor de hitte. Mm-hmm. En ook nachttemperaturen zijn heel hoog. Hè. Het is echt wel eventjes plakken geblazen. En de onweersbuien later vanavond en morgen vanaf de namiddag en avond. Maar in het weekend, want ik wil even positief afsluiten, is het droog, is de onweerskans klein, schijnt de zon volop en gaat de ergste warmte er een beetje vanaf. 28 graden in het weekend en maandag wordt het weer 30 graden.
0: Gaan we aan het water weer, Margot.
2: Ja, dat is goed. Ja.
0: Hey, dankjewel. We gaan je vanmiddag natuurlijk ook weer horen. Dat is natuurlijk in Aan Tafel en in Utrecht komt thuis. Dus 1:15 voor 1. En natuurlijk weer 17:45. En 17:45 bij
2: de
0: Aard.
2: Hele dag, joh.
0: Goed zo. Hou ons op de hoogte en berg je tegen de warmte bescherm je. Hey, dankjewel voor nu. En morgen, ja, hey, Jordi, dan ben je er niet morgenochtend, hè, voor Utrecht. Is wakker
2: nee,
0: ook niet, hè?
2: Okay. Morgen is Jordi Bloem bij jullie te gast. Ja.
0: Gaat hij de bloemetjes maar mooi buiten zetten met die hitte. Ja. Dankjewel, Margot. Tot later vandaag. Dan gaan we je horen hier bij Radio M Utrecht. Zometeen natuurlijk de Hits uit Holland met Edwin. En wat hij vandaag weer in petto heeft, voor een leuk pakket aan Nederlandstalige en Engelstalige muziek uit de jaren 70 op het Nederlandse productievlak. Ik ben heel erg benieuwd. Dus blijf lekker luisteren, zeg ik dan.
2: Ja, zeker.
0: En voorzichtig. Zellig. En tot morgen voor Utrecht is wakker natuurlijk. En dit is Lindsay. Lindsay de Pol. En Sugar Me.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 9 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
9: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
8: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
10: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
8: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De meeste dagelijkse files die zorgen niet meer voor heel veel vertraging, meldt de ANWB. Nou, ik heb er wel een paar over uit de ochtendspits die ik kan melden. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort, dat is tussen Naar de West en knooppunt Eemnes. Naar de A27 richting Almere, die vertraging is nu een kwartier. Dan de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Geldermals en knooppunt Everdingen, 10 minuten. De A12 is van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen, een kwartier. En ook nog de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, ongeveer 10 minuten. Vertraging. De hits uit Holland, ze zijn ook onderweg zometeen allemaal uit de jaren 70. En een nieuwe meidengroep die werd gelanceerd in 1977. Daar beginnen we zometeen mee.
12: Weer
0: verkeersverwachtingen.nl.
1: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
0: Verkeersverwachtingen.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
12: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
13: Voordeeluitjes.nl.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaal zaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
18: Terug naar de jaren 70.
19: Donderdag 21 december 1972, het is net 7:30 geweest. Vanavond in Veronica's Pop.

0: Nationaal Free LP uitgesteld. Roy Wood zong voor het Eurovisie Festival. Phil Spector revival op gang en Jefferson Airplane verder uit elkaar.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Het begin van Luf. En ze werden een soort Nederlandse ABBA, dat was althans het idee 50 jaar geleden. En My Man, dat was een mooi debuut. En straks nog een Nederlandse groep die dat ABBA-geluid vertegenwoordigde. Ja, het is alweer de één na laatste dag van de week van de 70's. Het gaat allemaal weer veel te snel. 18 juni, 18 graden was het toen ik vanochtend wakker werd op mijn weerstationnetje. En de temperatuur is momenteel flink stijgende. Uitgeslapen begonnen. We gaan van start met de hits uit Holland. Maar ja, dat geldt ook niet voor iedereen. Luister maar.

0: De reisplannen van George Baker waren er. Tijdens deze mooie reis door de tijd die wij beleven. Terug naar de jaren 70 op Radio M Utrecht. Een goed gevulde jukebox vandaag. Daar zong Nico Haak net nog over. Gooi een kwartje in dat ding. Ja, het is ook helemaal het gulden tijdperk, hè?
1: 3 is prijs.
0: Of de Belgische frank. Want het spelletje staat vandaag in het teken van onze zuiderburen. Ook die spreken een woordje mee, zoals je weet, in dit uur Hits uit Holland. Krachtig stemgeluid, zeker bij fragment nummer 1. Nou luister, welke 3 hoor je vandaag?
1: 1.
2: Hey, schoenbijverken, gewitte kaheren, zie. Laat ik je zien hoe gierend al ga maar zie.
1: 2.
3: Ik weet.

0: van brunettes, maar ik hou het nu op blond.
1: Ook een hele mooie stem. Nou, welke drie namen heb je voor me? Geef het maar door in de app of laat ze achter in de mail studio@rtvutrecht.nl. En voor de winnaar heb ik hier een heel mooi boek over de Rolling Stones. Heeft niks met Hits uit Holland te maken, maar het is wel een hele fijne prijs. Dus leuk als je even meedoet. Dit is Fungus.
2: Al die willen te kaperen varen, moeten mannen met paarden zijn. Jan Pier, Joris en Corneel.
1: Dus leuk als je even meedoet. Dit is Fungus.
2: Al die willen te kaperen varen, moeten mannen met paarden zijn. Jan Pier, Joris en Corneel.
1: Dus leuk als je even meedoet. Dit is Fungus.

toen Annie er net bij was gekomen. Vlak na Mon Amour, Don't Say Goodbye van BZN was dat. En deze week worden toch ook zeker ook de nodige kritische noten gekraakt. Want die had je ook in de jaren 70. Er was genoeg protest. Bots liet wel horen bijvoorbeeld met 7 dagen lang. Robert Long is geweest, Dimitri van Toren. Vluchten kan niet meer. En ook Cornelis Vreeswijk past wel mooi in dat rijtje. Maar die had dan wel weer wat hoop voor morgen. Luister maar. Hier zit

0: Een logisch vervolg op Who's That Lady With My Bandit. En in deze tekst was het duidelijk een stukje kouder. Het sneeuwde zelfs bij Patricia Pai, hoorden we. Nou, dat is vandaag de dag wel anders. Zometeen gaat het in het regio nieuws ook over het warme weer waar we mee te maken krijgen. En ook heet nieuws over branden in Amersfoort. En een gewonde bij een ongeluk in Luister hoor je zometeen van Marjolein. En straks nog meer hits uit Holland. We horen onder meer van Loekie Knol, ken je die nog? En Snoepie, dus het wordt nog gezellig.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Het nieuws van 9:30. Marjolein Heij is er weer. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Het was een drukke nacht voor de brandweer in Amersfoort vooral, hè?
11: Ja, vanwege meerdere incidentjes. In de wijk Schothorst waren namelijk een paar brandjes. Het was raak bij een ondergrondse afvalcontainer waar planken in brand stonden. Later in de nacht bleek een dixie te branden. Daar is niks van over. En een auto brandt. Eén auto brandde helemaal uit. En een naastgeparkeerde auto heeft schade door de hitte. Het lijkt op brandstichting en hier wordt verder onderzoek naar gedaan. In Woerden is een nieuw coalitieakkoord tussen VVD, Inwonersbelangen, Progressief Woerden en het CDA. Ze willen aan de slag met de woningbouw, bereikbaarheid en zorg. Wat ze precies van plan zijn en wie wat gaat doen, dat wordt volgende week bekendgemaakt. Een bestelbus en een trekker zijn gisteravond op elkaar gebotst in Leusden, op de kruising van de Plesmanstraat en de Randweg. Volgens een persfotograaf raakte de bestuurder van de bestelbus gewond en die is naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het onderzoek ging de weg deels dicht. Niet alleen mensen, ook dieren moeten vandaag het hoofd koel zien te houden. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht is een goede voorbereiding op warme dagen belangrijk. Ook voor dieren, die moeten ook genoeg drinken en schaduwplekken hebben. Vooral koeien en paarden in de wei die moeten worden beschermd. Inspecteurs adviseren om een schaduwplek te maken met bijvoorbeeld doeken. Dieren die het te warm krijgen, die kunnen gaan kwijlen, trillen en lopen lusteloos rond. Meer over de warmte en ander nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer volop zon, 28 graden vandaag en de zonkracht is sterk. En vanwege de hoge luchtvochtigheid en temperatuur geldt code geel.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburg 7 in Vleuten.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst,
8: Je vindt ons in Enkhuizen.
9: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Morgenavond, 7 uur, 70s Disco.
17: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

0: Er waren best veel meidengroepen, zo in de jaren 70. Dit was dan weer Snoopy. Vanuit een zonovergoten gebied. Grote hit over het grote boek. Was nog net in de jaren 70. En het lijkt wel een beetje op Ma Baker van Boney M, als je goed luistert. Overigens hebben we die morgen, als we de top 100 uitzenden. Die hebben we vanmiddag, moet ik zeggen. Als we die alle 14 favorieten hebben, want dat was in 1977. Nou, er komt nog een hoop moois aan dus. We gaan nu terug naar 3 is prijs. Welke Vlaamse verdetten komen er voorbij? Luister nog even goed, want daarmee kun je een mooi boek winnen. En het heeft niets met Hits uit Holland te maken, maar gaat over de Rolling Stones. Dus daar komt-ie.
1: 1. Hey, schoenbijbeken, gewitte kaheren, zie. Blotte gezien, hoe geren dan ga maar zien.
2: 2. Ik wil...

0: heet ze ook alweer, hè?
1: 3.
2: Oh, Martino, kan ik je hart verdienen? Ik hield altijd van brunettes, maar ik hou het nu op.
0: Dit is overigens niet Wil Tura, die werd ook nog genoemd. Welke stem hoort hier wel bij? Je hebt nog een paar minuutjes om mee te doen in de app. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. En hier is Loekie Knol. Zij was ook Lidwientje Walgen. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? En ze zong dit in 1976.

tijdens de Week van de 70's op Radio M Utrecht. En ook dit is een hit uit Holland. Van Bolland en Bolland. De broertjes Rob en Ferdy, die zoveel produceerden, ook voor anderen en zelf toch ook de nodige hits scoorden in de jaren 70. Conny van der Bos hadden we ook al eerder deze week. En zij zong dit liedje eigenlijk al in de jaren 60. En toen, 10 jaar later, was daar Bonnie Sinclair met haar Gelukkig zonder jou.

0: Met Ron Brandstede, Dr. Bernhard. En ondertussen had ze ook nog haar eigen hit in 1976. Vlak na de groep Unit Gloria ging het heel goed met Bonnie Sinclair. En ik ga ook even iemand gelukkig maken.
1: 3 is prijs.
0: En wel met een heel mooi boek. Aan de telefoon heb ik Marga Roefs en die woont in Soest. Goedemorgen, Marga.
2: Goedemorgen.
0: Heb je al een beetje gewapend tegen de verwachte hitte?
2: Het is bij mij in de flat altijd fris.
0: Heerlijk.
2: Dus dat is wel prima.
0: Ja. En eventjes in de ochtend misschien nog een boodschapje doen.
2: Nee, want ik kan de deur niet uit.
0: Oké.
2: Ik loop heel slecht, ja. Dus.
0: Nou, in ieder geval hoop ik dat je binnen ook lekker geniet van alle liedjes die we draaien. De week van de 70's op volle toeren.
2: Yes.
0: Ook met de hits uit Holland. En ik merkte dat jij ook een goed kennis hebt van het Nederlandse lied. Want je had al vrij snel de goede antwoorden van ons spelletje vandaag. Een Vlaams rondje is het, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja,
0: kom je ook wel eens, of ben je wel eens in België geweest?
2: Ik ben wel eens in België geweest, ja. In Brugge.
0: Oh ja, oké. Niet zo heel
2: en
0: ver.
2: En in Antwerpen.
0: Ja, nou, 3 Vlamingen dus, hè, hebben wij vandaag.
2: Ja.
0: We gaan eens even luisteren.
1: 1. Hey, schoenbeviken, gewittige heren, zie. Laat ik eens zien hoe gern dat gaat.
0: Ik had het al even over krachtig stemgeluid. Nou, dat is
1: hey,
0: dit zeker.
1: Schoenbeviken, gewittige heren, zie.
0: Hij stond er zelfs mee op nummer 1 in 1974. Ga dat nog maar eens uitleggen.
2: Ivan Heilen.
0: Aan de jongere generatie. Ivan Heilen, inderdaad. En dan?
3: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
0: Ik zag hier wat jonge collega's opkijken. Die dachten, hé, dit is dus al een heel oud nummer.
2: Ja, dat is van Mieke.
0: Ja, Mieke deed het al in de jaren 70, hè, die engelbewaarder. Ja.
2: Ja.
1: 3.
2: Ja.
4: Martino, Martino, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik hield altijd van brunettes, maar ik hou het nu op blond.
0: Nou, dit is zeker de mooiste stem van deze 3, toch?
2: Ja, dat is Louis Neefs. Geweldig.
1: 3 is prijs.
0: Margrietje, Annelies uit Sas van Gent. En dit was nog een nummer over Martine Bijl, hè?
2: Ja.
0: Maar daar is ook niet over. Die toen op televisie was onder meer in Wie van de 3. Martine. Nou, dat waren ze alle 3. Ik heb een mooi boek over de Rolling Stones voor je.
2: Geweldig.
0: Veel plezier daarmee. Die er ook volop bij waren in de jaren 70 uiteraard. En welke van deze 3 zal ik nog even voor je draaien dan?
2: Louis Neefs,
0: Ik had al zo'n vermoeden dat je die zou gaan kiezen.
2: Ja.
0: Zo jong gestorven. Nog maar net na de 70's en 1980 overleed hij. Bij een ongeluk.
2: Ja.
0: We hebben zijn stem gelukkig voor altijd in bewaring. Ik dank je voor het meedoen, Marga. En een fijne dag vandaag.
2: Graag gedaan.

0: van brunettes, maar ik hou het nu op blond.
1: En terecht deze keuze uit ons spelletje vandaag dus door Marga Martine van Louis Neefs. Morgen dan hebben we dus de top 100 van 1978. Daar zitten overigens ook de nodige hits uit Holland bij hoor. Pieter is er zo meteen na tienen met M bij de koffie. En uiteraard lekker puzzelen en fijne liedjes. Oude koek. Daarna Connie aan tafel, die gaat het hebben over de oliecrisis. En dan alle 14 favoriet.
2: 1977.
1: De bovenste 14 uit de jaarlijst van 1977. Vanmiddag tussen 2 en 3, dan ben ik graag bij je terug. En begonnen met dit uur met Luf. En dit is ook nog zo'n mooie ABBA-kloon. Champagne en Rock'n'Roll Star. Fijne dag vandaag.

0: ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR.
12: hoe het heurt.
13: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: Terug naar de jaren 70.
15: De zomer van 1975 zal de geschiedenis ingaan als een van de warmste sedert in de beeld begonnen werd met klimatologische waarnemingen.
16: De week van de 70's.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Future en zijn Power to All Our Friends hier bij Radio M Utrecht. Een hele goede morgen, een goede donderdagmorgen, 18 juni 2026. Wat een dag, hè, vandaag. Ik zeg hallo vanuit deze heerlijk gekoelde studio. Buiten temperaturen die ons ook een beetje terug in de tijd brengen. We hoorden het net al, de temperaturen van 1975. Nou, toen konden we er ook wat van. Meer mooie herinneringen deze dag natuurlijk in de week van de 70's hier bij Radio M Utrecht. En de komende twee uur M bij de koffie, muziek bij de koffie met de M van Marianne Rosenberg. Die is onderweg. Cher staat ook klaar, dus het is druk op het podium. En als je het leuk vindt om mee te doen met de puzzel, dat kan natuurlijk ook dit uur. En ik heb 12 letters voor je, die vind je ook in de app van RTV Utrecht. Natuurlijk zitten we weer in de jaren 70. De H van Hendrik, de S van Simon, de L van Leo, een O van Otto, de E van Eduard. Twee keer de I van Isaac, twee keer de C van Cornelis. Ik heb nog een T van Tinus, de D van Dirk en de N van Nico. En natuurlijk kun je ze rustig nalezen in de app van RTV Utrecht. Als je meedoet, maak je kans op een prachtig boek. Het levensgevoel van de jaren 70 in advertenties. Hartstikke leuk. Tot zo.

0: mag ik je een vraag stellen?
1: Nou, fijn.
0: Welke muziek vind je leuk? Wat zou je willen horen bij de koffie zometeen? 10 over 10:30, de koffiekeuze voor vandaag. Dit is keuze 1.

De koffiekeuze voor vandaag. Misschien is het nieuw voor je, nou het is heel makkelijk. De meeste stemmen gelden. En je mag het doorgeven, appje naar de studio. Makkelijk via de app van RTV Utrecht. Ga naar radio en dan app ons. En dan kom je zo in de studio terecht hier. Mailen kan ook, studio@rtvutrecht.nl. Anne, jij gaat voor keuze 1. En Hans sluit zich bij je aan. Ook keuze 1. Dan zie ik Joke Vos binnenkomen, ook keuze 1. Nou, ik ben heel benieuwd. We hebben nog even nog een klein kwartiertje. Dus 1 of 2. 1 het Electric Light Orchestra. Of 2 Georgie Fame en Ellen Price en Rosetta. Wat vind je leuk om te horen bij de koffie? Laat het weten.

lekkerste muziek uit de jaren 70. In de week van de 70s, Robert Palmer. En de koffiekeuze is onderweg. Daar is het over een kleine 10 minuten tijd voor. En stemmen kan nog steeds. Hè. Wat

Zou je graag willen horen? Het Electric Light Orchestra of Georgie Fame en Alan Price. Ze gaan ongeveer gelijk op dit moment, dus het is heel spannend. Je kan nog even reageren. De meeste stemmen gelden. Stuur een appje naar de studio met natuurlijk de app van RTV Utrecht. 1 of 2, dus 1 het Electric Light Orchestra of 2 Georgie Fame en Alan Price. Ik hoor heel graag van je. Van Marjolein horen we ook graag. Die is hier zo met het laatste nieuws. Dat gaat natuurlijk over het weer, de hitte. We moeten thuis het hoofd koel houden. Niet alleen thuis, waar nog meer, dat horen we zo. Meer nieuws uit de buurt, dus blijf erbij.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Tijd voor het nieuws. Het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Dan gaan we eerst even naar Soest. Daar worden camera's opgehangen.
10: Ja, de gemeente krijgt namelijk veel meldingen van incidenten. En er komen camera's bij de Smitsweg, winkelcentrum Overhees en het skatepark aan het Dorpstreek. Die blijven daar tot eind september hangen. Volgens de gemeente hebben jongeren zich de afgelopen tijd schuldig gemaakt aan mishandeling en intimidatie. En het moet zorgen voor minder overlast en ook een veiliger gevoel. Utrechtse bedrijven en de gemeente stonden gisteren tegenover elkaar in de rechtbank vanwege de afsluiting van de Catharijnensingel bij Hoog-Catharijnen. Dit blokkeert het autoverkeer bij het winkelcentrum en ondernemers vrezen financiële schade door de slechte bereikbaarheid. Zij willen een uitzondering voor bestemmingsverkeer. De gemeente zet in op een autoluwe binnenstad. Een auto is vanmorgen in brand gevlogen op de A28 vlak voor Utrecht. Hierdoor ontstond veel vertraging vanaf Soesterberg, want 2 rijbrennen die gingen dicht. Waardoor die auto vlam had gevat, dat is niet duidelijk. Van de wagen is weinig meer over. Het Nationaal Hitteplan geldt de komende dagen. Evenementen in de regio die zijn er druk mee. Ze overleggen met het KNMI en het Rode Kruis over hitteprotocollen. Het wordt tropisch warm. Dansevenement Freedom in Utrecht zorgt voor extra drinken voor de bezoekers. De klimaatmarathon vanaf station Driebergen-Zeist gaat gewoon door. Maar deelnemers moeten vroeger finishen. Begint dus ook eerder. En Cycling for Climate begint in de beeld en heeft de afstanden ingekort. En daarnaast geldt voor iedereen genoeg drinken en de schaduw opzoeken als dat kan. En meer over het weer vind je ook op de app en op onze website. Dan het weer van vandaag. Volop zon, 28 graden en een sterke zonkracht.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het heurt.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
11: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Morgenavond, 7 uur, 70s Disco.
15: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
12: En bij de koffie, met Pieter Voorage.

Ja. Morgenavond, 7 uur, de 70s disco met Edwin. En dan lekker het weekend in met swingende muziek uit de jaren 70. Dus morgenavond onze echte finale van deze week van de 70s. Met ook muziek van Tavares, dat mag niet ontbreken natuurlijk. De 70s disco. En dan is het over een minuut of 10. Ook alweer tijd om eens even te grabbelen hier in de Hoge Hoed en eens kijken wie de winnaar gaat worden van de eerste ronde woordbouwer. Als je het leuk vindt om nog even aan te haken, dan verwijs ik ook gelijk weer even door naar die vrijdagavond. Dan kom je er wel uit, denk ik. Het zijn in totaal 12 letters. Die kun je in een goede volgorde zetten. Je vindt de letters in de app van RTV Utrecht of op de site. En geef het nog heel even door met een appje naar de studio. Dan maak je kans op een boek over de jaren 70. Het heet Levensgevoel van de 70s in advertenties. Dus het gaat over de advertenties en de reclames die we toen op televisie zagen, in de bladen zagen staan. Hartstikke leuk. Dus doe mee met Woordbouwer. Het kan nog een paar minuten. Kijk even in de app. En wie weet ben je dan zometeen de winnaar. Ja.

voor vandaag. 1 het Electric Light Orchestra, 2 Georgie Fame en Alan Price. En dank je wel voor het reageren. Het is weer... Je hebt me goed bezig gehouden. Laat ik het daarbij houden. Het was heel druk. Dat zeg ik dan tegen... Even kijken. Marcel tegen Anton, Bianca, Jan, Yannick, Janny, Gerda, Gerdien, Ali, Jaap, Angelique, Wilma, Don, dankjewel. Brandy, dankjewel. Ook voor de leuke foto. Willy, Frans, Hans, Anne, Anton, nog een Hans. Hans 1 en Hans 2. Joke, dankjewel. Rita, die van jou is ook binnengekomen. En de stemmen zijn geteld, hoor. Geniet van deze heerlijke dag samen met de muziek uit 1978. Het Electric Light Orchestra en Sweet Talking Woman.

0: allereerste glasbak.
1: Morgen vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: Earth and Fire, zometeen over het weekend. En natuurlijk uit de jaren 70. De lekkerste muziek voor deze tropische donderdag, waar je ook bent. Misschien wel onderweg, of niet, Barry?
1: Dat klopt, helemaal.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht. En jij bent onderweg dus, hè, zoals ik hoor, op de achtergrond bij je.
1: Gelukkig lekker bijna thuis, want dan kan ik de koelton in.
0: Oh, oké, okay. Is het een beetje te doen?
1: In de auto met de airco aan wel.
0: Ja. Ja. Dus ramen dicht, airco aan. En dan, ja, precies. Dan heb je een lange rit achter de rug?
1: Nee. Van Breukelen naar Driebergen. Dus
0: oh, oké, okay, dat is nog wat te overzien. En wat zijn je plannen verder zo over deze dag?
1: In principe gewoon thuiswerken, maar dan wel lekker in de koelte.
0: Ja, je hebt groot gelijk.
1: Ja.
0: En oppassen ook voor de, dat roep ik ook maar weer even, dat hoorden we net ook in het nieuws. Niet alleen gewoon de temperatuur, maar de zonkracht. De zon is ook bijzonder sterk vandaag. Dus dat moeten we met z'n allen ook even heel goed in de gaten houden. Lekker smeren als je toch van plan bent om in de zon te gaan zitten. Maar jij niet. Jij blijft lekker binnen dus, Barry.
1: Ik blijf binnen en anders zoek ik een schaduwbol op.
0: Oké, goed zo. Nou, leuk dat je luistert naar ons. Onze week van de 70's, Radio M Utrecht. We spelen onze spelletjes natuurlijk. En woordbouwer in het teken van de jaren 70 gaf net nog even een kleine aanwijzing. Je hebt hem gevonden, hè?
1: Ja.
0: Roep hem maar.
1: Ik heb ze zelf ook heel veel gehad. Zelfs op mijn slaapkamer. Het waren de discolichten.
0: Ja, zeker. Ja, ik had ze ook. Ik had ook een spiegelbol en een, dat noemde je een blacklight. Dan ging alles, dan had je fluoriserende kleurtjes. Geweldig. Ja, heb je ze nog ergens of zijn ze weggegaan?
1: Ik ben bang dat die met de verhuizing een goede 40 jaar geleden, dat die weggegaan zijn.
0: Ja, dat is ook niet zo gek natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Ja, de discolichten en de discotijd, die komt ook weer terug hier op de radio. Vrijdag morgenavond, dan hebben we een speciaal programma. Staat helemaal in het teken van de discomuziek uit de 70's vanaf 7 uur met Edwin. Dus dat wordt ook hartstikke leuk, Barry. En met de discolichten ben jij de eerste winnaar van Woordbouwer deze morgen.
1: Ja, helemaal fantastisch.
0: Ik ga een mooi boek naar je toe sturen. Het boek heet Levensgevoel van de jaren 70. En dat gaat met name over de advertenties en de reclames die we in die tijd hadden. Op televisie, op de radio en ook in de tijdschriften. Mooie plaatjes, dus daar kun je eens lekker doorheen gaan daar binnenkort.
1: Ik zie het heel graag tegemoet.
0: Goed, nou dan wens ik je een hele mooie dag daar. Werk ze nog.
1: Van hetzelfde gewenst.
0: Een goede reis en rustig aan daar, hè.
1: En ga zo door met de jaren 70. Dat mag voor mij niet iedere week.
0: Dat doen we. Nou ja, in ieder geval de muziek van de jaren 70 komt iedere week voorbij, Barry. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken.
1: Perfect. Helemaal goed.
0: Mooie dag.
1: Jozef.

is de Carpenters. Legendarisch natuurlijk. En daarvoor Berry, de eerste winnaar van Woordbouwer. Nou, we gaan zo dus verder. De tweede ronde. Uiteraard heeft de oplossing van de tweede ronde ook weer te maken met de jaren 70. Je kunt winnen een leuk spel. Een quiz over de 70's. Dus doe mee, de letters die verschijnen zometeen in de app. Nou, heerlijke muziek onderweg. Natuurlijk Elvis.

0: ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer. Maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
10: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen.
13: Terug naar de jaren 70.
14: De nabestaanden van Elvis Presley hebben gisteren van het gemeentebestuur van de stad Memphis in de staat Tennessee toestemming gekregen het lichaam van de overleden koning van de rock and roll over te brengen naar zijn landgoed Graceland.
15: Duizenden stonden langs de weg die de witte auto ging met de koperen kist en het stoffelijk overschot van de zanger die begin deze week op 42-jarige leeftijd overleed.
16: De week van de 70's.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

een zanger die we zeker niet vergeten. Zijn naam Gilbert O'Sullivan. 1973, in de week van de 70's. Radio in Utrecht. En bij de koffie doe je mee met de puzzel. Lijkt me heel gezellig. Ergens in de schaduw misschien wel, onder de parasol. 9 letters. De A van Anton, de D van Dirk en de O van Otto. De R van Richard, de V van Victor. De L van Leo en de E van Eduard. De N van Nico en de laatste, de S van Simon. 9 letters. In de app terug te lezen van Radio M Utrecht. Met de app kun je ook appen naar de studio. Dus kom maar door, heb je de oplossing gevonden? Laat het weten, dan maak je kans op een leuk spel. Namelijk een 70s quiz met meer dan 200 vragen over de jaren 70. Doe mee en win. Tot zo.

0: aan de luchtgitaar. Als je in de auto zit, handen aan het sturen, dat is wel belangrijk. Want ook in de auto klinkt deze natuurlijk uitstekend. Hotel California, ja, natuurlijk in de week van de 70's bij Radio M Utrecht. En daar luister je naar, dat vind ik hartstikke leuk. En mijn collega's natuurlijk ook, straks Connie weer. Vanaf 12 uur het lunchprogramma aan tafel. Nou, dat staat ook deze week helemaal in het teken van de jaren 70. Verslaggever Robert Jan die gaat ook weer de deur uit. Nou, wat er precies allemaal gaat gebeuren, dat hoor je zo meteen.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Blijf erbij, dat mis je niet. Elvis, 1972. Het is kwart over. Elvis.

allereerste glasbak. Morgen vanaf 9 uur. De top 100 van 1978. Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

zeg het nog één keer. Morgenavond 7 uur, de 70s disco. Heerlijk, terug in de tijd naar de jaren 70 en de disco van toen. Dat wordt echt genieten. Morgenavond 7 uur. En dit was weer een klein voorproefje. 1978. Nou, het is bijna 11:30. Zometeen natuurlijk Marjolein met het nieuws van nu. We gaan weer even terug naar nu. Dan hebben we het onder andere over een camper. Die ligt op zijn kant op de A27. De snelweg is deels dicht. Nou, het laatste nieuws daarover. En ook meer uiteraard over het hitteplan van het RIVM. Het weer dat ons staat te wachten de komende dagen. En meer nieuws uit de buurt. Bij ons, en wij zijn Radio M Utrecht.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Tijd voor het nieuws. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Het is 11:30. We beginnen even met de problemen op de A27.
9: Ja, die is dicht vanuit Utrecht naar het zuiden. Bij een ongeluk waren namelijk een camper en een vrachtwagen betrokken. En die camper lag daarna op zijn kant. Er is veel schade en de weg ging dicht. Rijkswaterstaat meldt dat verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Everdingen. Hoe lang dat gaat duren, dat is nu nog niet duidelijk. Over een toedracht of slachtoffers is nog niks bekend. Niet alleen de stiefzoon van de oud-burgemeester van Wijk bij Duurstede is om het leven gekomen door pillen van webshop Funcaps, ook 17 anderen. Dat zegt justitie in de rechtbank van Zwolle. Er loopt ook nog een onderzoek naar 4 andere sterfgevallen. De webshop verkocht verdovende middelen zonder de juiste papieren. Kopers werden slecht geïnformeerd over de gevaren. Door het overlijden van de 19-jarige Luca stopte Iris Meerts een paar jaar geleden als burgemeester van Wijk bij Duurstede. Na een ongeluk in Leusden is een fotograaf gisteravond belaagd. Een bestelbus en trekker waren betrokken bij een aanrijding. De bestuurder van de bestelbus raakte gewond. Toen een andere trekker ter plaatse kwam, werd de fotograaf naar eigen zeggen belaagd door deze bestuurder. Die pakte zijn camera, gaf de fotograaf een klap en schold hem uit. Hij gaat aangifte doen. Blijf koel de komende dagen vanwege het tropische weer. Overal geldt het Nationaal Hitteplan, waarmee het RIVM waarschuwt om goed op zieke mensen, kleine kinderen en vooral ouderen te letten.
10: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. En een hele belangrijke is altijd, denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
9: En drink voldoende, ga in de ochtend of 's avonds op pad en hou ook, als het kan, je huis zo koel mogelijk. Want de zon schijnt volop en het wordt vandaag 28 graden. De zonkracht die is ook heel sterk.
8: Dankjewel, Marjolein. Ja, maar...
11: oh. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
12: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Ja, dan gaan we toch nog even naar de weg. hoorde het net ook al in het nieuws met Marjolein. De A27, hè, Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Lexmond. Daar ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval met een camper. De weg is dicht en je kan omrijden via het knooppunt Deil, de A2 en de A15.
1: Morgenavond, 7 uur, 70s Disco.
16: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
1: En bij de koffie, met Pieter Voorage.

0: En een mooi applaus voor Peter Frampton en Show Me The Way. De week van de 70's bij Radio M Utrecht. De hele week genieten. Morgen hebben we de top 100 van 1978, Corny.
1: Met dat mooie weer. Gewoon zeker. Die radio keihard aanzetten.
0: Laat de buren
1: dag.
0: Horen waar je naar luistert. En ik denk dat die hetzelfde doen. Dus dan zitten jullie op één lijn thuis.
1: Door het stereo.
0: Ja. Nou, vandaag ook lekker luisteren natuurlijk. Zometeen vanaf 12 uur aan tafel. Natuurlijk ook vandaag in het teken van de jaren 70. En mijn vraag aan jou, Corny, wat ga je doen vandaag?
1: Nou, het is een onderwerp dat eigenlijk ook met vandaag te maken heeft, Pieter. Want ik ga praten over de oliecrisis.
0: Ja.
1: We hadden er twee, hè? We hadden er eentje in 1973. En toen was premier Joop den Uyl aan de macht. En die sprak het land op sombere toon wel toe.
2: We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie.
3: Op zondag 4 november beleefden we die voor het eerst. Een heel ongewoon beeld toen, nu al bijna weer vertrouwd. Geen auto's op de wegen, behoudens een enkele met ontheffing die we nastaarden. Verder alleen taxis en bussen. Op de autowegen ook brommers en fietsers en rolschaatsende kinderen zelfs. Althans, tot de politie daar een stokje voor stak. Maar verder leeg.
1: Ja, zo was het.
0: Zuinig met energie.
1: 1973, daar was er nog eentje. Hè? In 1979, toen was Lubbers aan de macht. Ja, ik ga praten met Gert-Jan Kramer. Hij is hoogleraar duurzame energie aan de energie. aan de Universiteit Utrecht. En ik wil van hem weten, hoe kwam dat nou eigenlijk? Want we weten allemaal nog wel hoe de wegen eruit zagen. Maar wat was nou toch echt de oorzaak daarvan?
0: Ja.
1: En was die anders in 1979? En we maken uiteraard een parallel naar nu. Want we zitten eigenlijk weer in een crisis. Hebben we dan niks geleerd? Nou, het zal veel complexer liggen dan wat ik nu schets. Dus we duiken in de oliecrisis.
0: Interessant.
1: Ja. En met de bijbehorende liedjes natuurlijk. Hè, van Boer Koekoek, Pierre Cartner.
0: Ja, Pierre.
1: Vast Majeur met Koeweit, Kiele Kiele Koeweit. Die komen allemaal voorbij.
0: Oké, leuk. Nou, we gaan er naar luisteren. En natuurlijk ook even naar Robert-Jan. Want die is deze week voor de week van de 70's elke middag ook op pad. Deze mooie dag. Waar ben je vandaag?
4: Ja, Woerden. Woerden gaat er zo meteen allemaal gebeuren. Dan gaan we echt een huis in wat helemaal in de jaren 70 sfeer is. Het huis van Marga Kraaikamp en Paul Glissenaar in Woerden dus. Een jaren 70 huis met allerlei jaren 70 spullen. Van bank tot spaarpot heb ik me laten vertellen. Je kunt er ook cactussen vinden. Dat schijnt ook typisch jaren 70 te zijn. De cactus. Ja, misschien komt er een keer een return van de cactus. Je weet het niet. En natuurlijk de kleuren. Hè. Als je kijkt naar de inrichting in de jaren 70, allemaal veel kleuriger en afwisselender dan nu. Als je nu in woonkamers komt, is het vaak leeg. Geen boek te zien. Beetje donkere kleuren allemaal, valt mij altijd op. Jaren 70, oranje, bruin. Het behang zag er ook zo uit. Het servies, knaloranje ook. Ga zo maar door. Een hele andere sfeer in huis. En ja, daar past misschien ook een andere mentaliteit bij. Je weet het allemaal niet.
1: Leuk.
0: En daar horen we dan zo meteen veel meer over.
4: Dat horen wij uitgebreid zo meteen.
0: Zeker, er kwam even een auto voorbij.
4: Ja. Maar Nee hoor, maar we gaan er alles over horen. Vintus hebben ook nog een zaak in Rotterdam, notabene. Met spullen uit de jaren 70. En het is, ik denk dat het heel wonderlijk gaat worden daar.
0: Leuk, we beleven het mee, de jaren 70 op de radio. Ja, de cactus, Corny. Ik zie ze nog wel bij het tuincentrum staan. Maar ik zie eigenlijk nooit iemand bij de kassa met een cactus staan.
1: Ik heb thuis cactus hoor.
0: Oh ja?
1: Ja, ik vind ze hartstikke mooi. Ik zit gewoon nog steeds neer. En je had ook van die macramé plantenhangers.
0: Ja.
1: Weet je dat nog?
0: Ja, zeker. En vetplantjes ook heel populair.
1: Leuk. Nou, we duiken er helemaal middenin.
0: Goed, en wij zitten er klaar voor. Tot zometeen.
1: Tot zo.

0: grote Charles Aznavour in dubbel goud Radio M Utrecht. Frida, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Welkom bij ons. En je bent nu niet thuis, heb ik begrepen.
1: Nee, ik was onderweg naar mijn vrijwilligerswerk.
0: Ja, net aangekomen.
1: Ja, klopt. En daar hebben we even geen radio, want het is de bibliotheek. Dus dan is het stilte, hè?
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Maar thuis heb je wel lekker de radio
1: altijd.
0: Aan.
1: Ja. Ja, altijd heb ik jullie aanstaan. Dus het is gewoon geweldig, de jaren 70. Ja. Sowieso is het altijd fijn om naar jullie radiozender te luisteren. Dus,
0: dankjewel.
1: Ja. Ja, het is een feestje.
0: Ja, nou, dat zeg je mooi, een feestje. We genieten er zelf ook enorm van hier. En deze week dus inderdaad de week van de 70's. Komen er mooie herinneringen boven bij je?
1: Ja, de nummers die je hoort van vroeger, waar je agenda volplakte met foto's van de Bee Gees, wat je kon vinden. Ja. Nou ja, dat soort dingen, ja. Dat is jeugdsentimenten.
0: Zeker. En hoe jong was je ongeveer in de jaren 70?
1: 14 jaar, hè?
0: Ja. Dus was je ook niet echt in de disco te vinden al, denk ik, toen?
1: Maar ze waren meestal dansscholen, waar ze na afloop disco draaiden. Oh, ja, dat klopt.
0: Ja. Oké, okay, nou, je weet waar ik naartoe wil natuurlijk, Frida.
1: Vertel.
0: Wat heb je gevonden? Wat was de oplossing van Woordbouwer?
1: Ja, dat is de dansvloer.
0: Ja,
1: en nog hoor. Nog vind je, ja, tenminste thuis dan, hè?
0: Oké, okay, je danst regelmatig.
1: Thuis swingen we nog thuis. Thuis swingen we nog steeds. Want het is nog goed dat ze me niet kunnen zien.
0: Oké. Nou, dat moet je gewoon doen, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat geeft een goed gevoel. Blijf je gezond en jong. Lekker swingen op de dansvloer thuis. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dit was helemaal goed hoor. Dansvloer. We zaten deze morgen in de discotheek. We hadden de discolichten en de dansvloer. En morgenavond trouwens onze discoprogramma. Dat heet 70's Disco. Dus dan kun je thuis lekker hard zetten. En dan kun je helemaal los, Frida.
1: Dan kun je helemaal los.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Goed, ik ga wat moois opsturen. Je krijgt van mij de 70's Quiz. Ook heel leuk. Een quiz over de jaren 70. Het is echt een spel.
1: Leuk.
0: Meer dan 200 vragen over die tijd. Dus ik ben benieuwd wat je allemaal nog weet straks. En voor nu wens ik je een mooie dag daar. Werk ze nog? Want het is vrijwilligerswerk, hè? Daar,
1: uiteraard.
0: Ja. En een mooie dag. En geniet van het tropische weekend dat eraan zit te komen.
1: Ja, jullie ook. Bedankt zover, hè?
0: Dankjewel. Dag, Frida.
1: Tot ziens. Dag.
0: Blijf lekker luisteren. Dit is Radio in Utrecht. Inderdaad, de week van de 70's. Zometeen Connie en Robert-Jan aan tafel in de jaren 70. Ook over de oliecrisis.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. 12 uur, Dorald Negens met het NOS-journaal. De 2 doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen... zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Een dochter van 13 is door de politie aangehouden. Zij zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben... met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen... dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen... die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen... en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïense drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Er is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag, met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, het is 12:02 en je luistert naar Radio M Utrecht. En Kasper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, ook wij hebben het over Funcaps, want het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door gebruik van middelen die via die webshop zijn verkocht. De stiefzoon van de oud-burgemeester van Wijk bij Duurstede overleed door pillen van Funcaps. Verkeer wordt omgeleid, want de A27 is dicht vanaf Utrecht naar het zuiden door een ongeluk met een camper en een vrachtwagen. Er is een flinke ravage. Soest hangt meer camera's op vanwege overlastgevende jeugd om die in de gaten te houden. 3 plekken zijn daarvoor aangewezen en de hoop is dat het dan veiliger wordt in het dorp. En er is nieuws over een gans. Die heeft een bijzondere autorit meegemaakt. En dat hoor je zo meteen over een half uur.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Je hoorde het al van Kasper. De A27 is dicht. Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everding en Lexmond. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via knooppunt Del, dus via de A2 en de A15. En de verwachte eindtijd is vanmiddag om 13:30. De week van de 70's zometeen met Chicory Tip.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
16: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
17: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Terug naar de jaren 70.
19: Gaan we nu even kijken naar wat Agen vanmiddag heeft gedaan. Het kraken van een brandkast met de thermische lans. Was het een moeilijke kast?
20: Ja, weet je wel, ja. Ze hadden een grapje uitgehaald, hè.
19: Wat dan?
20: Nee, toen had ik het slot eruit gehaald. Toen ging de kast naar jou. Iedereen lachen natuurlijk.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Het geluid van de jaren 70 en met Chicory Tip. Maar The Son of My Father was dat. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Van harte welkom op deze zonnige, mooie, warme donderdag 18 juni. In de week van de 70's natuurlijk op Radio M Utrecht. De hele week fantastische mooie muziek. En ook in Aan tafel hebben we het erover. Ik ga vandaag vanaf 1 uur praten over een onderwerp dat toch wel weer actueel is. De oliecrisis. In 1973 sprak premier Den Uyl het land op sombere toon toe. Nou, er volgden maatregelen, hè? De autoloze zondag en benzine op de bom. En in 1979 volgde alweer een crisis. Hoe kon dat toch gebeuren? En wat zijn de parallellen met vandaag de dag? Hebben we geleerd uit de jaren 70? Dat ga ik vragen aan Gert-Jan Kramer. Hij is hoogleraar duurzame energie aan de Universiteit Utrecht. Dat hoor je straks tussen 1 en 1:30, 2:15. En dan wat anders. Robert-Jan is ook op pad. Ja, we vragen ons af, hoe zag jouw huis eruit in de 70's? Misschien had je ook wel een zitkuil of jutebehang. Macramé, plantenhangers. Wellicht hier en daar wat schootjes op de muur en het plafond. Ik kan me nog herinneren dat mijn oudste broer en schoonzus, die hadden een appeltjesgroene ribfluwelen bank. Geweldig was dat. Nou, zomaar de jaren 70 instappen, dat doen Marga en Paul uit Woerden iedere dag. Hun huis staat namelijk vol met spullen uit die tijd van toen. Robert-Jan, dat moet een hele ervaring zijn.
2: Ja, Corrie, hoor je dit kraakje? Typisch jaren 70, ook dit geluid. Een jaren 70 geluid van een deur die dicht gaat. Je komt hier binnen en je bent echt helemaal in de jaren 70. Het begint in het halletje. Ik zie daar een spaarpot staan, bijvoorbeeld.
3: Ja.
2: Een spaarpot, een groene spaarpot. Dat je denkt, verheden, een spaarpot. Jaren 70 neem ik aan?
3: Ja, zeker. Die is nog van de Raiffeisenbank. Dat kreeg je vroeger als je een rekening opende, dan kreeg je allemaal zo'n spaarpotje. Dus die hebben heel veel in hun Nederlandse huishoudens gestaan. Dus,
2: dit is Paul. En natuurlijk is Marga er ook bij.
4: Ik ben er ook bij. Ja,
2: ook in de jaren 70 neem ik aan. Hè?
4: Ja, zeker. We leven helemaal in de jaren 70 in dit huis.
2: Die trap ook zeker, hè? Hier. Hier, kijk. Zo, tiekhouten trap. Allemaal jaren 70, Connie. We zijn ondergedompeld en we zijn alleen nog maar in de hal. Moet je nagaan, wat gaat dit worden?
4: Ik weet het niet, zeg het maar.

0: Lekkere muziek, hè? En de gitaar van Nile Rodgers, Sister Sledge. He's the greatest dancer. Goedemiddag, het is bijna 11:45. We zitten in de week van de 70s. En ja, we zijn benieuwd hoe jouw huis eruit zag in de jaren 70. Laat het ook eventjes weten op de Facebookpagina. En ook gaat het daar over de oliecrisis. Hè? Daar gaan we zo meteen in aan tafel over praten. Misschien weet je ook nog wel te herinneren hoe dat er allemaal aan toe ging. Laat dat even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht of via de app van RTV Utrecht. Robert-Jan, die is in Woerden. Die is op bezoek in het huis van Marga en Paul. Ja, en je stapt daar echt de jaren 70 in.
1: We hebben hier een hele mooie verzameling allemaal houten barometers uit de jaren 70. En ja, dat was natuurlijk het instrument waarmee mensen vroeger konden zien hoe het weer zich ging ontwikkelen. Ja, en ja, hoe de temperatuur was.
2: Connie, ja, dit is Paul. Ja. Paul Vlissenaar. Hij gaat maar door, wijst hier op een aantal barometers. We staan nog steeds in de hal, notabene.
1: Zeker.
2: Barometer, allerlei soorten maten, jaren 70.
1: Ja, en vooral de vormgeving vinden we mooi, hè, met mooie houten behuizing. Dus ja, vinden we mooi.
2: Waar moeten we heen gaan, Marga? Ja, de woonkamer.
3: Ik zou zeggen, ja, kom verder. Je ziet hier in onze woonkamer, we hebben jaren 70 behang. Het is nog echt papier behang, inderdaad, waar je heel voorzichtig moet plakken, want anders blijft het aan je vingers kleven.
2: Boven er even aan zitten?
3: Je mag er aan zitten, ja.
2: Het is,
3: papier.
2: Ja. En heel kleurig, hè? Het is geel, het is allerlei echt soorten.
3: Ja, bruin, geel.
2: Bruin.
3: Ja.
2: Een stoel die ook een beetje.
3: Uit de jaren 70.
2: Groen.
3: Groene stof inderdaad, maar het is natuurlijk uit hout. En wat met name opvalt, hè, dat het echt uit die periode komt.
2: Oranje bank.
1: En een vrouwtjesstoel, hè?
2: Vrouwtjesstoel?
1: Ja, de grote stoel is voor de man en de kleine stoel is voor de vrouw.
2: Die stoel is groter.
1: Ja, die is
2: was
1: hoger,
2: het in die tijd zo?
1: Ja, zeker. Dan had je een mannenstoel en een vrouwenstoel. Ja.
2: Zo?
3: Klopt, ja, klopt.
2: Nou ja, ik zie daar een lamp, ook weer met bruin, oranje.
3: Ja, dat zijn Dijkstra-lampen hebben we hangen. We hebben keramieke lampen hangen.
2: Eettafel, stoelen.
3: Ja, klopt.
2: Ook weer blauw. Alles kleurig ook, hè?
3: Altijd kleurig, ja. Dat kun je ook zien aan het servies. Wij sparen natuurlijk ook servies uit die periode.
2: Ja.
3: En zoals je ziet hier in deze kast is het allemaal mooi pastel. Maar ook heel kleurig ingericht eigenlijk allemaal. Ja.
2: Nou, we zullen het even dicht laten, anders gaat het op de vloer. Zeg, hoe is het allemaal begonnen bij jullie?
3: Nou, eigenlijk hadden we dezelfde hobby toen we elkaar leren kennen. Liepen we eigenlijk al allerlei kringloopjes af en in. Mm-hmm. En toen bleek inderdaad dat we eigenlijk dezelfde hobby en
2: waar
3: dezelfde
2: hebben jullie elkaar
3: dingen
2: leren kennen? In de jaren 70, weet ik toevallig.
3: Wij werkten allebei hier in het Hofpoort ziekenhuis.
2: In Woerden, ja.
3: In Woerden, dat deden we onze opleiding. Zo zijn we eigenlijk begonnen. En dat was in 78.
2: En
3: uiteindelijk zijn we aan elkaar blijven plakken. En zijn we inmiddels 40 jaar samen.
2: Ook samen in de zorg blijven werken? In die tijd?
3: Nee, we zijn niet echt ziekenhuiszorg gebleven. Nee. We hebben wel andere dingen gedaan. En uiteindelijk zijn we nu gepensioneerd. En gaan we genieten van de dingen die we nog kunnen.
2: Maar
3: zoals bijvoorbeeld onze winkel in Rotterdam.
2: Ja, vintage, jaren 70,
3: klopt.
2: Jaren raden.
3: Ja, klopt.
2: Maar verliefdheid in de jaren 70?
3: Ja.
2: Hoe was dat?
1: Ja, dat was spannend natuurlijk.
2: Gaat het anders dan nu?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe het nu gaat. Dus ik weet niet hoe jongeren dat nu doen. Maar wij zaten samen in dezelfde opleiding. En dan blijven mensen aan elkaar hangen. Hè. We hebben ook wel best veel vrienden en kennissen die uit diezelfde tijd, waar dat op dezelfde manier gelopen is. Dus dat heb je, hè, met ziekenhuisopleidingen.
2: Wat is de aantrekkelijkheid van Marga?
1: Gewoon altijd gezellig en enthousiast. Ja.
2: Ja, enthousiast, gezellig. En Paul?
3: Paul heeft altijd heel veel humor, dus dat is leuk. En we kunnen samen gelukkig nog lachen. En ik denk dat dat ook wel een beetje hetgene is wat je blijft binden, toch?
2: Ja.
3: Ja, dus dat vind ik erg leuk aan hem.
2: Ja.
3: Wat
2: gaan we nog meer bekijken?
3: Nou ja, wat wil je bekijken? Er zijn zoveel dingen.
2: Er zijn zoveel, dit is er allemaal gekmakend allemaal. wij gaan zo meteen gewoon nog eventjes verder.
3: Is goed.
2: En dan waarom dan toch de jaren 70? Dat moeten we ook nog eventjes te weten zien te komen natuurlijk.
3: Ja, dat weten we zelf niet eens.
2: Nee, daar was ik ook bang voor. Maar het voelt heerlijk.
3: Mooi.
4: De week van de 70's.

0: hits, ook in de jaren 70 hoor. De Hollies waren dit. Met Sandy. Goedemiddag, het is 1:50. Het lunchprogramma aan tafel. Heel erg leuk dat Robert-Jan deze week ook op pad is in aan tafel. We hebben het over de inrichting. Misschien had jij vroeger ook wel een zitkuil. Jutebehang, kan ik me herinneren. Macramé plantenhangers, cactussen. Wellicht hier en daar een schootje op het plafond. De jaren 70 instappen, dat kan in Woerden. Want Robert-Jan is op bezoek daarbij Marga en Paul. Het huis staat vol met spullen uit die tijd.
1: Ja, Connie, we zitten nou op onze hurken bij een televisiemeubel. Maar wat is het?
2: Een oud radiomeubel uit de jaren 60, 70. Er was destijds iedereen die een beetje geld had, die kocht een radiomeubel.
1: Ja.
2: Die dingen kostten in die tijd al 600-700 gulden. Dus er was best veel geld voor die tijd.
1: Mooie slanke pootjes.
2: Ja, waren heel vaak van Grundig. Dit is toevallig een Philips. Dus
1: tiekhout achter.
2: Nederlands, ja. Mooi tiekhout. Kijk,
1: oude radioversterker daarna.
2: Ja, zeker, zeker. En een mooie transistor of buizenradio erin.
1: En de pick-up.
2: En een aangesloten pick-up, ja.
1: Jaren 70 ook, neem ik aan.
2: Ook jaren 70, ja, zeker. Dat hoorde gewoon bij het meubel.
1: En dan staat het plaatje te lonken.
2: Ja,
1: zet hem maar even op.
2: Ja, dat is de Hostage van Donna Summer. Dat is natuurlijk een heel beroemd nummer van haar. Wat gaat er over een gijzeling?
1: Oh, gezellig.
2: Ja.
1: Ik hoor inderdaad een telefoontje, maar dit is echt jaren 70, Donna Summer.
2: Ja, zeker.
1: Favoriet plaatje van Paul.
2: Ja, zeker.
1: Helemaal grijs gedraaid. Ah, daar komt-ie. Nou, doe maar ietsje zachter, Paul, als het kan.
2: Oké, okay, dat kan. Ik natuurlijk lekker even op blijven staan.
1: Waar halen jullie al die spullen vandaan?
3: Ja, dat blijft zoeken. En onze hobby is eigenlijk om alle rommelmarten, vlooienmarten, beursjes af te lopen. En dat vinden we het leukst van al. En eerst was dat natuurlijk voor onze eigen inrichting. Nu verzamelen we wat meer voor de winkel. Ja. Maar als we iets moois zien, dan gaat het eerst bij ons thuis pronken. Ja. Dus dan komt het te pronken te staan. En het is wel zo, iets erin, eerst iets eruit. Dus we proberen wel een beetje het mooi en overzichtelijk te houden.
1: Marga is een beetje streng, wat dat betreft.
3: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat vind ik wel belangrijk, dat het wel mooi oogt en ook leefbaar is. Ja.
1: En het is met name jaren 70, maar ook nog wel jaren 60, hè?
3: Onze inrichting is wat meer jaren 70 nu. Ja. Maar er zitten wel dingen tussen uit de jaren 60. En zeker het servies is 60 jaar.
1: Ja, ook die lamp hier weer, zo'n langwerpige lamp. Het lijkt wel vrolijker allemaal, hè, als je het met nu vergelijkt. Zien jullie dat ook zo?
3: Ja, het is natuurlijk wel een stijl in die tijd die veel, veel kleuriger was hè, dan nu. En minder eenheidsworsten ook natuurlijk. Hè, want alles was anders. We waren, zoals je ziet, veel fasen. Ja, geen enkele fase is eigenlijk hetzelfde. Omdat in die tijd werd het gewoon ambachtelijk gemaakt. Hè, en veel handwerk ook nog.
1: Zou het een beetje terugkomen? Sombere kleuren zie je toch een beetje veel in deze tijd. Valt mij altijd op.
2: Ja, is dat zo?
1: Ja, een beetje als je naar huizen kijkt. Ja. Strak, weinig.
2: Strak, dat hebben veel mensen wel. Maar dat komt wel een beetje terug, hoor. Er zijn wel meer jonge mensen die dat ook leuk vinden. En de typische jaren 70 kleuren zijn natuurlijk toch oranje, bruin, paars.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook mensen die vinden dat vreselijk lelijk. Maar er zijn ook wel mensen die vinden dat gewoon weer mooi. En wij vinden het sowieso mooi.
1: Wat vind jij het mooie van die tijd?
2: Ja, van die tijd, dat weet ik niet zo goed. Ik vind gewoon die stijl leuk. Dus die tijd,
1: die zal je fors wezen.
2: Iedere tijd heeft zijn charme en iedere tijd heeft zijn slechte dingen. Dus,
3: Zeker. En het is wel zo dat als je één keer begint, hè, dan kom je steeds weer andere dingen tegen. En daardoor ga je iets verzamelen. Kijk, er zijn mensen zat die dingen verzamelen. En wij hebben dus eigenlijk ook gekozen. En eigenlijk een beetje onbewust voor spullen uit de jaren 70.
1: De analoge tijd. Volop analoog.
3: Ja. Ja, en het is mooi dat je het verschil benoemt tussen vintage en retro. Je vraagt, komt het terug? Ik denk het wel, maar dat noem je dan retro. Hè? Dat is nagemaakt eigenlijk, dat is behang. Hè? Dat is nu ook weer gewoon nieuw te krijgen. Maar dat is niet vintage, maar dat is retro.
1: Ja, ja. En dan zie je hier ook nog cactussen staan. Dat is
3: dat klopt.
1: Is dat de cactus ook jaren 70?
3: Ja, dat is wel net zoals vrouwentongen en cactussen.
1: Vrouwentongen, help ons eventjes.
3: Vrouwentongen zijn van die langwerpige vetplanten eigenlijk. Iedereen kent ze wel.
1: Ah, okay.
3: Maar dat is echt uit die periode.
1: De cactus.
3: De cactus, ja.

0: Die ook terugkomen?
1: Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Maar ik denk als je nu het tuincentrum inloopt, dat er een heel veel cactussen terug te vinden zijn. Ja, ja.
0: Nou, dank je voor dit inkijkje hier in de jaren 70. Ja, we zouden nog naar boven kunnen gaan, maar dat voert misschien een beetje te ver allemaal. Dan staat er ongetwijfeld ook helemaal vol.
2: Zeker.
0: Ja, opmerkelijk is een zaakje dat we dat nog even weten. Wat is er boven te zien in de slaapkamer?
2: In de slaapkamer is gewoon ons bed. Dus.
0: Oké, nee, verder gaan we niet. De verliefdheid is nog volop daar. Dus magen aanpal, overdekt met een sausje van de jaren 70.
1: Ja, klopt. Zeker.
0: En de cactus staat te glimlachen naast het bed.
1: Nou, er staat naast het bed geen cactus, nee, maar...
0: Hey, bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Graham Goodman, Eric Stewart, de voormannen van deze leuke band. Grote hits ook in de jaren 70 hoor, deze. 10cc en The Things We Do For Love. Zometeen de laatste kans om mee te doen met de stem van Emme. Deze week een extra prijs, want buiten de Portable Radio doen we er ook een grote legpuzzel bij met daarop films uit de jaren 70. Eerst zo het nieuws. Het gaat over een gans. Die heeft aardig wat kilometers achter de rug, maar niet vliegend. Hoe dat zit, dat hoor je zo van Casper.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Goedemiddag, het is 12:30 geweest, tijd voor het nieuws met jou, Casper. Niet alle kinderen zitten momenteel in de klas.
7: Hey, en dat heeft helemaal niks met het tropenrooster te maken. Want steeds meer kinderen zitten thuis en gaan helemaal niet naar school. Oudervereniging Balans in Bunnik vindt dat de overheid meer moet doen voor passend onderwijs.
8: Want we hebben al heel veel jaar hierover gepraat. Er zijn heel veel aan de overlegtafels geweest. Maar blijkbaar lukt het toch niet om tot een echte oplossing te komen voor deze kinderen.
7: En dus stapt die club naar de rechter. Naar schatting gaat het om ruim 60.000 kinderen die niet of te weinig op school zitten. Soest zet cameratoezicht in. En die camera's die komen te hangen bij de Smitsweg, winkelcentrum Overhees en het skatepark aan de Dorpstreek. Ze moeten daar tot eind september de boel in de gaten houden. Volgens de gemeente misdragen jongeren zich daar en spreekt van mishandeling en intimidatie. De A27 is dicht. Vanaf Utrecht richting Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een camper. Die ligt op zijn kant. Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Everdingen. En hoe lang het gaat duren is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk hoe het allemaal kon gebeuren en of er iemand gewond is geraakt. En een bijzondere melding voor de dierenambulance in IJsselstein. Die moest deze week uitrukken voor een gans die vastzat in de voorkant van een auto. De gans werd aangereden en de vrouw achter het stuur had helemaal niks in de gaten. Ja, pas na een paar kilometer na wat gesein en getoeter van andere automobilisten. De gans bleek nog te leven, werd losgepeuterd, maar was er zo ernstig aan toe dat hij maar een spuitje kreeg. Meer via onze app van RTV Utrecht. Dan nog het weer. Flink wat zon. 28 graden. Vanavond bewolking. Vannacht kans op onweer. Morgen nog warmer. Maximaal 33 graden.
0: Wat een temperatuur.
7: Nou hè.
0: Oké, tot strakjes. Je hoort het al van Casper, de A27 is dicht tussen Houten en Lexmond. Er zijn bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Gorkum-Breda kan het beste rijden via Den Bosch, dus via de A2 en de A15. Naar verwachting is de weg rond 13:30 weer open. Muziek komt eraan van Middle of the Road.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
11: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in Hart van Maarsen. Daar
13: moet je zijn. De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Morgenavond, 7 uur, 70s Disco.
17: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Middle of the Road, 1972, The Talk of All the USA. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je erbij bent. Zometeen vanaf 1 uur ga ik praten met een hoogleraar aan de Universiteit Utrecht over de oliecrisis. Er waren er 2, hè, in de jaren 70, 1973 en ook 1979. Ja, hoe kwam dat eigenlijk? Hè? Het eerste kabinet, of 73, toen was Joop den Uyl aan de macht. Later Lubbers in 1979. En nu, ja, kun je zeggen, zitten we nog steeds wel in een crisis. Alhoewel het wel wat beter gaat. Hè? De scheepvaart in Iran lijkt weer op gang te komen. Zijn er parallellen tussen toen en nu? Dat is natuurlijk een beetje de hamvraag. Dat hoor je allemaal vanaf 1 uur in Aan tafel. En zometeen de stem van hem.

0: had niet echt een diepere betekenis, hoor. Dat I-O-I-O. Maar het zit lekker in het ritme, hè. Ajo, ajo. De Bee Gees waren dat op Radio M Utrecht.
1: De stem van M.
0: Ja, die stem die komt uit de jaren 70 natuurlijk. Strakjes over een uur de ontknoping. En als je mee hebt gedaan, misschien win jij wel de portable radio en de legpuzzel uit de jaren 70, althans. Hij is van nu, hoor. Hij is nieuw. Maar er staat een afbeelding op uit de 70's. Dus je kunt nog een keertje meedoen. Misschien win je dat allemaal wel. Goed luisteren. Als je het weet, mag je meteen mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Dit is de opgave.
2: 500, ja. Je vindt het goed zo. Wat vindt u?
1: De stem van M.
0: Ah, mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen het uitgebreide weerbericht. Het wordt warm. Dit is Jim Croce.

0: Kwart voor één is het. Deze. Margot Ribberink, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Ik maakte net een opmerking. Zit jij tussen de koelelementen? We moeten het een beetje koel houden.
1: We moeten het een beetje koel houden. Ik zit wel binnen. Ja. Want ik ben vandaag aan het oppassen bij mijn kleinkind van 3 maanden.
0: Oh.
1: En iedereen die zegt altijd... je moet wel die ouderen in de gaten houden. Hè, want die hebben ook geen doorsprikkel. Maar kleine kindertjes en babytjes zijn ook heel gevoelig voor hitte.
0: Ja.
1: En die moet je ook niet in de zon leggen. Die moet je lekker koel leggen.
0: Ja.
1: En kleine babytjes moeten ook meer drinken. Dat is echt iets om rekening mee te houden. Want die kunnen zich ook nog niet zo goed aanpassen aan de hitte.
0: Maar dat wordt melk, geen water, toch? Of van een babytje van 3?
1: Ja, mijn dochter geeft dan borstvoeding. En die moet gewoon vaker aanleggen. Zo heet dat, hè?
0: Ja, zo is het.
1: Nee, maar dat is echt waar. Ja, dat is iets... die zweten natuurlijk ook, die kleintjes. En die kunnen dat nog niet zo goed reguleren. Dus dat is echt zaak om tijdens een hele hete periode... die vandaag van start is gegaan... in ieder geval tot en met maandag duurt...
0: Ja.
1: Om ook die kleintjes, die hele kleintjes... goed in de gaten te houden. En dat ze niet uitdrogen.
0: Nou, dat is natuurlijk het meest belangrijke van alles. Hoe warm is het op dit moment, Margot?
1: ik zit even naar de temperaturen te kijken. En ik kijk zo, dat is, gaat flink omhoog. De laagste temperatuur wordt op dit moment gemeten in Zeist. 24,8. Mm. Dat is de laagste, hè?
0: Ja, ja.
1: En de hoogste 29,3 in Wijk bij Duurstede. Dus wat dat betreft is het inderdaad al zoveel heter in vergelijking met gisteren. Het is nauwelijks wennen aan de hitte. Het is nu nog best wel verdraagzaam. En als je buiten kijkt, zien we blauw. En we zien wat onschuldige schapenwolkjes. En wat vliegtuigstrepen die zijn uitgewaaierd. Dus het is eigenlijk toch wel te doen.
0: Ja.
1: Maar in de loop van de middag en vanavond gaat de luchtvochtigheid toenemen. En dan is het niet meer zo lekker. Hè? Want ja, die hitte is vooral door dat vochtpercentage een beetje broeierig. En wordt het ook snel benauwd.
0: Ja.
1: En dat is ook vanavond zo. Dus dit is de eerste van een hele reeks warme dagen. Wat er ook gebeurt in deze luchtsoort is dat er... boven het noordwesten van Frankrijk een onweerscomplex gaat ontstaan. En ik denk dat als de zon onder is, en dat is pas laat, hè, na 10 uur...
0: Ja.
1: Dat over het zuiden van Nederland gaat trekken. En dat wellicht ook wij daar een schampschot van meekrijgen. Dus dat er heel laat vanavond of vannacht ergens ook in Utrecht een onweersbui gaat vallen. Dus dat ook gezegd hebbende, kunnen we ons opmaken voor een nog veel hetere dag morgen. De temperaturen zullen morgen in de loop van de ochtend heel snel omhoog gaan. En we gaan naar 33, 34 graden. Met opnieuw die hoge luchtvochtigheid. Dus morgen is het gewoon echt heel erg warm en benauwd. En dan vormen zich weer boven Frankrijk van die onweersbuien. En modellen geven nu aan dat vanaf de namiddag, morgen namiddag en morgenavond, er kans is op zware onweersbuien. He, dat zijn buien niet alleen met onweer en plaatselijk heel veel regen. Maar er kan ook grote hagel bij voorkomen. En misschien ook wel veel wind. Dus wat dat betreft is toch eventjes de waarschuwing op zijn plaats. Nadat iedereen natuurlijk ook heerlijk kan genieten van het korte weer. In de korte broek. Alles buiten doen wat je wilt in de zomer.
0: Ja, en het weekend, hoe gaat dat eruit zien?
1: Ja, dat is leuk dat je dat even vraagt. Want het weekend blijft warm, 28 graden. Maandag 30 of 31 graden. Dus we gaan nog wel eventjes door met die hoge temperaturen. En de hoge luchtvochtigheid betekent ook 's nachts dat het bijna niet afkoelt. We krijgen echt een paar flinke plaknachten met temperaturen. Met name in versteende gebieden boven de 20 graden. Maar de kans op onweer neemt af. Dus zaterdag, zondag en maandag blijft het waarschijnlijk droog. Dus die kunnen we even afstrepen. Wat betreft code geel, code oranje. Maar de hitte, ja, daar moeten we toch eventjes aan wennen.
0: Ja.
1: Want dat duurt wel eventjes.
0: Oké, nou jij zegt tot en met maandag. Dat is ook wel weer een vooruitzicht van we moeten hier even doorheen als je het lastig hebt.
1: Ja.
0: En dan wordt het vanaf dinsdag weer wat koeler.
1: Ja, dat is nog een beetje onzeker. Ik zie wel dat de modellen dat aangeven. Maar voor hoe lang is ook een beetje onduidelijk. Het kan best zijn dat het later volgende week opnieuw weer heel warm gaat worden. Maar dat is nog zo ver vooruit. Dus eerst maar eens even deze 4 dagen doorkomen. Ook genieten. Maar ook even rekening houden met iedereen die deze warmte niet zo heel fijn vindt.
0: En jij lekker genieten van je kleindochter.
1: Ja, dat ga ik doen.
0: Oké. Tot vanavond bij Aard.
1: Tot vanavond. Dag.
0: Hoi.

Paul Simon op Radio M Utrecht. We zitten in de week van de 70's en zometeen, ja, ik kijk even naar teletext. Scheepvaart Iran lijkt weer op gang. Nou, dat is dan goed nieuws. Eerst maar eens even afwachten of dat echt allemaal gaat gebeuren. We gaan het straks hebben over de oliecrisis in de jaren 70. We hadden er twee, hè, 1973, nog onder het bewind van premier Den Uyl. En later nog een keertje in 1979, toen was Ruud Lubbers aan de macht. Ja, hoe kon dat gebeuren? Hoe kwam dat ook allemaal weer? En we kunnen ons dat nog wel herinneren, toch? Rolschaatsen of steppen op de snelweg. Hebben wij nou eigenlijk geleerd uit die jaren 70? Zijn er parallellen te vinden tussen toen en nu? Nou, daar komen we zo meteen over te praten. Want aan tafel heb ik Gert-Jan Kramer. Hij is hoogleraar duurzame energie aan de Universiteit van Utrecht. Dus dan gaan we daar eens eventjes induiken. En laat ook even je mening achter op de Facebookpagina. De vraag is ook van wat kun jij je nog herinneren van die oliecrisis in de jaren 70? Laat het maar eventjes weten. En natuurlijk ook zo meteen de ontknoping van de stem van M. Doen we ook nog. Misschien ben jij wel de Portable Radio, wie zal het zeggen? Kortom, blijf lekker luisteren, houd het hoofd koel en heel graag tot

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 1 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen in Noord-Brabant zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en een brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Volgens het OM werden daar geen bijsluiters of gebruiksinformatie meegeleverd en werd de verkoop gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde proefpakketten. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. Burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Over slachtoffers is niets bekendgemaakt. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. En als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer, zonnig en droog. Het is 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler, met mogelijk wat mist. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag, met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, 2 minuten over 1 is het. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Met jou, Caspar, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, vanwege die hitte worden evenementen de komende dagen aangepast. Bijvoorbeeld de marathon Running for Climate op de Utrechtse Heuvelrug. Die wordt in de ochtend gehouden en je kunt kortere afstanden lopen. Een fotograaf is belaagd na een verkeersongeluk in Leusden. Details over een half uur. En dan ook aandacht voor de valwind in Leersum, die 5 jaar geleden een enorme schade heeft veroorzaakt.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met nog steeds de A27. Die is dicht, hè. Het gaat om Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Daar zijn ze de boel aan het opruimen vanwege een ongeval. Omrijden kan via knooppunt Del, dus over de A2 en de A15. En naar verwachting is de weg rond 1:30 weer open.
11: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie-gangen ineens, al voor €169.
12: Voordeelhaartjes.nl. Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
11: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
13: Voordeelhaartjes.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Terug naar de jaren 70.

0: Three Degrees. Ja, ze zingen over het jaar. The Year of Decision uit 1974. Een hele goede middag. Het is 7:07.
1: Aan tafel.
0: Nou, de onderwerpen in Aan tafel gaan uiteraard ook over de 70's. We zitten in de week van de 70's. En vandaag praat ik over een onderwerp dat nu weer actueel is. De oliecrisis. In 1973 sprak premier Den Uyl het land op sombere toon toe. Nou, er volgden maatregelen, zoals de autoloze zondag en benzine op de bon. In 1979 volgde er alweer een crisis. Hoe kon dat eigenlijk gebeuren? En wat zijn de parallellen met de huidige oliecrisis? Hebben wij geleerd uit die jaren 70? Ik ga het allemaal vragen aan Gert-Jan Kramer. Hij is hoogleraar duurzame energie aan de Universiteit van Utrecht. Welkom, fijn dat je er bent. Wij mogen elkaar tutoyeren.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Leuk om hier te zijn.
0: Wederzijds, fijn dat jij er bent. Laten we eerst maar eens even luisteren naar toen.
3: We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie.
4: Op zondag 4 november beleefden we die voor het eerst. Een heel ongewoon beeld toen, nu al bijna weer vertrouwd. Geen auto's op de wegen, behoudens een enkele met ontheffing die we nastaarden. Verder alleen taxis en bussen. Op de autowegen ook brommers en fietsers en rolschaatsende kinderen zelfs. Althans, tot de politie daar een stokje voor stak. Maar verder leeg.
0: Ja, nou, twee keer een oliecrisis, 1973, 1979. Na 2:30 maken we even een parallel naar de actualiteit van nu. We focussen eerst even op 1973. Hoe ontstond die crisis eigenlijk?
2: Ja, dat was een crisis waarbij de concrete aanleiding was een oorlog in het Midden-Oosten, net zoals nu. Maar toen tussen Israël en de naburige Arabische staten, de Yom Kippur-oorlog, die brak in oktober 1973 uit. Maar in het vervolg daarvan, en wat leidde tot de crisis hier, kwamen een heleboel dingen samen. Waaronder met name het feit dat de olieproducerende landen in het Midden-Oosten, die vanaf 1960 verenigd waren in de OPEC, ja, nog altijd hebben, de verhoudingen in de wereld van olie, zoals die ontstaan zijn voor en rond het midden van de eeuw, van de vorige eeuw, die bevalt ons niet. Toen werd de wereld van de olie bepaald door de Seven Sisters, 7 grote westerse oliemaatschappijen, Esso, Shell, BP en nog een aantal. En de landen in de regio's in het Midden-Oosten zeiden, maar van wie is die olie nou eigenlijk? Die is van ons. Dus in de aanloop, in de jaren voorafgaand aan 1973 en in de maanden daarvoor, borrelde er van alles, waardoor olielanden, zeiden de oliehoudende landen in de Midden-Oosten, wij maken meer aanspraak en we willen een andere deal met de wereld van olie en gas. En toen was eigenlijk de Yom Kippur-oorlog was de lont in het kruidvat.
0: Ja, zo is dat eigenlijk goed uitgelegd inderdaad. Wat gebeurde er in Nederland? Wij weten nog de autoloze zondag, benzine op de bon. Wat was het resultaat daarvan in Nederland?
2: Het resultaat daarvan was dat er geen auto's reden op zondag.
0: Ja.
2: En ik was toen 12 jaar oud.
0: Kan je nog herinneren?
2: Ik kan me dat nog herinneren. Ja, ik weet. Een van die zondagen zouden wij naar Holiday on Ice gaan. Het was in de winter van 73. En normaal zouden wij als goede familie in die tijd die een auto had met de auto zijn gegaan. Maar toen gingen we met de bus. En ieder anders kwam met de bus of met de fiets. Dus het was daarbij dat ijsstadion helemaal aan de andere kant van Haag een enorme drukte met bussen en fietsen. En de enige actieve herinnering aan die oliecrisis heb, dat we zaten op de terugweg in een hele drukke bus tussen allemaal andere bussen. Die bus moest achteruit rijden. En ik zag dat hij een aantal fietsen omstoten.
0: Oh jee.
2: En kapot maakte. Dat vond ik als 12-jarige dramatisch. En de bus reed weg.
0: Ja, ja, ja.
2: Reed door.
0: Reed door, ja. Ja, even iets tussendoor hoor. Jij zei, ik heb ook eigen herinneringen. En ik kan me dat ook nog herinneren van mijn broers. Jij verzamelde muntjes. Bij de Shell was dat toch? Mooie zilveren munten?
2: Ja, dat is eigenlijk. Ik denk dat het net een paar jaar eerder was. Maar me werd gevraagd, wat herinner je nou nog uit die tijd?
0: Ja.
2: En van olie nou niet zoveel. En net zoals olie en energie, het is er gewoon.
0: Ja.
2: Maar ik weet wel dat in de jaren daarvoor, de jaren van de maanlanding.
0: Ja.
2: En nog een aantal jaar daarna, de Apollo-reizen naar de maan, gaf Shell muntjes die je kon verzamelen in een grote spaarkaart van alle Apollo-reizen. Dat vond ik prachtig. Want ik was vreselijk geïnteresseerd in sterrenkunde, maanreizen. Ben uiteindelijk natuurkunde gaan studeren. Dus ja, mijn jongenshart. Die daar ging daarvan sneller kloppen.
0: Ja, maar dat was via de Shell uitgegeven dus.
2: Ja.
0: Hadden ze daar een bedoeling mee eigenlijk? Of was dat gewoon een stunt?
2: Een stunt. Denk een stunt. Ik hetzelfde als waar je later Ferrari-autootjes en wasbeurten en zo kreeg.
0: Ja, precies. Maar. Ja, dat is ook zo. 1973, het was een kantelpunt. Den Uyl sprak zijn zorgen uit over het milieu en de planeet. En hij kwam met maatregelen.
1: Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bon te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. Veel mensen zijn diep verontrust over de gevolgen die de oliecrisis kan hebben voor onze welvaart en in het bijzonder voor de werkgelegenheid. Ik wil vooropstellen dat er reden bestaat voor die zorg. Ook al moeten we ons hoeden voor overdrijving.
0: Ons hoeden voor overdrijving. Was het overdreven, die hele oliecrisis?
2: Nou, ja en nee. Dus de oliecrisis van 1973, wat we later de eerste oliecrisis zijn genoemd, de tweede komen we straks nog te spreken.
0: Zeker, ja.
2: Was echt een schok. Nu we een half eeuw later terugkijken, is dat eigenlijk nog altijd het breekpunt waarop de, wat de Fransen noemen, de trente glorieuze, de 30 zeer voorspoedige jaren na de Tweede Wereldoorlog, waar in Europa de welvaartsstaat werd opgebouwd, waar de materiële welvaart enorm toenam, waarop daar opeens een soort bijl in werd gezet. En vanaf dat moment, Den Uyl, ik geloof het niet in dit fragment zat benoemd, naar van de bomen groeien niet tot in de hemel. Zware woorden, ook zwaar uitgesproken. Dat gaf echt aan dat op dat moment gevoeld werd, er is iets veranderd.
0: Ja.
2: Dus dat was heel reëel en dat is ook blijvend geweest. Maar er was de momentane reactie in Nederland. Want Nederland was, samen met Amerika, waren de twee landen die geboycott werden. Dat maakte de wereldwijde crisis voor Nederland heel belangrijk en heel pregnant. Want de Arabieren stuurden geen Arabische olie meer naar de haven van Rotterdam. En dat leidde tot die maatregelen die je net benoemde, de autoloze zondagen, de benzinebonnen, die uniek waren voor Nederland.
0: Ja.
2: Die ook maar een paar maanden geduurd hebben. En daarvan zijn we ons later met wijsheid achteraf gaan afvragen, nou, was dat niet een beetje overdreven? Misschien wel.
0: Ja.
2: Maar ik denk,
0: ja, ik vraag me ook af, kunnen we dat, die maatregelen ook niet een beetje vergelijken met corona? We hadden ook met corona dat nog niet zo groots meegemaakt. Er was niet echt een referentiekader. Ik kan me voorstellen dat dat misschien een beetje vergelijkbaar is.
2: Absoluut. Ik heb in de voorbereiding heb ik de hele 15 minuten speech van Den Uyl gehoord. En ik heb daarna, precies omdat ik de gedachte die jij ook had, en we kunnen ons allemaal nog herinneren hoe Rutte ons toesprak vanuit het torentje, ook ongeveer een kwartier geloof ik. Dus ik heb die daarna afgespeeld en je kan absoluut de parallellen zien.
0: Hè? Ja.
2: In beide gevallen een premier die echt het land toespreekt. Hè? En enerzijds benoemt wat vervelend is en wat om actie vraagt op dit moment. Maar ook een oproep naar de samenleving. De hele samenleving doet om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en te zorgen dat we goed door de crisis heen komen.
0: Ja.
2: Absoluut dus.
0: Ja,
2: mooie
0: zeker.
2: Parallellen. Ja.
0: Ja, zo is het.
2: Interessante parallellen.
0: Het ging niet alleen over olie, het ging natuurlijk ook wel over elektriciteit. Laten we daar nog even naar luisteren.
1: Er komen verdere maatregelen om het elektriciteitsverbruik voor niet noodzakelijke doeleinden, denk je maar aan de feestverlichting, af te remmen. De regering wil vervolgens zoveel en zo snel mogelijk olie vervangen door aardgas, waar dat tenminste technisch kan. En dan bereidt de regering een toedeling van alle olieproducten, dus niet alleen benzine, voor, om bedrijven die bij voorrang een olie te helpen waar dat voor de werkgelegenheid het meest gunstig is.
0: Nou, aldus Joop den Uyl. Wij praten daar zo meteen uitgebreid door over. Ja, en dan ga je een beetje kijken. Er zijn natuurlijk heel veel leuke plaatjes gemaakt. Bijvoorbeeld die van vader Abraham samen met boer Koekoek. Die deed gezellig mee met het liedje. Den Uyl is in den olie.

0: De oliecrisis. En Pierre Cardin die dacht daar natuurlijk een slaatje uit te slaan. Een grote hit. En ook met Boer Koekoek, die trouwens aardig in tune zong. Dat viel alles mee, inderdaad. Aan tafel heb ik Gert-Jan Kramer. Hij is hoogleraar duurzame energie aan de Universiteit van Utrecht. Ik wil nog even iets laten horen. We hoorden Joop den Uyl ook al zeggen dat het had effect op heel veel takken van sport. Bijvoorbeeld ook in de horeca.
1: Hebt u wat verkocht vandaag?
2: Ja, 200 gulden.
1: Is dat veel?
2: Nee, dat is nihil. We verkopen normaal dus 5.000-6.000 gulden per dienst. Ja. Maar mijn baas heeft ons dus al aangezegd. Als wij dus dit blijven verkopen, dan gaan er mensen uit.
3: Nou heeft u ook veel partijen en recepties hier. Ja. Merkt u in die sector al iets van de autoloze zondag?
4: Ja, er is ook een zekere angst bij de mensen. Want ze verwachten dat natuurlijk benzine op de bol gaat. Of moeilijk wordt met rijden.

0: mensen minder. En dan zijn ook restaurants en zo die lijden daaronder met hun bezoek. Ja. Maar langere termijn was er echt een enorme klap op de economie. Want energie is toch een belangrijke kostenfactor. Varieert een beetje in de tijd. Maar je moet denken dat zoiets van 10% van wat ze met z'n allen verdienen door de jaren heen, dat gaat op aan energie. Energie in al zijn vormen. Mm-hmm. En tijdens die eerste oliecrisis, laat ik het maar in termen van omgerekenen naar termen van vandaag, ging de olieprijs voor de oliecrisis, was die $20 per vat. En hij schoot toen naar $80 per vat. Dus in geld van vandaag, dollars van vandaag. En met die 20, dat is onvoorstelbaar laag natuurlijk. En met 80 ben je eigenlijk op iets wat we nu ook voor de Iran-oorlog betrekkelijk hoog vonden.
1: Want wat betaalden we in die tijd voor 1 liter benzine?
0: Ja, benzine, dat is daar natuurlijk van afgeleid. Wordt de prijsstijgingen zijn er wel aanzienlijk gedempt geweest hoor. Maar benzine, dit was natuurlijk de gulden tijd. Het was 60 à 70 gulden centen de liter. Dus 30 eurocent.
1: 30 eurocent voor een liter.
0: Ja, maar het geld was toen ook meer waard of nu minder waard. Ik heb het even nagezocht. Ja. Dus begin jaren 70 en nu is de inflatie al met al een factor 6 geweest. Dus die 30 cent die we daarvoor betaalden was eigenlijk bijna 2 euro ook.
1: Ja, ja, ja.
0: En wat ik heel grappig vond in het onderzoek hierbij, als je dus de benzineprijs uitzet vanaf 1970, gecorrigeerd voor inflatie, dan is hij eigenlijk altijd zo rond de 2 euro geweest.
1: Ik zie jouw grafiekjes hier liggen, inderdaad. Ja. Ik wil toch eventjes, voordat we naar het nieuws gaan, ook naar 1979, want we willen na het nieuws nog even een parallel maken naar nu natuurlijk. 1979, er was opnieuw een oliecrisis. Hoe kwam dat?
0: Ja. Nou, eigenlijk opnieuw door onrust in het Midden-Oosten. 1979 herinneren we ons met name vanwege de omwenteling in Irak. En de Shah van Perzië werd van de troon gestoten. En dat leidde opnieuw tot boycotts en reductie van productie in het Midden-Oosten. In volume vergelijkbaar met wat er in 1973 gebeurde. En dus ook de schok, want eigenlijk in de jaren 70 was de prijs van olie iets teruggekomen van die $80. Dus ik kijk even op mijn grafiek. Die was gezakt naar $60 in opnieuw dollars van vandaag. En die schoot toen, opnieuw gecorrigeerd, naar $140 per barrel. Dus dat was eigenlijk ongekend hoog. Dat hebben we in 2008 nog een keer meegemaakt. Maar in deze crisis zijn we daar nog niet aan toegekomen. Dus allebei de keren, hele grote schokken.
1: Ja, en hebben we daar nou niet iets van kunnen leren dan? En dan praat ik even over 1979.
0: Ja.
1: Hadden we toen niet zoiets van, ja, we kunnen dat voorkomen, want we hebben dat in 1973 al meegemaakt?
0: Nou ja, wat er gebeurt is, ik zei al, 1973 was echt een breuk. In economische zin, maar het leidde ook op energiegebied tot het besef van, nou, de afhankelijkheid van olie is niet aantrekkelijk. Dus misschien moeten we veel meer kijken naar gas en kolen. We moeten bedenken, klimaatverandering speelde toen nog veel minder een rol dan nu. Dat was eigenlijk, stond nog niet op de politieke radar in ieder geval. Maar er was wel degelijk het gevoel, rapport van de Club van Rome, van eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. En zouden we niet de technologie moeten ontwikkelen die we nu hernieuwbare energie noemen. De zonnepanelen, de windmolens, maar ook kernenergie. Die hebben allemaal een enorme push gehad door die oliecrisis. Eigenlijk door de eerste oliecrisis. Maar daar kwam nog een echo na, een flinke echo van die tweede oliecrisis. Dus die twee samen hebben wel wat in gang gezet. Maar in termen hoe wij dat als maatschappij beleefd hebben, was die tweede toch een beetje een soort echo van de eerste. Ja. We herinneren ons er minder van. En ook de politieke reactie.
1: Had je toen ook autoloze zondagen eigenlijk? Nee, die waren er helemaal niet.
0: Nee. Want anders dan bij die eerste, waar Nederland specifiek getroffen werd door een boycott, was de tweede crisis, ging Nederland gewoon mee als deel van de wereld, waarin wat minder olie was en de prijs omhoog schoot. Maar er was niks specifiek Nederlands en er waren ook geen urgente tekorten.
1: Nee, we hebben even een fragment van Ruud Lubbers. Die was toen premier van Nederland. Even luisteren wat hij erover te zeggen had toen.
2: U hebt zojuist door de persconferentie verteld dat er zondag aanstaande al niet meer gereden mag worden. Alle andere maatregelen die u hebt gezegd zijn vrijwillige maatregelen. Er mag niet te hard gereden worden. De gordijnen moeten goed dicht.

0: slaapkamers mogen niet meer verwarmd worden. De centrale verwarming moet overal wat lager. Wil dat zeggen dat de situatie nogal meevalt?
1: Nee, dat dacht ik niet. Ik dacht dat wij, juist omdat wij rekening moeten houden dat de situatie zich verder verscherpt. Ja. Dat we juist nu zo snel mogelijk toch wel willen beginnen met een vorm van gebruiksbeperking. Die natuurlijk ernstig is. Die natuurlijk moeilijkheden op zal leveren, maar die toch met elkaar op te brengen valt.
2: Dit was 1973, niet 1979.
3: Ja. Ja. Het is goed om te denken, want we denken, herinneren ons Lubbers nog als premier in de jaren 80. Maar dit is Lubbers als minister van Economische Zaken onder Joop den Uyl.
2: Heel goed, goed dat we dat even zeggen. Wij gaan op naar het nieuws, daarna praten wij natuurlijk even door. En dan wil ik graag met jou, als je het goed vindt, Gert-Jan, een parallel maken naar de oliecrisis van vandaag de dag. Alhoewel je wel weer kunt zien dat, dat de scheepvaart in Iran weer op gang blijft komen. Dat allemaal zometeen na het nieuws. Dit is Leo Sayer.

0: 1974, Leo Sayer, Long Tall Glasses. We gaan op naar het nieuws. Een foto maken van een ongeluk is niet iedereen altijd van gediend. Je hoort het zo meteen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ik heb mensen pijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Casper. We beginnen met een rechtszaak in het oosten van het land.
11: Ja, want niet alleen de stiefzoon van de oud-burgemeester van Wijk bij Duurstede is om het leven gekomen door pillen van de webshop Funcaps, ook 17 anderen. Dat zegt justitie in de rechtbank van Zwolle. Er loopt nog een onderzoek naar 4 andere sterfgevallen. De webshop die verkocht verdovende middelen zonder de juiste papieren te hebben, en kopers werden slecht geïnformeerd over de gevaren. Door het overlijden van de toen 19-jarige Luca stopte Iris Meerts een jaar geleden als burgemeester van Wijk bij Duurstede. Na een ongeluk in Leusden is een fotograaf gisteravond belaagd. Er was een aanrijding tussen een bestelbus en een trekker, en een andere trekker kwam helpen, en de boer daarvan zou de camera van de fotograaf hebben afgepakt. Ook is er een klap uitgedeeld en werd er gescholden. De fotograaf gaat even langs de politie. Het is precies 5 jaar geleden dat de valwind in Leersum enorme schade veroorzaakte. Duizenden bomen vielen op huizen en auto's, dakpannen vlogen in de lucht en 9 mensen raakten toen gewond. Veel inwoners denken er nog vaak aan terug.
12: Nu zie je gewoon de achtergrondhuizen, bomen.
13: Ja.
12: Maar het was helemaal wit, zoals deze muur. Dat raam probeer ik dicht te doen. Ja. Maar de enorme kracht moest echt heel hard trekken, heel hard trekken.
13: Het was wit buiten?
12: Helemaal wit. Zoals de hele dikke mist. Maar het was geen mist, het was echt, je kon er niet doorheen kijken.
13: Er waren de geluiden?
12: Ik hoorde niks verder.
11: Ja, ze vertelde ook dat ze nu zonnepanelen op het dak heeft. Dat kan nu wel, want alle bomen rond haar huis die zijn nu weg. En de A27 richting Gorkum is weer open. Er was een ongeluk met een vrachtwagen en een camper. Die raakte op zijn kant. Er is nog wel wat schade aan de vangrail. Die wordt vannacht gemaakt. Over slachtoffers is niks bekend. Er was wel flink wat vertraging. Meer nieuws via onze app. Dan nog het weer. Flink wat zon. 28 graden. Vanavond bewolking. Vannacht kans op onweer. Morgen nog warmer dan vandaag. Maximaal 33 graden.
0: Dankjewel, Casper. Verkeersinformatie dan van de ANWB. De A27 is open, zoals je kon horen. De A2, daar is nog een vertraging. Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermalsen en Waardenburg 7 minuten. Zometeen praat ik verder met Gert-Jan Kramer, hoogleraar duurzame energie aan de Universiteit Utrecht. Jaren 70, oliecrisis. Zijn er parallellen met vandaag de dag?
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bwrwooncomfort.nl. BWR, hoe het heurt. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen. Bereid je woning voor op de zomer. Met BWR Wooncomfort in Houten.
8: Morgenavond, 7 uur, 70s disco.
9: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
8: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Captain en Tenniel op Radio M Utrecht. 14:50 is het.
1: Aan tafel.
0: Ja, de week van de 70's. Wat mag niet ontbreken is natuurlijk de oliecrisis, hè? 1973 en 1979. Ik heb aan tafel Gert-Jan Kramer. Hij is hoogleraar duurzame energie aan de Universiteit Utrecht. We hadden het net al voor het nieuws over 73, 79. Ik wil met jou eigenlijk een parallel maken naar nu. Eigenlijk is er sprake van opnieuw een oliecrisis. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen die van nu en die uit de jaren 70?
2: Nou, in termen van politiek is het enorm verschillend. We hadden eigenlijk het brandpunt is altijd in alle drie de keren olieproductie in het Midden-Oosten. Maar we hebben het eerder gehad. De eerste oliecrisis, dat had eigenlijk heel veel te maken met de olieproducerende landen in die regio. Die gewoon hun claim legden op olie en olieproductie. En zei, wij bepalen de regels. In 1979 was het de omwenteling in Iran die de aanleiding was. En deze keer is het opnieuw Iran, maar niet iets wat uit het Midden-Oosten komt, maar eigenlijk vanuit Amerika en Israël geprojecteerd is op het Midden-Oosten, op Iran. En een conflict heeft toen ontstaan, ja, waarbij uiteindelijk het onvoorstelbare is gebeurd. Dat de straat van Hormuz, waardoor 20% van de olie en vloeibaar gas en grondstoffen voor de chemie worden vervoerd wereldwijd, die geblokkeerd wordt en daar nu al een aantal maanden niets doorheen gaat.
0: Maar jij zegt 20%, en die andere 80% dan? Hadden we daar geen gebruik van kunnen maken?
2: Nou, de andere 80% wordt elders op de wereld geproduceerd. Hè? Ja, ja, ja. Het is ook, geloof ik, 20%. Ja.
0: Ja, dus dat is moeilijker bij ons te komen.
2: Ja, waarbij het wel zo is dat van die 20% is weer 25% daarvan. Dus het gaat over 20 miljoen vaten olie die normaal erdoor gaan. Maar er zijn ook pijpleidingen en die er voor omleiding kunnen zorgen. Dus effectief zijn er, geloof ik, 14 miljoen vaten olie. Die missen we.
0: Ja, ja, ja, dat is me nogal wat. Hoe gaat de politiek daar nu mee om, in jouw ogen? Hadden we dat anders moeten doen? Of is het wel, het is wat het is en we handelen er maar mee?
2: Nou, we zitten in Utrecht, in Nederland. Hè, en in Nederland en in het hele Westen is de reactie eigenlijk nogal gematigd. We mopperen een beetje over de hogere olieprijs. Maar we lijden er niet onder. En er is vooralsnog ook geen schaarste. Nee. Maar dat is, zoals veel luisteraars denk ik wel weten, heel anders in Azië, met name in Zuid-Azië, de armere delen van het continent, waar die exportbeperkingen die er nu de facto zijn door het sluiten van de straat echt gevoeld worden.
0: Ja.
2: Waar daar zijn nu de autoloze dagen. Misschien heel triest dat in veel landen, in India en Pakistan, wordt veel gekookt op LPG, een licht olieproduct. En dat is niet te verkrijgen.
0: Nee, dus, dat is er niet meer. Nee.
2: Dus dat zijn hele ingrijpende dingen. En voor een gedeelte is het ook zo, ja, de olie gaat naar de hoogste bieder. En wij in het rijke Westen zijn uiteindelijk degene die het makkelijk kan overbieden.
0: Ja.
2: Dus ten koste van echte hardships, echte ellende,
0: ja,
2: in andere delen van de wereld. Met name Azië en Afrika.
0: Ja, nou, ik kijk nog even achter jou. Teletext, scheepvaart, Iran lijkt weer op gang te komen. Onze technicus die zei ook dat de benzine alweer wat goedkoper is geworden. Waar gaat het naartoe, denk jij? Heb jij enig idee?
2: Nee.
0: Nee, ja, dat is een duidelijk antwoord.
2: Dat is ook een eerlijk antwoord. En ik denk dat niemand dat weet. Nee. Want nu komt de olie op gang. Maar we zijn natuurlijk maanden, hebben gezien, elk weekend was er weer een Iran-deal. En dan was hij er toch weer niet.
0: Dan.
2: En als ik het nieuws volg en naar de pundits luister die dat interpreteren, zeggen, nou, er moet nog heel wat onderhandeld worden.
0: Ja.
2: En het zal moeten blijken.
0: En hoe de pet staat, waait zijn jasje, ja, van Trump.
2: Ja, zeker. Ja. Maar wat wel duidelijk is, tot nu toe heeft de wereld nog niet gemerkt wat het zou betekenen als het is nu, geloof ik, 2-3 maanden dat deze disruptie er is.
0: Ja.
2: Tot nu toe is er heel veel opgevangen door het gebruik van strategische olievoorraden. Dat hebben wij in het Westen gedaan onder leiding van het Internationaal Energieagentschap. Wat interessant genoeg na de crisis, de eerste oliecrisis, gevormd is. En ervoor is om de landen, traditioneel de rijke landen in het Westen, door dit soort crisis te helpen heen navigeren.
0: Ja.
2: Die hebben dus hun strategische voorraden aangesproken. Maar ook China heeft enorme strategische voorraden. En die zijn daar eigenlijk vrij fors op het interen. Ja. Wat heel goed werkt, zolang het bij een paar maanden blijft. Maar we weten, het zal sowieso een tijd duren voordat de olieproductie en het olietransport weer op het oude niveau is. En ja, de meeste analisten zeggen zelfs, als nu inderdaad wat achter ons op het nieuws verschijnt, de straat weer open is, dan zal de impact op de wereld, op de wereldeconomie, toch duurzaam voelbaar zijn in de komende jaren.
0: Goed. Ik vond het heel erg leuk jou hier aan tafel te hebben. Dank je wel voor je duiding. We weten weer een beetje hoe dat allemaal zat. Gert-Jan Kramer, hoogleraar duurzame energie aan de Universiteit Utrecht. Ga je daar nu weer naartoe?
2: Ik ga weer terug op de fiets.
0: Op de fiets, heel goed. Dank je wel voor je komst. Dank je wel.
3: De week van de 70's.

0: ging nog even door. Force majeure, kiele, Kuwait. We hadden het over de oliecrisis uit de jaren 70.
1: De stem van M.
0: Ja, wij zoeken een stem uit de jaren 70. Zullen we nog eens één keertje laten horen?
2: 500, ja. Je weet het goed zo. Wat vindt u?
1: De stem van M.
0: Nou, we gaan eens eventjes iemand bellen, want er is toch wel behoorlijk op gereageerd, moet ik zeggen.
3: Met Marijke van Beek.
0: Dag mevrouw van Beek, u spreekt met Corny van Radio M Utrecht. Goedemiddag.
3: Nou, wat leuk zeg.
0: Ja, dat vinden wij nou ook, dat we u aan de lijn hebben.
3: Ja.
0: Wij zochten de stem uit de jaren 70. Daar is flink op gereageerd. Heb jij enig idee wie wij zochten?
3: Jazeker.
0: Nou?
3: Als ik het goed heb, Fred Oster.
0: Jazeker. De weekendquiz, hè? Dat was het.
3: Ja, leuk, met die cavia's, hè, die dan zo'n hockey moesten rennen.
0: Ja, absoluut. Het is uitgezonden vanaf 1973 tot en met 29 april 1983 bij de AVRO. Fred Oster was inderdaad de presentator. Verschillende duo's die tegen elkaar moesten strijden. En het ging inderdaad ook over die cavia-bak. Luister
4: maar. Meneer Reijsen, komt u er eens bij. Dan gaan we even kijken wie u meegebracht heeft.
5: Nou. André van Duin, Sneeuwwitje, Knederman. Albert Mol, ik heb ook nog een nieuwe bij me, Keetje Tippel.
4: Weer een nieuwe Keetje de tweede. Nou, daar gaan we. Muziek klaar, daar gaan we. Zet ze er maar in. Lopen maar.
0: Ja, Marijke, dat was het. Wat kan jij je er nog van herinneren?
3: Ja, ik kan het me nog wel herinneren, inderdaad, ja.
0: Ja, hè?
3: Ja, André van Duin, die met al die cavia's, die al die haren opzij stonden. Ja. Echt zo'n kuifje.
0: Ja, met rood haar.
3: Ik kan me nog wel herinneren. Ja,
0: geweldig. Ja.
3: Ja.
0: Nou, het is helemaal goed. De stem uit de jaren 70. Wij gaan jou een portable radio toesturen. En we doen er ook een mooie legpuzzel bij met erop films uit de jaren 70.
3: Helemaal leuk.
0: Oké.
3: Okay.
0: Wij hebben jouw adres, Marijke. We gaan het toesturen.
3: Goed, fijn.
0: Veel plezier. Bedankt. En blijf lekker luisteren naar ons in de week van de 70's.
3: Doen we, zeker weten.
0: Okay. Dag Marijke. Hoi.

0: Donna Hightower, If You Hold My Hand. We gaan nog even naar de dagvraag van vandaag. Die staat op de Facebookpagina van Radio Utrecht. Ja, dat gaat over de oliecrisis en naar aanleiding van de gas die ik net had. De benzine op de bon, er waren autoloze zondagen. Michel die zegt, als we zondags naar de paardenkoersen in Hilversum gingen, dan reden er veel mensen mee met de veewagen. Dus achter in de laadbak zaten gewoon tussen de paarden. Hartstikke gezellig. Henny die zegt, ik heb de bonnen nog, ik heb ze gewoon bewaard, ik heb ze nog ergens liggen. En Hans die zegt, als 19-jarige heb ik die periode volop beleefd. Wat mij als autosportliefhebber altijd bijblijft, is dit. Ook autorace, het stille circuit van Zandvoort. Het was een unieke gebeurtenis. Een fietsrace waarbij je een diploma of een certificaat kreeg. Nou, die unieke kans liet ik natuurlijk niet aan mijn deur voorbij gaan. Kijk even naar onze technicus. Was jij te jong, Egbert?
1: 73, toen was ik min 3, ja.
0: En maar kan je iets met je vader nog herinneren of zo? Had hij een auto?
1: Ja, mijn vader had toen al wel een auto, ja. Maar ik heb hem er nog nooit echt over horen praten. Dus volgens mij was het niet zo'n dingetje toen.
0: Nee. Nog zo'n jonkie naast mij, Edwin?
2: Ja, ik was er al wel. Maar uit de verhalen en de beelden die we nu allemaal kunnen zien.
0: Ja, dat is het een beetje. Ja,
2: dus, nou. Het is wel mooi om te zien die rolschaatsen.
0: Ja, lege snelwegen. Laat even je reactie achter, want de aard gaat er ook op door. Dat kan op de Facebookpagina van Radio M. Of even appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Ja. Edwin?
2: Nou, wij zijn zo meteen in het jaar waarin premier Den Uyl, die hier allemaal mee te maken had, hè, de olie- en energiecrisis, zoals
0: ja, de energie.
2: Zei, waarin hij, waarin zijn kabinet viel, was in 1977. Nou, wij draaien zo meteen de 14 bovenste hits van dat jaar als opmaatje naar morgen, want dan hebben we de hele dag de top 100.
0: Ja, heerlijk.
2: Dit is een mini-lijstje. Gaan we zo meteen dus even, zeg maar, het jaar daarvoor nog in het kort doen. Deze zit er ook bij. Actueel nu, hè?
0: Ja.
2: Ja, We Are The Champions was toen een hit voor Queen. Is een van de 14 die ik zo meteen ga draaien. En nog veel meer muzikale smaakmakers van toen.
0: Lekker, blijven luisteren en een hele mooie middag. The things

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Verkeersverwachtingen.nl.
14: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
9: Terug naar de jaren 70.
15: Ik loop door Italië, hele drukke stad, weet ik veel welke stad in Italië. Dus ik loop zo gewoon te wandelen. Zie ik ineens een man liggen op de grond, zo lang uit. Dus ik ga erheen. Ik zei, meneer, ben u niet goed geworden? Hij zei, nee, ik heb een parkeerplaats gevonden. Nou, mevrouw naar huis om de auto te halen.
16: De week van de 70's.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Alle 14 favoriet. Met Edwin Meerman.
16: Radio M Utrecht.
9: Nummer 14.

Bij de BBC gebruikten ze dit voor de aankondigingen van hun tv-programma's Sound and Vision. Als je goed luisterde, hoorde je ook nog Mary Hopkin even kort meezingen, meeneurien. Op deze grotendeels instrumentale bijdrage van David Bowie. En welkom in dit uurtje waarin we een soort mini-top 100 doen. Morgen de echte, de hele dag met 1978. En vandaag nog een keer alle 14 favoriet met de bovenste 14 uit een andere jaarlijst. En dat is vernoemd naar de verzamel-LP-reeks die je had naast alle 13 goede in die tijd. Op je pick-up dus, zeg maar. Nou, vandaag de opmaat naar morgen. Dus met 1977 dan vandaag in het zonnetje. Het eerste jaar was dat met de zomertijd, maar zonder echt zomerweer helaas. En donkere wolken pakten zich ook samen boven het kabinet Den Uyl. En aan het eind van 1977 werd Dries van Agt onze nieuwe premier. En koningin Juliana die regeerde vanuit Soestdijk en de burgemeester van Utrecht, dat was op dat moment Henk Vonhoff. Nou, straks hebben we onder meer vanuit Spanje Baccara. En we gaan nu eerst naar Spanish Troll met dit zomerse geluid op nummer 13. Hier is Mink de Vil.

En naast Dr. Bernard en Dr. Hoek hadden we ook nog eens Dr. Buzzard's Originals Havana Band. Cherchez la femme. En de dame die we hoorden was zangeres Corrie Day. En ook de stem van August Darnell, die later Kid Creole werd. Uit de disco van destijds. En morgenavond nog veel meer van de dansvloer van de jaren 70. Dat zijn dan de laatste uurtjes van deze mooie week van de 70's. Dat wordt morgenavond non-stop dansen, zeg maar. En dit overigens ook met de Gibson Brothers. Zij staan nummer 11 in 1977 in de jaarlijst.

In deze tijden van voetbal komt hij ook goed tot zijn recht, maar afkomstig uit het EK of WK-loze 1977. We Are The Champions met Queen dus. En op de andere zijde vond je ook een bekende We Will Rock You, want hij draaide vooral nog op 45 toeren. Nou, Queen op nummer 10 en één plekje hoger. Het warme stemgeluid van Chris Norman. De schoorsteen daar rookte goed voor Smokey. Onder andere vanwege deze grote hit.

0: Dillinger. Hij kwam niet alleen in hogere sferen, maar ook hoog in de hitlijst met zijn Cocaine in My Brain in 1977. En kreeg ook nogal snel toen een Nederlands jasje van Dingetje. Ik ga weg, Leen, waarmee we toen kennis maakten ook met het fenomeen Frans Paardenkoper, want hij was Dingetje. Nou, zometeen de bovenste 7 van alle 14 goed, of favoriet liever, uit 1977. Met onder meer ook Fleetwood Mac direct en een fijne medley die klaarstaat. Maar eerst is het tijd voor het actuele regionieuws. Een bijzondere melding voor de dierenambulance in IJsselstein. En zometeen met Casper.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Het regionieuws van 2:30. Casper Meidrecht is in Rep en Roer lezen.
9: Om een vermeende misbruikzaak. In WhatsApp-groepen gaan berichten rond over een jongen die verdacht wordt van kindermisbruik met naam en foto. Basisschool De Fontijn roept op om te stoppen met het verspreiden van deze berichten. Het is niet duidelijk wie ermee begonnen is. De politie waarschuwt voor smaad. De gemeente Amersfoort trekt 9 ton uit voor specialistische jeugdzorg. De wachtlijsten moeten korter. Er wordt nu maanden gewacht op hulp. Een speciaal team gaat kijken hoe kinderen sneller geholpen kunnen worden. Een van de organisaties waar de problemen groot zijn is Met Maya, die zorg levert in 7 Utrechtse gemeenten, waaronder dus Amersfoort. In de Utrechtse Heuvelrug houdt de gemeente €5 miljoen over. Het grootste deel daarvan is een appeltje voor de dorst, want het college waarschuwt voor tekorten vanaf 2028 en hogere kosten voor jeugdhulp. En de dierenambulance in IJsselstein moest deze week uitrukken voor een gans. En die gans die zat vast in de voorkant van een auto. De gans werd aangereden en de vrouw achter het stuur had niks in de gaten. Jawel, nou, na een paar kilometer, na wat gesein en getoeter van andere automobilisten. De gans bleek nog te leven, werd losgepeuterd, maar was er zo ernstig aan toe dat hij maar een spuitje kreeg. Meer nieuws via de app van RTV Utrecht. Dan nog het weer, flink wat zon, 28 graden. Vanavond bewolking, vannacht kans op onweer. Morgen dan wordt het warmer, maximaal 33 graden.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
2: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
13: Morgenavond, 7 uur, 70s disco.
14: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
13: Alle 14 favoriet. Met Edwin Meerman.
15: Radio 1 Utrecht.
16: 7.

Dit programma is dus vernoemd naar de populaire verzamel LP-reeks. Alle 14 favoriet. En Rumours was minstens zo populair op 33 toeren van Fleetwood Mac en daarop ook Go Your Own Way. En op 45 toeren ook in de hitlijst toen terechtgekomen en in de jaarlijst uiteindelijk op nummer 7. Nou, we zijn weer even terug, misschien wel in jouw geboortejaar of waarin je je eigen huis kocht. Wellicht je rijbewijs haalde of zelf kinderen kreeg. Maar ook als het een gewoon jaar was, dan is er altijd nog die buitengewoon fijne muziek wat 1977 heeft voortgebracht. En de bovenste 14 dus van de jaarlijst, die zetten we in dit uur op een rijtje. Als extra attractie van deze week van de 70s. Het is warm. We gaan nog wat zuidelijker, want hier is Baccara. Ze hadden twee grote hits. Sorry I'm a Lady. En deze staat in de lijst op nummer 6. Yes, Sir, I Can Boogie.

0: 1977 was het jaar waarin Elvis Presley overleed. En tegelijkertijd verscheen deze ode aan de rock'n'roll, gedaan door Longtail Ernie en de Shakers. Ja, die andere Ernie. Arnie Treffers. En het is één groot Do You Remember deze week met de Week van de 70's op Radio en Utrecht. En ook het nodige dat dus werd hergebruikt toen al, zo ook, You're My World uit de jaren 60 werd destijds een groot succes voor de Guys and Dolls op nummer 4.
1: You're my world, you're every breath I take. You're my world.

Supertramp. En het zijn allemaal super 70's en zo. En dubbel 7 dus in de 70's, in de jaren 70. En deze op nummer 3, Give a Little Bit. En voor de op 1 na best verkochte van dat jaar zoeken we het nu even wat lager op. Wekenlang hoog in de hitparade, Vader Abraham.

0: Abraham en zijn smurfen. En als je het liedje dan op 33 toeren zette, want dit was 45, dan kreeg je meteen te horen wie die smurfen nou waren.
1: Oh ja!
0: Hij zelf deed het zelf.
1: Geweldig.
0: Met zijn versnelde stem, het werd een enorm succes. Dus op één na best verkochte plaat van dat jaar. Nou, morgen dan hebben we dus de hele dag 1978. Lekker genieten dus van die hits. Jos, wat ga jij straks doen?
1: Ik ga gewoon met dit soort plaatjes verder. Ja, niet alleen hoor. De meest hilarische muzikale creaties uit de jaren 70. En dan heb ik het over Ugge, het stichtje van de muggen. Dr. Anders P. Sa plant pour moi van Plastic Bertrand, mag in alle talen. Gekke plaatjes uit de jaren 70. Als het gras twee kontjes hoog is, nou noem maar op.
0: Ja, nou, dus ook nog een beetje vader Abraham bij jou. Zometeen nader hier, tot zo, joh.
2: Freeze, I'm my baker, put your hands in the air, give me all your money.
0: En deze was het populairste in 1977, Boney M.
3: Nummer 1.
4: This is the story of my baker.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook! Uit de meterkast!
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, €2,49. Leuk voor het WK.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Dorald Negens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming. Van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Dorald. Op het dak van de RTW Utrecht is het nu 29 graden. Schoon aan de haak. Is zijn de files van de ANWB. Ik heb er twee. Op de A2 Utrecht richting het zuiden. 6 minuten tussen Beest en Waardenburg. En dan geen op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Die duurt 6 minuten. Zometeen Robert Palmer in de week van de 70's.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
15: Voordeeluitjes.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
16: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
17: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
15: Voordeeluitjes.nl.
18: Terug naar de jaren 70.
19: De winter van 1979 zal de geschiedenis ingaan als een van de strengste en door zijn afwisseling van dooi en vorst ook als een van de wispelturigste van deze eeuw. Automobilisten en schadeverzekeringsbedrijven hebben het wel geweten.
15: De week van de 70's.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

werd. Het kwam niet hoger dan de tipparade in het jaar 1978. En morgen is 1978 helemaal het jaar. We hebben de top 100 van dat jaar. 1978. Jongens, mag het raam even open? Nee? De airco staat daar. Nou, ik doe hem zo wel even dicht. Even. Het hoort er gewoon een beetje bij dat dat raam open gaat. Leuk dat je luistert. De week van de 70's. Bedankt voor die leuke herinneringen. Vandaag dacht ik, doe ik het een beetje anders. Ik vraag, wat zijn de meest hilarische muzikale creaties uit de jaren 70? Dat je denkt van, hoe

0: De Disco Duck, ja, hartstikke leuk. En Wim T. Schippers, die gaat helemaal door ons hoofd deze week. Hij is overleden, helaas. Hoe heet nou dat nummer van wat hij schreef? Van Gerrit Dekzeil.
1: Ik ben Gerrit.
0: Ja, die ga ik straks ook draaien. Laat even weten als je een hilarische plaat weet uit de 70's. Stuur een berichtje via...

0: Ja. Mijn oudere broer had een geluidsinstallatie op zijn kamer, de zolderkamer. En dat vond ik hartstikke mooi, die kwam hard. De buren vonden het wat minder, maar toch, ja, het is toch hartstikke leuk natuurlijk. Het is Radio M Utrecht, dit is de week van de 70's. We genieten ontzettend. Jij ook, Anneke?
1: Ja, ik kan niet al tussen de radio hier hard zetten.
0: Je moet het gewoon lekker hard zetten hoor, deze week, Anneke.
1: Ja, echt hè. En het is gewoon ja, de jaren dat wij eigenlijk een beetje jong waren. En dat we gewoon echt genoten van alle muziek.
0: Ja.
1: En waaronder wat ik nu heb aangevraagd, dat is popcorn.
0: Ja, dat weet ik. Maar ik ben ondertussen even een plaatje aan het draaien van de LP Tros TV Tunes. Ken je die nog?
1: Ik ken ze en volgens mij heb ik ze nog op zolder liggen.
0: Ik heb er eentje gevonden bij de kringloopwinkel.
1: Oh, ja, dan kan je net zo goed hier komen. Boven liggen er ook heel veel.
0: We gaan gewoon heel even luisteren naar André Mos, dames en heren. Zo, genoeg. Ja, ik vond het genoeg. Anneke, hoe zag jij eruit in de 70's? Waar konden we je aan herkennen toen?
1: Ik had heel donker haar.
0: Mm-hmm.
1: Ik was erg slank.
0: Mm-hmm.
1: En ja, korte rokjes.
0: Oké. Okay.
1: Hotpants, korte rokjes. En ja, eigenlijk, als je mij zag, zag je al mijn vriendinnen die ook allemaal Anneke heten. Ja. Dus je zag er niet één, maar je zag er meerdere.
0: Je deed lekker mee met de mode.
1: Ja, we deden mee met de mode en we waren eigenlijk met z'n tweeën een eenheid. Mm. En we kregen allebei in dezelfde tijd een vriendje.
0: Wauw.
1: En de mijne vond ik dan, nou ja, dat is niks geworden. Anneke is ermee, andere Anneke is ermee getrouwd.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, we hebben gewoon een hele leuke tijd, was dat.
0: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. En we hadden leuke, bizarre plaatjes. En daar ben ik naar op zoek deze middag. Deze, bijvoorbeeld een klein stukje van vader Abraham. En je zingt gewoon weer mee, Anneke.
1: Ja, ik
0: vind
1: dat, maar je wil mij echt niet horen zingen.
0: Nou, jij.
2: Het stikt hier van de lucht. Ikke. Het stikt hier van de vliegen.
0: En dan komen die eieren, geloof ik.

0: Hilarische muzikale creaties uit de jaren 70 op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Hebben jullie leuke dingen erop gezet? Jij ook. Jij hebt zin in popcorn, Anneke.
1: Ja, in popcorn. Dat is een liedje wat ik ooit hoorde. En dat, ik denk dat het ook uit 77, 78 kwam.
0: Al eerder al, maar...
1: Al eerder.
0: Ja. En het was een van de eerste plaatjes met een synthesizer. Nu heb ik popcorn in 3 smaken. En je mag zelf kiezen. Ik heb deze smaak van die Anarchic System. Ik heb een andere smaak van de Popcorn Makers.

0: En ik heb nog een smaak van hot butter. Ze zijn toch alle drie wat anders. Ze stonden alle drie tegelijk in de top 40.
1: Oké.
0: Wat is er geworden? The Anarchic System, de Popcorn Makers of Hot Butter?
1: De eerste.
0: De eerste, dat was de Anarchic System.
1: Ja.
0: 1972 hebben we het over.
1: 72, ja. Okay.
0: Zeg, hartstikke leuk. Nog even een mooie film erbij uitzoeken. En dan komt het helemaal goed.
1: Ja,
0: dag Arneke, dankjewel hè.
1: Doei.

0: allereerste glasbak.
1: Morgen vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
2: Wel luisteren, ik heb nog bizarre platen uit de 70's. Bijvoorbeeld Dr. Hans P. die wordt gevraagd.
3: Heen en weer.
4: Heen en weer.
3: Heen en weer.
4: Heen en weer.
3: Heen en weer.
4: Heen en weer.
3: Heen en weer.
2: Nou, deze ga ik niet draaien, maar wel een andere. En hoe heet het nummer ook weer? Ik vergeet dat steeds. Van Gerrit Dekzeil?
5: Ik ben Gerrit.
2: Ja, die gaan we straks ook draaien. Zometeen het nieuws uit onze buurt. Met de vraag, ben je gescheiden en woon je in Amersfoort? De gemeente zorgt voor een nieuwe lief. Dat hoor je zo meteen in het nieuws met Casper.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Ik heb mensen pijn.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
13: Appetito.
12: Appetito.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Tijd voor het regionieuws met Casper Kooi. Casper, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
2: Het begint met vastgoed.
14: Ja, bedrijven met genoeg stroomcapaciteit die stijgen in waarde. En panden zonder aansluiting zijn juist moeilijk te verhuren. Dat zegt makelaarsvereniging NVM in Utrecht. Een groot deel van onze provincie is nu een aansluitstop en komen de wachtlijsten om aangesloten te worden. De gemeente Amersfoort wil gescheiden burgers aan elkaar koppelen. Er moeten ontmoetingsplekken komen voor hen. Het is onderdeel van een groter plan waarbij de gemeente te hulp wil schieten bij scheidingen en relatieproblemen. Ze moeten er ook sneller tijdelijke huurruimte of woonruimte komen voor mensen die gaan scheiden.
2: Even wachten, even stop. Is dit 1 april of is het echt?
14: Nee, dat is echt waar.
2: De gemeente Amersfoort wil...
14: Anders zeg ik het niet.
2: Gescheiden burgers aan elkaar koppelen. Gaan die soms een soort Amersfoortse Tinder ontwikkelen?
14: Nee, er moet een ontmoetingsplek voor ze komen.
2: Oh.
14: Ja. Het is gezellig, toch?
2: Ik vind het wel heel spannend.
14: Ja. Als je gescheiden bent, kom je in Amersfoort wonen. Ja. Ja. Vanwege de hitte is een aantal evenementen de komende dagen aangepast. Bijvoorbeeld Running for Climate op de Utrechtse Heuvelrug. Die wordt morgen anders. Deelnemers beginnen eerder en kunnen dan de kortere routes lopen. Dat is afgesproken met de GGD en het KNMI. Dansevenement Freedom in Utrecht gaat gewoon door volgens planning. Maar daar wordt wel voor extra drinken gezorgd. En het is precies 5 jaar geleden dat de valwind in Leersum enorme schade veroorzaakte. Duizenden bomen vielen om op

0: huizen en auto's. Dakpannen vlogen in de lucht. En 9 mensen raakten toen gewond. Veel inwoners denken daar nog vaak aan terug.
1: Nu zie je gewoon de achtergrond, huizen, bomen. Ja. Maar het was helemaal wit, zoals deze muur. Dat raam probeer ik dicht te doen. Ja. Maar de enorme kracht. Moest echt heel hard trekken, heel hard trekken.
2: Het was wit buiten?
1: Helemaal wit. Zoals de hele dikke mist. Maar het was geen mist, het was echt, je kon er niet doorheen kijken.
2: Er waren de geluiden?
1: Ik hoorde niks verder.
0: Ja, dat is ook nog wel een voordeel trouwens. Want ze heeft nu zonnepanelen op het dak liggen. En dat kan nu wel, want alle bomen rondom het huis, ja, die zijn weg. Meer via onze app van RTV Utrecht. Het weer dan nog, flink wat zon, 28 graden. Vanavond is het bewolkt, vannacht is er kans op onweer. Morgen nog warmer, maximaal 33 graden.
3: Het is tijd voor de hydration break nu, hè?
0: Ik neem een slok.
3: Je moet een slokje nemen, zou ik zeggen. Bij Radio M Utrecht is het nu tijd voor het verkeer. En Kasper, over een uurtje weer, hè?
0: Tot zo.
3: Dit zijn de files van de ANWB. Het is donderdag met de D van druk. En het wordt het van... Zeker. Op de A2 Utrecht richting het zuiden. Een file van 7 minuten tussen Everdingen en Beest. A12 Utrecht Arnhem tussen Knooppunt Oude Rijn en Lunetten 9 minuten. A27, daar heb ik er 2. Breda Utrecht tussen Knooppunt Gorkum en Lexmond 5 minuten. En Utrecht Gorkum 12 minuten tussen Nieuwegein en Noordeloos. We hebben Racy zometeen. Leuk Engels groepje. En daarna het spelletje. Ik heb 3 platen uit de 70's. En dat vind ik leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
7: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
8: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
9: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Morgenavond, 7 uur, 70s Disco.
12: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
11: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Nummer 3 in de top 40. Ze hadden net de nummer 1 in het gehad met Lay Your Love on Me, Racy, groepje uit Somerset. En nu het spelletje. Doe je mee? Ik heb 3 platen en die heb ik uitgezocht. En ik dacht, hé, ik begin altijd bij de eerste. Dan kies ik er eentje uit die een overeenkomst heeft met die eerste. En dan nog eentje bij. En dan krijg je de 3 voor 4. Zoek de overeenkomst, zou ik zeggen. Hier is aanwijzing 1.

Deze band die werkte zo hard in de 70s. Ongelooflijk, ik heb ze meerdere keren gezien. En de dames van Grupo Sportivo, die gingen dan eerst in de coulissen een tukkie doen. En dan gingen ze optreden. Hans van den Burg heeft zijn band weer bij elkaar. Vorig jaar kwam er een nieuw album uit, Back to Nature. En nu doen ze de Stop Motion 2026, de 50th Anniversary Tour. Dus je kan ze weer overal zien. Dit was nummer 1 van de 3 voor 4. Wat is nou die overeenkomst? Volgens mij is die hartstikke makkelijk vandaag. Stuur even je antwoord, de overeenkomst, via de app van RTV Utrecht. En hier is nummer 2.

luisteren. Twee mannen, twee vrouwen. Jan Vredenburg, een van de zangers, die heeft een boek uitgebracht een paar jaar geleden over het leven van champagne. Want ze hebben de wereld veroverd, hoor, daarmee. Dit was nummer 2. Nummer 3 komt nu. Laat even weten als je de overeenkomst ziet. Radio M Utrecht. En je wint een mooie 70's prijs. Aanwijzing nummer 2. Nummer 3. De US Corporation is hier.

0: Deze hadden ze ook, de Juice Corporation. Het is Radio M Utrecht. Dit was nummer 3. En ik zei wel, het is een hele makkelijke opgave. Maar er zit een addertje. Er zit een addertje. Er zit een addertje onder het gras. Degene die ik ga bellen is dus gewaarschuwd. Want het kan zomaar zijn dat je het verkeerd zegt. Hallo?
1: Kees,
0: Jos van Heerden, Radio M Utrecht. Kees, is dit de Kees uit Zijderveld?
1: De Kees uit Zijderveld.
0: Een van de gezellige dorpjes in Vijf Herenlanden.
1: Ja, ja.
0: Volgens mij rijden we ergens Kees, ergens op de snelweg, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ik rijd nu bijna bij Breukelen. Ik ben onderweg naar DHL in Hoofddorp.
0: Oké, raampje open, je elleboog uit het raam, of dat niet?
1: Nee, die is al vuurrood, dus die wou ik even nog heel hoog.
0: Ja, zonnebrilletje op, radio aan, geweldig. Kees, wat zijn je plannen de komende zomer? Zondag begint de zomer.
1: Nou, ik heb nog even druk met de afsluiting van het voetbalseizoen van mijn kleindochter. En daarna gaan we halverwege juli gaan we een paar weken naar Spanje.
0: Oh, lekker. Welke streek ongeveer Zuid-Spanje?
1: Tarragona, Cambrils.
0: Dat klinkt goed. Zeg Kees, ik heb iedereen gewaarschuwd. Er zit een klein addertje onder het gras. Moet je er niet te veel bij voorstellen. Maar het leek zo makkelijk en het is het eigenlijk ook wel. Wat is de oplossing van de 3-4 van vandaag?
1: Dan denk ik dat ik dat addertje niet gehoord heb. Maar ik dacht rock'n'roll.
0: Je dacht rock'n'roll. Ik moet heel streng zijn, Kees.
1: Ja, dat is goed.
0: Het is bijna goed, maar niet helemaal. En in het leven verdient iedereen een tweede kans, vind ik. En ook in dit spelletje. Het is ontzettend warm. Je bent ontzettend warm met je antwoord, maar niet heet genoeg. Je mag nog één keer gokken. Wat is het spelletje? Wat is het goede antwoord?
1: De muziekstijl rock'n'roll. Of een rock'n'roll star.
0: Nog een keer. Bijna.
1: Rock'n'roll star, dat is het enige wat nu al bij me opkomt.
0: Kom op, ik keur het goed. Ik ben zo'n slechte. Ik ben een curling quizmaster. Ik kan dat gewoon niet zo goed. Ik ben daar gewoon niet zo goed in. Ik ben niet zo streng. We hadden rock'n'roll van Grupo Sportivo. De rock'n'roll star van Champagne. En we hadden Rocking Soul van de US Corporation. Dus eigenlijk is de overeenkomst rock, maar je zei rock'n'roll en kwijtschelen.
1: Ja. Dank je.
0: Je hebt een prijs gewonnen, een boek van de Rolling Stones.
1: Daar is mijn vrouw heel blij mee.
0: Goed om te horen. Goed man. Goed.
1: Ja.
0: Sturen we allemaal op. Hele fijne vakantie alvast in Spanje.
1: Dank je wel.
0: Ergens daar bij Breukelaar. Je bent Breukelaar voorbij, denk ik. Hè? Ja,
1: ja, nu wel bijna bij je afkouden.
0: Okay. Lekker blijven luisteren, Kees.
1: Doe ik zeker, joh.

En morgen 1978. De top 100. Hartstikke leuk. Blijf lekker luisteren. Ik zie muziek van Patricia Pai. Ik zie de Sandy Coast. En nog veel meer. Volgens velen is dit de beste film van 1978.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, 2 bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
9: Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
12: Utrecht. 4 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. 2 belangrijke meestations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Dorald. Op het dak van RTV Utrecht is het nu 29. Dit zijn de files nu van de ANWB. Van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. A2 Utrecht Den Bosch, 11 minuten tussen Culemborg en Waardenburg. A12 Utrecht Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Dunette, 17 minuten. En de A27 Utrecht Gorkum tussen Hagenstein en Noordeloos, daar 1 kwartier. Een echte lekkere zomerplaat zometeen. Opgenomen lijkt het wel aan het strand en dat kun je ook een beetje horen.
14: Verkeersverwachtingen.nl.
6: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Terug naar de jaren 70.
20: En zo eindigt het NCRV-programma op deze Koninginnedag. De uitzending wordt nu voortgezet door het NOS Journaal en een programma van de stichting Teliac. Dames en heren, ik neem vast afscheid van u. Dank voor uw belangstelling en graag tot ziens.
21: De week van de 70's.
22: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

andere dingen op het strand, hè? Moment and What's Not bij Radio M. Utrecht levert je lijst. We hebben de week van de 70's. We zitten er nog middenin. Morgen hebben wij het hoofdgerecht. En dat houdt in de top 100 van 1978. Dat was een bijzonder jaar. Want er zijn nog nooit zoveel singles verkocht als dat jaar. Vandaag heb ik het over hilarische standjes, hoogstandjes uit de jaren 70. Zo kom ik bij vader Abraham. Ilse, die heeft me daarop gewezen.

0: heer Hugo Waard. Had iets met Radio Tour de France te maken, dat ze dat vaak draaiden. Anne Lore, die gaat voor Gerrit Dekzijl. Het is onder andere geschreven door deze week overleden Wim T. Schippers. Hoe heet dat plaatje ook weer?
1: Ik ben Gerrit.
0: Oh ja.

Ja, ik vind die persoon misschien wel de mooiste van de Sandy Coast, Hans van Meulen op zijn best. Ik vroeg aan je, wat vind jij nou echt miraculeus gemaakte platen? Hilarische muzikale creaties uit de jaren 70. Er wordt op gereageerd. Ik heb een aantal hoesjes op de Facebookpagina gezet. En er wordt gereageerd. Deze van André van Duin, die zit nog steeds in de...

nog steeds leuk. André van Duin, veel deed hij in de jaren 70. Zijn leukste kwamen volgens mij in de jaren 80. Verschillende mensen, waarschijnlijk carnavalsliefhebbers, die komen toch weer met het bloemetjesgordijn.

0: Corrie van Gorp, het is toch lang geleden, maar toch leuk. Gerda, ik vind het een hele leuke suggestie. Ik heb uit Vianen, heb ik Remo aan de lijn. Remo, goedemiddag man.
1: Dag Jos, goedemiddag.
0: Hoe is het bij jullie in Vianen? Is het daar ook al stiekem al de zomer begonnen?
1: Ja, het is zweet hier hoor. Maar ja? We zitten in een beschut stukje van de tuin, dus dat is goed te doen zo.
0: Oké, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Wat houdt de zomer nou voor jou in? Wat doe jij anders?
1: Alles op een wat rustiger tempo eigenlijk.
0: Ja.
1: Dan vind ik het eigenlijk wel goed.
0: Rustig aan, af en toe een glaasje sinaas drinken. Veel water drinken. Dat moet je
1: veel drinken inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Doen we ook hoor. Ja, zeker weten.
0: Er wordt er aangeraden om niet in de zon te gaan zitten, maar in de schaduw. Ja, dat soort dingen gaat toch vanzelf, denk ik, hè?
1: Ja hoor, het is toch ultiem weer, het is toch wat we willen eigenlijk.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Zeg, Remo, de jaren 70, wat deed jij toen vooral?
1: Naar school gaan en toen ik van school afkwam ben ik gaan werken. En ja, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Dus ja, voor mij een hele hoop dingen waar ik aan terugdenk.
0: Ja, lange
1: eerste vriendinnetje, eerste auto.
0: Oh ja, was jij hippie of was je daar nog niet aan toe?
1: Nee, ik was helemaal geen hippie. Nee, totaal niet. Ik was zelfs aan de andere kant. Ik was in stille die in de hoekje zat.
0: Oh ja. Ja. Dat had ik eigenlijk ook. Ik draaide plaatjes en ik luisterde naar de radio.
1: Dat deed ik ook. Ja. Ja.
0: Zeg, ik had het van vandaag over die platen, die bizarre leuke platen. De hilarische muzikale creaties uit de 70s. Jij komt met Dr. Anders P. en daar ben ik hartstikke blij mee.
1: Leuk.
0: Ja, daar ben ik heel blij mee. En nu heb ik Dr. Anders P. ook nog gevonden met een plaatje dat heel weinig mensen kennen. En dat heet Utrecht.
1: Oh, die ken ik niet eens.
0: Ja, ik ga een stukje laten horen. Utrecht van Dr. Anders P.
2: Utrecht, Utrecht. We denken dan aan singles en aan grachten.

0: zijn er zelfs geboren. Of ze zijn misschien nog in de maag.
1: Ik vind het ook hilarisch. Jij...
2: Prachtig. Ja, ik vind het geweldig dit.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ik hou daar wel van.
1: Hé, hey, Remo, zet hem hard in, Vianen. En hier is de dodenrit van diezelfde dokter Anders.
2: Goedemorgen, Jos.
1: Leuk dat je luistert naar Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letter en de week van de 70's.
3: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan.

0: zitten halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en Hoeper de Poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.
1: Trojka hier, trojka daar.

0: met Islavisch handgebaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Doe het zelf met nauw en schaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is dat nu niet wonderbaar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Twee halfom en één tartaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Een liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Oei, hoe suffend staat gij daar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder, is de koffie klaar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tijd!
2: Goedemiddag met Jos van Heerden.

0: Het lijstje van hilarische platen uit de jaren 70. The Three Dog Night. The Show Must Go On. Marcel van Delft, jij kwam erbij. Hartstikke leuk. Dit werd trouwens nog een flinke hit ook hoor. In 1974. Nummer 7 werd het toen in de top 40. We gaan het hebben in het regionieuws over cybercriminelen. Die zijn te grazen genomen door een speciaal team van de politie in Driebergen. Zometeen het regionieuws met Casper Kooi.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Het is 4:30. Casper staat hier. Casper, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Het nieuws uit onze buurt met een succes in Driebergen.
10: Zeker. Een speciaal politieteam daar heeft een internationaal groot netwerk van cybercriminelen deels uitgeschakeld. Het gaat om een actie en daarbij zijn zeker 15.000 besmette websites opgeschoond. En die websites die waren best gevaarlijk, zegt de politie.
11: Als bezoeker krijg je bijvoorbeeld een pop-up te zien over een update van de browser. En als je dan op zo'n pop-up zo'n valse melding klikt, installeer je geen officiële update, maar juist de schadelijke software die criminelen toegang geven tot jouw computersystemen en daarmee je gegevens kunnen achterhalen.
10: Nou, je hoort het compleet met geluidseffecten. Het gaat om de grootste operatie ooit in het bestrijden van cybercrime, zegt de politie. 2 mannen moeten 2 jaar de cel in voor een auto vol explosieven in Kanaleneiland. Volgens de rechter waren zij verantwoordelijk voor die explosieven die vorig jaar werden gevonden. Toen werd de buurt ontruimd en moesten bewoners van 2 flats hun huizen verlaten. De straf is trouwens lager dan de eis van 4 jaar. Meidrecht is in rep en roer om een vermeende misbruikzaak. In WhatsApp-groepen gaan berichten rond over een jongen die verdacht wordt van kindermisbruik, compleet met naam en foto. De basisschool De Fontein roept op om daarmee te stoppen met het verspreiden van deze berichten. Het is niet duidelijk wie ermee begonnen is. De politie die waarschuwt voor smaad. En een vrouw hoeft een parkeerboete in Utrecht niet te betalen, want ze kon de automaat niet vinden. De rechter zegt dat ze genoeg moeite heeft gedaan, want ze liep de hele straat af, ondanks heupproblemen. En zat daar juist geparkeerd om naar de dokter te gaan met haar heup. De gemeente die moet de rechtbankkosten terugbetalen.
0: Ja, nou, dan feliciteer ik die mevrouw. Wat bedoel, ja, het is toch mijn succesje voor haar natuurlijk. Ik heb ook een parkeerboete. En dat had ik niet verwacht.
10: Ga je in beroep?
0: Ik ga in beroep, ja. Die ga ik vanavond regelen. Moet je je voorstellen, ik ging even wat halen bij een supermarkt. Ik zette de auto even neer en ik moest zo'n blauwe dingetje neerleggen.
10: Ja.
0: Hoe heet het ook weer?
10: Zo'n parkeerschijf.
0: Ja, een parkeerschijf.
10: Ik ben hem ook kwijt, ja.
0: Ik heb hem erop gelegd en door de haast die ik had, heb ik niet helemaal de goede tijd erop gezet.
10: Ja, daar ga je.
0: Dus
10: daar
0: ik
10: ga
0: kom je terug, een parkeerboete, weet je hoeveel?
10: Nou?
0: €139.
10: Nee joh.
0: Omdat ik de goede tijd niet had ingeschaald. Ik ga in beroep, ik ga voor het gemeentehuis liggen. Ik ga dat niet pikken.
10: Meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Nou, het weer dan nog, flink wat zon, dat heb je in de gaten, 28 graden. Vanavond bewolking, vannacht kans op onweer. Morgen dan wordt het nog warmer, maximaal 33 graden.
0: Je zegt net dat je er al een beetje last van hebt, hè, Casper?
10: Ja, ik kon vannacht slecht slapen. Door
0: de warmte, nu al. Dat komt nu al door de warmte. Heel veel sterkte. Als we er eenmaal aan zijn gewend weer, dan gaat het goed. Hey Casper, dankjewel. Over een half uur de update bij Aart. Door met de files van de ANWB. Op de A2 een file van 22 minuten. Utrecht en Bos tussen Everdingen en Zaltbommel. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Een half uur en wordt daar aan de weg gewerkt. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 21 minuten. En de langste op de A27 Utrecht-Gorkum. Een half uur tussen Hagestein en Noorderloos. Dit waren ze van een kwartier of langer in de regio Utrecht. Zometeen, in de 70's hadden ze ook hits, hè? De Doors.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
18: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
19: Morgenavond, 7 uur, 70s disco.
20: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
19: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Don't You Love Her Medley. We hadden Doris bij Radio M Utrecht, de week van de 70's. En ik vraag om de meest hilarische muzikale creaties uit de jaren 70. Deze wordt ook genoemd van Chuck Berry. When

0: Heel veel drugs gebruikt, denk ik. Hè?
1: Ja, Ronnie Tover met Siska Peters. Hartstikke leuk. Radio M Utrecht. Oh, wacht. Stop.
0: Oh.
1: Stop. Het is tijd voor de hydration break.
0: Ja. Ik moet gelijk naar de wc, als ik het hoor. Dankjewel.
1: Ja, dat moet, hè?
0: Ja, heel goed.
1: We hebben het gezien op het WK. Ik dacht in het begin, ja, wat een onzin. Maar het is helemaal geen onzin. Want je kan in die tijd allemaal mooie reclames uitzenden.
0: Zo is dat.
1: Maar we kunnen nu met dit weer, moeten we af en toe een hydration break. Zo
0: heel,
1: heet dat,
0: heel verstandig.
1: Break, gewoon even wat ja, drinken. Dus we houden even stil nu.
0: Niet te lang, hè? Gaat de noodband lopen.
1: Ik vind het wel lekker. Lekker water.
0: Dit is heel goed.
1: Ja, dit is.
0: Kunnen wij ook wat extra reclames uitzenden? Ja, zodat de FIFA nog rijker wordt.
1: Kunnen we zeker doen, ja. Ja. Zeg Aart, de week van de 70's. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke reacties, want dat gaat maar door, hè.
0: Leuk is dat, hè.
1: Ja.
0: Ja, vandaag gaan we het hebben over de twee oliecrises die wij hebben gehad in de jaren 70. Corny had het er ook al over.
1: Mm-hmm.
0: En ik ben benieuwd wat onze lieve luisteraars zich nog herinneren van die oliecrisis. We hadden er eentje in 1973.
1: Mm-hmm.
0: Dat was meer de olieboycott van de Arabische landen. Omdat Nederland Israël steunde in die tijd. Ja. Yom Kippur-oorlog. En in 1979 was er nog een oliecrisis. Dat had gewoon te maken met dat Ayatollah Khomeini toen aan de macht kwam. De olieprijzen stegen.
1: Mm-hmm.
0: En toen ging de benzine op de bon.
1: Ja.
0: Ik zag wat mooie foto's. Mensen hebben die bonnetjes nog.
1: Ja, ja.
0: Ja, kan je niet meer gebruiken trouwens. Maar ja, als reliek uit die tijd.
1: En dat heeft ook te maken allemaal met Koeweit, hè, toen.
0: Zeker. Was,
1: ja.
0: Zeker.
1: Maar dat
0: Koeweit.
1: Dat is toch dat

0: vastmajeur over een hilarische muzikale creatie gesproken.
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: Alexander Pola, verkleed als Arabier.
0: En Ted Braak, hè, niet vergeten.
1: Ja.
0: En de anderen.
1: Ja. Nou ja, je had toen natuurlijk ook de Autoloze Zondag. Dus misschien hebben onze luisteraars dat nog wel meegemaakt. Wat zijn jouw herinneringen daaraan? Heb je ook op de snelweg gewaagd met je fietsje of je rolschaatsen?
0: Ja.
1: Wat weet je nog van die benzinebonnen? Misschien heb je ze nog wel liggen. Laat het me eventjes weten. Dan halen we herinneringen op aan die tijd.
0: Oude koeien uit de sloot.
1: Oude koeien gaan wij uit de sloot halen. We praten natuurlijk ook over de hitte. Gesprek met een arts op de EHBO. Wat gebeurt er nou eigenlijk in je lichaam als het over verhit raakt?
0: Mm-hmm.
1: We kijken even naar de evenementen in de regio. En of die doorgaan en wat voor maatregelen ze nemen.
0: En om 5:50 dan is er iets heel belangrijks.
1: Ja, dan hebben we het over het weer.
0: De weervrouw met het uitgebreide weerbericht voor de komende dagen.
1: Ja hoor.
0: Dat leek me goed. Angela Koning die komt ook met een hilarische muzikale creatie. De Disco Duck, ken je dat?
1: Ik geloof het wel.
0: Ja, de Disco Duck had niks te maken met Donald Duck of Dagobert of Disney. Rick Dees was volgens mij een geflipte discjockey. Die had een hele grote hit.

0: Ja, Dingen Dong Songfestival natuurlijk. Letty van de Klucht, die komt met Nico Haak. Ze zegt, ik werd altijd vrolijk van Nico.
1: Sokkie stoppen, schoentjes poetsen, dasje goed en kijk goed uit. En ga om middernacht niet zitten grienen.
0: Zoveel heeft hij er gemaakt. André van Duin, die was ook aanwezig, hoor.

een vriend van me, die heette Willem. En die heeft hier heel veel last van gehad, André. Ja, hartstikke leuk. Opmerkelijke creaties uit de 70s. Arya Kopp, die komt met de Dizzy Mens Band.

Kloes. De zanger, een van de beste zangers van Nederland was dat. Helaas is hij er niet meer. De Digimens Band. Ik heb van horen zeggen dat optredens van de Digimens Band een belevenis waren. Ze gooiden met dingen, ze trokken hun broek uit. Niet te geloven. Het waren echt Digimens Band. Gekke Digimannen. Nou, ik ben lang niet volledig met de hilarische muzikale creaties uit de 70s. Kijk even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Daar staan er nog meer. En leuke suggesties. En like dan meteen onze pagina. Dat vinden we hartstikke leuk. Week van de 70s gaat door. Morgen de top 100 van 1978. Bedankt voor de reacties daarop. Welke je de allermooiste vond. Ik heb veel platen nu niet kunnen draaien. Volgende keer weer. Blijf lekker luisteren, want Aard is onderweg. Met koud water bij zich. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u. Terecht.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Het is 5:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. En daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer terug de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm, bij 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, Radio M Utrecht met de hoofdpunten van het nieuws van Casper.
9: Goedemiddag. In Meidrecht gaat bij een basisschool in WhatsApp-groepen berichten rond over een jongen die verdacht wordt van kindermisbruik met naam en foto. De school die wil dat het stopt en de politie die waarschuwt voor smaad. In Amersfoort mogen inwoners de komende weken meedenken over bijna 900 opvangplekken voor asielzoekers. En een speciaal politieteam in Driebergen heeft een grote internationale slag geslagen en een netwerk van cybercriminelen uitgeschakeld. Klinkt heel spannend, daar hoor je zo meteen meer over.
8: Dat is om 5:30, nu de files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten op onthoud. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten 20 vanwege wegwerkzaamheden. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een kwartier. Kapotte auto zorgt ervoor dat de rechterrijstrook dicht is. A12 Arnhem-Utrecht tussen Lunetten en knooppunt Oude Rijn een kwartier. 50 minuten op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Noorderloos. Stond een kapotte auto, maar de weg is weer vrij. En de laatste, de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Den Dolder en Amersfoort-Vathorst. 10 minuten op onthoud. De week van de jaren 70 op Radio M Utrecht met zometeen Spooky and Sue en de Tramps.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
11: De uitvaart was zo mooi, echt ja. Zoals ma was.
12: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
13: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
14: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Terug naar de jaren 70.
19: Door de komst van de grote vliegtuigen was de luchthaven Schiphol vooral in de zomermaanden te klein geworden. Nu is het stationsgebouw aanzienlijk vergroot en is er bovendien voor de jumbo's een extra pier bijgekomen. Aan die D-pier hebben de aviobruggen nu 2 slurven gekregen voor beide deuren van het vliegtuig.
20: De week van de 70's.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Spooky and Sue. En Swinging on a Star.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag. Op deze warme donderdag, 18 juni 2026. Houd je het hoofd een beetje koel in deze warmte? Nou, mijn advies, rustig aan, radio aan. En genieten van de muziek uit de jaren 70. En wat voor aanpassingen er gedaan worden aan sportevenementen in de provincie vanwege de hitte, horen we zometeen. Het is ook een historische dag. En niet alleen omdat precies 5 jaar geleden de valwind in Leersum was.
2: Oh, de treurberg is kapot. De buik van de beer is kapot.
0: Maar ook vanwege de geboorte van Kathleen Aerts op 18 juni 1973. Inderdaad, zij is een van de drie K's.

K3. Nou, heb je verder geen last van tijdens de week van de 70s? Vandaag ben ik benieuwd wat jij nog weet van de oliecrisis in de jaren 70. We hadden er twee, hè? In 1973 en in 1979. Benzine op de bon, autoloze zondagen. Wat weet je er nog van? Hoe beleefde je het? Ik ben heel benieuwd. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: Paul Simon. Me and Julio, down by the schoolyard. 4:15 hier op Radio M Utrecht. Ja, het kan je niet ontgaan. Temperaturen lopen de komende dagen flink op. En dat is een grote uitdaging voor allerlei evenementen. Muziekevenementen, maar ook sportevenementen. Want sporten in de hitte, het kan gevaarlijk zijn. Verslaggever Tessa Beijer sprak met David Bade. Hij is spoedarts bij het Diakonesse Ziekenhuis en schreef mee aan het Nationale Hitteplan.
1: Een sproeier voor bij de vis.
0: Dat is niet David Bade, dit is wel David Bade.
1: Waarom is het potentieel gevaarlijk om te sporten in de hitte?
2: Ja, eigenlijk omdat je je hitte genereert van je spieren. Dus daardoor word je steeds warmer. En normaal gesproken verlies je dat door onze omgeving. Maar als het heel warm is, kan je het slechter verliezen. En dan ga je van binnenuit eigenlijk koken. En daar kunnen je organen en met name ook je cellen niet tegen.
1: En hoe werkt dat precies? Want als ik het goed heb begrepen, kan er een proces in gang gezet worden wat niet meer terug te draaien is.
2: Ja, eigenlijk tot 39 graden kan ons lichaam heel goed zijn balans houden. En vanaf 39 graden begint hij zichzelf eigenlijk te koken. Daar gaan de cellen van kapot en dat proces gaat zichzelf een beetje versterken. Dus eigenlijk rond de 39 graden gaat het steeds sneller. En rond de 41 kan je eigenlijk niet meer goed jezelf naar beneden brengen. En moeten mensen of de kou je helpen om weer op temperatuur te komen.
1: En u heeft ook meegeschreven aan een hitteprotocol. Wat is belangrijk om op te letten?
2: Ja, de richtlijn die we hebben geschreven gaat over wat gebeurt er als iemand oververhit is en wat moet je doen. En met name gaat het erover is als iemand flauw valt of als iemand echt boven 39 graden is, dat je heel snel gaat koelen. En dat kan je het beste doen met een ijsbad. En als dat niet beschikbaar is, met ijszakken in de oksels en met handdoeken gedrenkt in ijswater. Elke 3-4 minuten wisselen.
1: Wat kunnen sporters zelf doen?
2: Ja, ik denk dat sporters zelf moeten proberen om niet te snel te willen lopen. Dus probeer niet je persoonlijk record te verbreken. Drink voldoende. En op het moment dat je ook maar enigszins het gevoel hebt van joh, mijn hartslag gaat echt boven de normale groep waar ik in train. Dan eigenlijk gewoon langzamer gaan lopen en ook rustiger aandoen. Want het is gewoon echt wel heel warm op dit moment.
1: Moeten al deze evenementen niet worden afgelast wat u betreft als het zo warm is?
2: Ja, daar ga ik niet over, zeg maar. Ik bepaal niet wat verstandig is en onverstandig is. Ik denk dat dat echt in de GGD's is. Maar het is in ieder geval belangrijk dat ook organisatoren over nadenken. Over koeling, voldoende hulpverleners. En ook echt aan de randen van de dag organiseren. Dus vroeg in de ochtend, dan is het gewoon koeler.
0: Zei spoedarts David Baden. Verslaggever Tessa Beijer sprak met hem, is nu hier in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, over die evenementen gesproken. Zijn er veel gepland dit weekend?
1: Nou, wel een aantal. Ook wat festivals bijvoorbeeld. Het dansevenement Freedom City wordt in Utrecht gehouden. Daar wordt het, midden in de stad is het natuurlijk altijd super warm. Dus daar wordt het zeker boven de 30 graden. En er is ook een festival in Bunnik. Dat heet Buitengeluk Familiefestival. Waar je gezellig met het hele gezin naartoe kan. Nou, daar zullen ze ook ongetwijfeld maatregelen nemen. En we hebben de Heuvelrugloop in Maarn. En de Running for Climate en Cycling for Climate in Driebergen.
0: Ja, Running for Climate. Wat is dat voor evenement en welke maatregelen nemen ze daar?
1: Nou, dat is een wat kleiner evenement. Ongeveer 500 deelnemers. En daar wordt lopen en fietsen, of hardlopen en fietsen wordt afgewisseld met elkaar. En dit is niet een evenement waar een tijdsregistratie is of heel veel publiek langs de finish staat. Het is eigenlijk om geld op te halen voor een goed doel. Of eigenlijk tegen klimaatverandering, zeg maar. Dat is het idee. En ze hebben daar flink wat maatregelen genomen. Want ongeveer een derde van de afstanden zijn geschrapt. Want zij hebben bedacht, om 10:00 ochtends moet iedereen binnen zijn. Dus we gaan die 60 kilometer, dat gaat allemaal niet meer lukken. Dus het is alleen nog maar de 20 kilometer gaat nog door en een klein rondje op het terrein. Maar dan moet je wel om 7:00 al beginnen. En dan denken zij dat het op zich wel goed komt, omdat je dus niet die druk hebt van aanmoedigen, van een persoonlijk record neerzetten en dat soort dingen. En luister maar even naar de organisatie wat ze allemaal nog meer doen.
3: Een sproeier voor bij de finish, zodat de deelnemers kunnen afkoelen. Overal emmers met water bij de waterposten en dat kun je over je hoofd gieten. EHBO is opgeschaald in samenwerking met het Rode Kruis. En we hebben eindeloos onze deelnemers een beetje lastig gevallen met pas op voor de hitte, maak het niet te gek, wissel om de kilometer, neem genoeg fietsen mee. Zolang je nog kan praten en vrolijk kan lachen, dan gaat het goed. Het doel is lachend over de finish.
0: Ja, genoeg maatregelen daar dus. En eigenlijk de belangrijkste, heel vroeg beginnen En de lange afstanden die zijn geschrapt, zodat je niet te laat eindigt.
1: Nee, dat het niet te warm is. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste is eigenlijk wat die spoedarts zei. Namelijk, kijk naar je hartslag. Want het is best moeilijk te merken wanneer je zo'n hitteberoerte krijgt in een hardloopwedstrijd. En een hartslag is een van de beste indicatoren, zeg.
0: Tessa Beijer, dank je wel.

allereerste glasbak. Morgen vanaf 9 uur. De top 100 van 1978. Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: Mrs. Vanderbilt. In onze week van de jaren 70, waarin wij twee oliecrises hadden. De eerste in 1973. Luister even naar een zeer zwaarmoedige premier Den Uyl.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Half zes, het regionieuws met Casper. En de gemeente Amersfoort heeft hulp nodig.
10: Ja, daar mogen inwoners meedenken over opvangplekken voor asielzoekers. Er moeten bijna 900 van die plekken komen. En daar is een plan voor gemaakt waar inwoners

0: maand op kunnen reageren. Dat vindt de burgemeester belangrijk, want die wil graag weten wat iedereen ervan vindt. De reacties uit de stad worden dan besproken in de gemeenteraad en die zullen er later dan een besluit over nemen. Een speciaal politieteam in Driebergen heeft een internationaal groot netwerk van cybercriminelen deels uitgeschakeld. Bij die actie zijn bijna 15.000 besmette websites opgeschoond. En die websites, ja, die waren best gevaarlijk, zegt de politie.
1: Als bezoeker krijg je bijvoorbeeld een pop-up te zien over een update van de browser. En als je dan op zo'n pop-up zo'n valse melding klikt, installeer je geen officiële update, maar juist de schadelijke software die criminelen toegang geven tot jouw computersystemen en daarmee jouw gegevens kunnen achterhalen.
0: Compleet met geluidseffecten. Het gaat om de grootste operatie ooit in het bestrijden van cybercrime, zegt de politie. Oh, dat was de verkeerde knop. Over geluidseffecten gesproken. Deze moet ik hebben. Het OM eist een half jaar cel tegen twee Utrechters die een minderjarig meisje wilden dwingen tot sekswerk. Ze pikte haar 3 jaar geleden op Centraal Station in Utrecht, hielden haar dagen vast en ook maakten ze seksfoto's en zochten klanten via internet. Het meisje wist te vluchten en sloeg toen alarm. En de gemeente Amersfoort wil gescheiden burgers aan elkaar gaan koppelen. Er moet een ontmoetingsplek komen voor hen. Het is onderdeel van een groter plan waarbij de gemeente te hulp wil schieten bij scheidingen en relatieproblemen. En zo moeten er ook tijdelijk woonruimte komen voor gezinsscheidingen. Nou, nu wel dit muziekje. Voor het weer natuurlijk, want het blijft warm. Halverwege de avond is er kans op regen en onweer. En morgen, ja, weer warm hoor. Maximaal 33 graden.
2: De files, A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging daar. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 30 minuten, wegwerkzaamheden daar. Dan een flinke vertraging op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. 50 minuten, vanwege een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn, 20. A27 dan Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Noordloos, ook 20 minuten op onthoud. En de laatste vertraging, 10 minuten, is op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Utrecht en afrit Den Dolder. Ja, je zat net misschien te wachten op die sombere Joop den Uyl in de eerste oliecrisis. Zou je hem hebben?
3: We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie.
2: Ja, dat was 1973. Benzine ging op de bon. Er kwamen autoloze zondagen. Wat herinner jij je daar nog van? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht-app.
4: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
5: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
4: Voordeeluitjes.nl. Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
6: Voordeeluitjes.nl. Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Morgenavond, 7 uur, 70s disco.
9: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
8: Utrecht komt thuis met Aart van

0: Dr. Hoek hier op Radio M Utrecht. When you're in love with a beautiful woman. We praten over de jaren 70, de oliecrisis, autoloze zondagen, benzine op de bom. Wat herinner je je daar nog van? Marianne Timms, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, was het een gezellige tijd? Was het geen gezellige tijd?
1: Het was een rare tijd.
0: Ja, vertel.
1: Wat ik er allemaal nog van herinner, want het is al lang geleden. Van, je wist gewoon niet wat er allemaal zou zijn. Het was zo nu en dan eng wat gebeurt er. En je wist gewoon niet waar je aan toe was.
0: Nee. Is het in die zin een beetje vergelijkbaar met wat ons nu overkomt? Ook een beetje onzekere tijd?
1: Eigenlijk wel, maar nu weet je ze nu dan ook niet van hoe of het verder gaat. Gaat het de verkeerde kant op of niet? En dat had je toen ook.
0: Ja, ja, dus jij herinnert je die toch soort van dreiging, herinner je je wel?
1: Ja, het was heel raar in die tijd. 4 november, was de eerste autoloze zondag, was mijn verjaardag.
0: Ah.
1: Mijn 25ste verjaardag. Er was van alles eigenlijk van jongens 25, dus ze zouden er wat van maken. Nou, dat lukte dus helemaal niet.
0: Nee, want er zou natuurlijk bezoek komen en dat kwam niet.
1: Ja. Nou ja, kijk, wat kon kwam op de fiets of iets dergelijks. Maar mensen bijvoorbeeld uit Mook en dergelijke en anderen, dat kon allemaal niet komen.
0: Nee.
1: En ja, dan is het van ze werken, ook met mensen met een zaak die zaterdags open waren, die konden dus zondags ook niet komen.
0: Nee. Nee.
1: En zo had je allemaal van die rare dingen.
0: Ja, dus die 25ste verjaardag, die zou jij nooit vergeten?
1: Nee, dat was een verjaardag waar maar een paar mensen kwamen. Want het merendeel kwam van buiten Veenendaal en met auto's en dergelijke.
0: Ja.
1: En te ver om eventjes op de fiets te komen.
0: Ja,
1: want als jij ergens midden uit de Betuwe moet komen of uit Nijmegen en dergelijke, dat gaat ook niet. Nou ja, de telefoon ging wel, maar het was heel raar.
0: Ja, en had jij ook benzinebonnen?
1: Ja, die kreeg ik ook. Maar ik reed niet veel meer. Want ik zou 5 december zou ik gaan trouwen. En ik ging mijn auto wegdoen, maar ik had wel die bonnen gekregen. En die kon ik dus hier en daar kwijt. En ook een paar die wouden ze hebben. Nou, die hebben verkocht.
0: Oh, je kon natuurlijk een handeltje beginnen in bonnen.
1: ik had een kleine. Kijk, de mensen om me heen, die kregen de bonnen.
0: Ja.
1: Maar ik hield bonnen over. Nou ja, die heb ik verkocht.
0: Kijk. Ja, zo ging dat toen. Marianne, dankjewel voor jouw herinnering.
1: Oké, tot je dienst.
0: Fijne avond.
1: Dank je.
0: Dag. Hallo Bert.
2: Hallo Aart.
0: Zat je nou midden op straat huiswerk te maken?
2: Ja, op de Amersfoortse straatweg, op zondag.
0: Want geen auto's?
2: Nee, geen auto's. Nee, ik zat op een havotop bij een theologische academie van de Zevendedagse Adventisten.
0: Ja.
2: Die hebben op zaterdag hun rustdag. En wij konden dan als HAVO-leerlingen op zondag ons huiswerk maken. En dat deden we op de weg. En dat was zo supergezellig. Ik weet niet of er toen veel van huiswerk kwam. Dat kan ik me niet meer herinneren.
0: Wat grappig. Maar er werden alle bankjes, tafeltjes en stoelen werden midden op de weg gezet.
2: Ja, het was vlak bij de weg. Het was maar 50 meter lopen. Dus iedereen zouden zijn tafeltje naar buiten en zette midden op de weg neer.
0: Ja.
2: Met een stoel en dan gingen we dan zogenaamd zitten werken.
0: Wat lollig. Maar er waren natuurlijk wel mensen met een ontheffing die wel mochten rijden. Dus...
2: Ja, maar daar kan ik me niks van herinneren.
0: Nee, jullie hebben het allemaal overleefd.
2: We hebben het allemaal overleefd, ja.
0: Nou, geweldig.
2: Ja. Ik speelde toen ook in een bandje.
0: Ja?
2: Als die er ook waren, dan speelden we ook muziek daar op de straat.
0: Tja. En gebeurde dat meerdere zondagen?
2: Ja, meerdere zondagen, ja. Ik weet niet precies hoeveel, hoor.
0: Ja.
2: Meerdere zondagen, maar... Volgens mij heeft op een gegeven moment de school er een stokje voor gestoken.
0: Maar Jan zei net, ik vond het best wel een spannende tijd. Beetje dreigend ook. Herinner jij je dat?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Ik was toen... HAVO-leerling, wat zal het zijn? Ik ben van 56. Dus,
0: misschien nog een beetje... Te jong om je echt grote zorgen te maken.
2: Om je grote zorgen te maken, ja. Want mijn ouders hadden nog geen auto in die tijd.
0: Nee,
2: dus
0: ook geen benzinebonnen om door te verkopen.
2: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Mooie herinnering. Huiswerk maken, midden op de Amersfoortse straatweg. Dankjewel,
2: ja,
0: Bert.
2: Ja. Ja, dankjewel.
0: Fijne avond.
2: Fijne uitzendingen.
0: Yo. Ook herinneringen aan die oliecrisis? Stuur me maar een berichtje en dat kan via de RTV Utrecht app. Dit is ILO.

0: hebt zojuist door de persconferentie verteld dat er zonder aanstaande al niet meer gereden mag worden. Alle andere maatregelen die u hebt gezegd zijn vrijwillige maatregelen. Er mag niet te hard gereden worden. De gordijnen moeten goed dicht. De slaapkamers mogen niet meer verwarmd worden. De centrale verwarming moet overal wat lager. Wil dat zeggen dat de situatie nogal meevalt?
1: Nee, dat dacht ik niet. Ik dacht dat wij, juist omdat wij rekening moeten houden, dat de situatie zich verder verscherpt. Ja. Dat we juist nu zo snel mogelijk toch wel willen beginnen met een vorm van gebruiksbeperking. Die natuurlijk ernstig is. Die natuurlijk moeilijkheden op zal leveren, maar die toch met elkaar op te brengen valt.

0: Maar een schatje wil alleen maar dansen. Ja, zo kan het gaan. Margot, hallo.
1: Hallo.
0: Op deze, het begin van een warme periode. Met ja, vandaag toch wel een schitterende dag eigenlijk, hè?
1: Ja, als je zo naar buiten kijkt, is dat natuurlijk heerlijk. En warm. Maak je even corrigeren, ik vind dit wel heet.
0: Ja, is het al
1: het is
0: heet?
1: Het is gewoon heet, ja.
0: Zijn we
1: ja,
0: boven de 30 hebben... uitgekomen vandaag?
1: Nou, wat denk je? Ja, als ik nu naar de temperatuur kijk, nu, hè, we zitten nu al een beetje over de top heen. Oh. Is het in Lopik is het 28,7. Dat is de laagste temperatuur op dit moment in onze provincie. En 32,3 bij Wijk bij Duurstede. Oh. Dat zijn de actuele temperaturen, Aard.
0: Dat had ik niet zo in de gaten toen ik de hele dag binnen zat.
1: Goh. In de airco. Ja, inderdaad. Ja. Want wordt dat een klap als je straks naar buiten loopt? Want het is. Kijk, temperatuur is één ding. Maar als de luchtvochtigheid hoog is en die is ook toegenomen. Dan die combinatie maakt het voor het gevoel echt wel broeierig. Dus dat is eigenlijk sinds vanmiddag zo. Dus wat dat betreft is het echt. Het is niet warm, het is gewoon heet.
0: Oké, en het wordt nog heter.
1: Ja, het wordt nog heter. Maar eerst krijgen we ook nog een paar onweersbuien. Want als ik nu even een plaatje uitzoom, dan zie ik boven het kanaal, nou eigenlijk bij de grens van België al, een lijn met onweersbuien in deze onstabiele, vochtig, warme luchtsoort ontstaan. En dat zijn behoorlijk heftige buien. En die is op weg naar Nederland. En wanneer komt die dan bij ons aan? Nou, het meeste trekt ten zuiden van ons langs. De meest actieve buien. Maar we krijgen er wel een schampschot van mee. Het begint zo tussen 8 en 9. Dan komt die lijn binnen, zit onweer op en is waarschijnlijk zo, nou, iets na middernacht alweer de provincie uit. Dus we krijgen dus vanavond en het eerste deel van de nacht ook nog met een paar zomerse onweersbuien te maken.
0: Oké, en als we daar doorheen zijn, krijgen we weer een hete dag, hè?
1: Nou, niet weer een hete dag. Het wordt heter dan vandaag. Dus plus 4. Die mag je erbij optellen. En dan komen we echt op zinderende temperaturen uit. 32, 33 graden op de officiële stations. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het heel benauwd aan. En vroeger dan vandaag gaan we weer met onweersbuien te maken krijgen. Die beginnen namelijk al in de tweede helft van de middag en ook in de avond. En waarschijnlijk zijn dat ook de zware onweersbuien. Dus er kan ook een onweersbui over onze provincie trekken met alles erop en eraan. Dus de windstoten, de hagelstenen en ook de plensregens. Dus we moeten die situatie van morgen echt toch nog even beter in de gaten gaan houden. Vanaf de namiddag en avond. En dan vooruit moet je het sowieso natuurlijk even je hoofd koel houden. Want 32, 23, 30 graden met een hoge luchtvochtigheid. Dat is voor iedereen niet zo'n pretje, denk ik.
0: Wij zijn gewaarschuwd. Over een uurtje kijken we naar het weekend. En ook eventjes de volgende week in.
1: Gaan we doen.
0: Tot zometeen.
1: Tot zo.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Het is 6:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten mensen nog in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden, nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. En daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen 2 belangrijke meetstations in de Atlantische Oceaan in bruikleen. De regering Trump wil eigenlijk van die stations af, maar het levert problemen op voor Europa. De systemen voor de kust van Groenland houden de golfstroom in de gaten die invloed heeft op het Europese klimaat. Het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder speler Elie Wahi. Hij mag Canada niet in omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. Wahi kreeg een gele kaart in een wedstrijd waarbij vooraf veel geld was ingezet op die kaart. En dan het weer, veel zon, in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen wordt de warmste dag van de week. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws uit onze regio krijgen we van Casper. Hallo.
9: Hallo, komt allemaal uit de rechtbank. Justitie eist een half jaar cel tegen twee Utrechters die een minderjarig meisje wilden dwingen tot sekswerk. Ze pikte haar 3 jaar geleden op van Centraal Station in Utrecht, hielden haar dagen vast. Het meisje wist te vluchten en sloeg toen alarm. Twee mannen moeten 2 jaar de cel in voor een auto vol explosieven in Kanaleiland. Die auto werd vorig jaar gevonden en toen werd de buurt ontruimd. De straf is wel lager dan de eis van 4 jaar. En een man uit Dordrecht is niet verantwoordelijk voor de dodelijke crash op de A27 bij Vianen. Eind vorig jaar gebeurde dat. Dat heeft de rechter bepaald. Die geeft hem wel 60 uur taakstraf. En waarom? Dat hoor je over een half uur.
8: Dankjewel. De files A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging daar. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunetten. Een klein half uur wegwerkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Vanwege een kapotte auto.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Terug naar de jaren 70.
13: Goedemorgen, kinderen.
14: Ontbijt.
15: De week van de 70's.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Fleetwood Mac. De week van de jaren 70.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ah, en wat is het genieten van al die hits uit dat prachtige decennium. Gaan we zo direct nog veel meer van horen. Tremolo's ga je horen, BZN en ook Smokey. Ja, en we praten over de oliecrisis. Wat herinner jij je daar nog van? En herinner je je nog de ernst van premier Den Uyl?
2: Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari... benzine alleen nog op de pomp te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog... een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. Veel mensen zijn diep verontrust over de gevolgen die de oliecrisis kan hebben voor onze welvaart en in het bijzonder voor de werkgelegenheid. Ik wil vooropstellen dat er reden bestaat voor die zorg. Ook al moeten we ons hoeden voor overdrijving.
0: Nou, daar ben je niet vrolijk van. Wat herinner jij je nog van die oliecrisis? Benzine op de bon, autoloze zondagen. Stuur een berichtje via de RTV Utrecht-app. Praten we er straks over.

0: Tremolo's, I like it that way. 6:15, Radio M Utrecht op deze snikhete donderdag. Ik ga praten met onze vaste dierenarts Martijntje van der Veer. We pakken weer een onderwerp bij de kop. Martijntje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We gaan praten over oude honden, hun kwalen en hoe we ze zo lang mogelijk bij ons kunnen houden. Wanneer is een hond eigenlijk oud? Wat is oud?
1: Ja, een hond van ongeveer vanaf 8-9 jaar ga je praten over een senior leeftijd. En dan moet je het een beetje vergelijken met mensen vanaf, vanaf een jaar of 65, 70. Voor de kleine hondjes, die worden vaak veel ouder. Terwijl die grotere honden, zoals Dog en zo, daar is bij 7 al dat je zegt van joh, die zitten op de senior leeftijd. Ja. Dus dat verschilt een beetje.
0: Oké, ik heb zelf een middelgrote vuilnisbak van toch al 14,5.
1: Ja,
0: het is wel hoog bejaard, hè?
1: Zeker, want ze zeggen ook wel dat je het 7 kan doen met de leeftijd van een mens. Nou ja, als je 14 keer 7 doet, dan zit je echt hoog bejaard.
0: Ja, ja, dan kan je in de Volkskrant bij de categorie 100 plus interviews.
1: Ja, misschien komt de burgemeester.
0: Juist, precies, precies. En wat zijn nou typische ouderdomskwalen?
1: Nou, heel bekend is artrose. Dus dat ze veel minder willen lopen, veel meer blijven liggen. En vaak moeite hebben als ze opstaan om op gang te komen.
0: Ja, moeilijk de trap op en af.
1: Dat vooral. En dat vaak zeggen mensen wel van ja, hij slaapt gewoon meer, want hij wordt oud en heeft er niet zo'n zin meer in. Maar dat kan echt ook wel met artrose pijn te maken hebben. Want heel veel mensen weten bij mensen doet artrose ook echt zeer. En dan wil je niet meer bewegen. Maar andere kwalen zijn ook gebitsklachten. Heel erg gaan ruiken. Dus dat ze de vacht gaat stinken. Ook dat ze nogmaals meer gaan slapen, maar echt ook een beetje dement kunnen worden. Dus dat zijn een beetje de klachten.
0: Ja. Oh ja, een demente hond. Wat doet hij? Wat doet hij niet?
1: Nou, ook een beetje vergelijkbaar met mensen. Je hebt honden die staan op en die denken, dan denk je ze gaan iets doen. En dan staan ze een beetje zo van, ja, wat ging ik doen?
0: Ik had een plan.
1: Soms doelloos bewegen, rondjes gaan lopen. Vaak ook het dag-nachtritme om gaan draaien. Dus dat ze overdag lekker de hele dag om je heen diep liggen te slapen. Maar dan 's nachts gaan spoken. Dat zijn wel typische dingetjes die bij oudere honden voorkomen.
0: Ja.
1: Nog iets anders wat veel voorkomt is dat ze vaak slecht kunnen zien. Omdat ze ook staar krijgen, net als bij mensen.
0: Ja.
1: En dan zie je zo'n blauwe gloed in de ogen.
0: Ja, nou wil iedereen, de meeste mensen althans, de hond zo lang mogelijk bij zich houden. Wat kan je nou doen om ervoor te zorgen dat ze fit, oud worden en oud blijven?
1: Nou, het geldt een beetje hetzelfde als bij mensen. Vooral in beweging blijven. Liever vaak per dag kleine stukjes lopen dan 1 keer per dag een hele lange wandeling. Goede voeding, daar is heel veel over te zeggen. Maar goede seniorvoeding maakt wel degelijk verschil. Soms kun je wat voedingssupplementen geven. In de vorm van glucosamine, bijvoorbeeld bij artrose. Nou, er bestaan een heleboel supplementen. Maar die zeker voor artrose hebben echt een goed effect. Als je wat kwaaltjes krijgt, bijvoorbeeld ook dat ze niet meer goed willen eten of gaan stinken, dan zou ik zeker een afspraak bij de dierenarts maken. Want daar kan vaak heel veel gedaan worden, waardoor ook je dier gewoon langer bij je kan blijven en de kwaliteit van leven een stuk beter wordt.
0: Ja.
1: En verder ook nog wel rust en vooral geduld. Een oudere hond kan soms wat trager van begrip worden of wat meer verward of wat angstig.
0: Ja.
1: Maar dan is het heel belangrijk dat je vooral geduldig blijft.
0: Ja, en kan het zo zijn, want ik had dat bij vrienden van mij onlangs, dat je hond op sterven na dood is zonder dat je het zelf eigenlijk doorhebt. Omdat hij nog wel doorschokt, maar bij hen zei de dierenarts, ja, dit kan zo niet meer.
1: Nee, zeker, want honden hebben van nature een neiging om zich beter voor te doen dan ze zich uiteindelijk voelen. Je moet je voorstellen, ze stammen ooit nog af uit een roedel waar ze leefden. En als jij in de roedel je zwak toont, dan word je eruit gegooid, want dan kan je een gevaar zijn voor de roedel. Dus een hond zal zich altijd beter tonen dan die zich uiteindelijk voelt. En vandaar dat het zeker met bepaalde onderzoeken, dat je denkt, jeetje, hoe kan deze hond nog überhaupt functioneren? Als er bijvoorbeeld bepaalde bloedwaarden heel hoog zijn. Maar ze hebben wat dat betreft een enorme, zijn wel tough cookies eigenlijk, vind ik altijd.
0: Ja. Zo is het. Oké. Martijntje van der Veer, onze dierenarts. Fijn om je weer te spreken. En laten we dat volgende week weer doen.
1: Gaan we doen.
0: Fijne avond.
1: Tot dan, dag.

0: de OJ's, Radio M Utrecht. Straks een man die als sessiemuzikant voor de groten der aarde speelde. Voor Elvis, voor The Beach Boys. En daarna brak hij solo door. Zometeen eerst Casper. Die is ook helemaal doorgebroken hier op de zender. Je hoort hem met het laatste nieuws uit de regio. Onder andere over een vrouw die een parkeerboete kreeg in Utrecht. Hoeft ze niet te betalen. Waarom? Je hoort het zometeen.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Half zeven, het regionieuws met Casper. Goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Je begint met een dodelijk ongeluk op de A27 eind vorig jaar bij Vianen.
7: Ja, een man uit Dordrecht hoeft daar niet voor op te draaien. Dat heeft de rechter bepaald. Die geeft hem wel 60 uur taakstraf omdat hij te hard reed. Hij lette niet goed op, keek naar een eerder ongeluk en veroorzaakte er zelf één. Hij botste op een auto en daarbij kwam iemand om het leven. In Amersfoort mogen inwoners meedenken over opvangplekken voor asielzoekers. Er moeten bijna 900 van die plekken komen en er is een plan voor gemaakt waar inwoners een maand op kunnen reageren. Vindt de burgemeester belangrijk, want iedereen moet het maar over eens zijn.

0: De reacties uit de stad worden dan besproken in de gemeenteraad, die er later dan een besluit over neemt. Bedrijfspanden met genoeg stroomcapaciteit die stijgen in waarde. En panden zonder aansluiting zijn moeilijk te verhuren. Dat zegt de makelaarsvereniging NVM in Utrecht. In een groot deel van onze provincie is nu een aansluitstop en komen er wachtlijsten om aangesloten te worden. En een vrouw hoeft een parkeerboete in Utrecht niet te betalen omdat ze de automaat niet kon vinden. De rechter zegt dat ze genoeg heeft gedaan, dat ze genoeg moeite deed, want ze liep de hele straat af, ondanks alle heupklachten die ze heeft. Ja, ze stond dan ook geparkeerd juist om naar de dokter te gaan vanwege haar heup. De gemeente moet een rechtbankkosten terugbetalen, namelijk €53.
1: Maar dat is wel zo'n rechter, zeg maar, die fluit in de geest van de wedstrijd.
0: Ja.
1: Ik vind dat mooi.
0: Ja, dat is mooi, hè?
1: Ja, dat is goed gedaan.
0: Nou, meer berichten kan je lezen op rtvutrecht.nl in onze app. Download hem. Het weer dan nog. Het blijft lang warm. Halverwege de avond kans op regen en onweer. Morgen weer warm. Maximaal 33 graden.
1: De files, ik heb er nog een paar. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer, 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunetten. 5 kilometer, 5 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Daar staan 10 kilometer auto's in de rij, 10 minuten vertraging. En de laatste, de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. 5 kilometer file, 5 minuten op onthoud.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
3: Verkeersverwachtingen.nl.
5: Morgenavond, 7 uur, 70s Disco.
6: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
5: Utrecht komt thuis met Aart van

0: hij speelde dus als sessiemuzikant. Onder andere met Elvis, maar ook met The Beach Boys. Glen Campbell. Daarna ging hij solo en scoorde hij vele hits. En dit was Southern Nights in onze week van de jaren 70 op Radio M Utrecht. Waarin we ook praten over de oliecrisis. Wat herinner jij je daar nog van? Veel reacties van mensen die zelfs nog benzinebonnen hebben van die tijd. Dit is Emmy. Emmy Schaap, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, over benzinebonnen gesproken. Jouw ouders hadden een benzinepomp?
1: Ja, dat klopt. We hadden een witte pomp in Loosdrecht. En alles was op de bon, dus ook mijn ouders kregen die bonnen binnen. En wij als kinderen mochten die bonnen opplakken. Nou, dat was echt een drama. Wat een afschuwelijke bonnen.
0: Wat dan? Plakten ze slecht?
1: Ja, volgens mij het met plakstiften moeten doen en zo. Want het waren echt oorlogbonnen, zeg maar. Zoiets.
0: Ja, ze zagen er wel uit zoals de bonnen uit de Tweede Wereldoorlog. Voedselbonnen.
1: Ja, dat waren ze ook.
0: Ja.
1: En je moest ze allemaal op vellen op. Plakken, want dat moest allemaal ingeleverd worden en zo.
0: Ja,
1: dus wij mochten dat dan doen als kinderen.
0: Maar was er wel een beetje handel in die tijd als je een benzinepomp had?
1: Nee, dat was dus best wel een dingetje. Dus op een gegeven moment zijn mijn ouders... mijn vader had tuinbouwschool gedaan en toen hadden ze zitten denken, wat kunnen we nog bedenken? En toen zijn ze plantjes gaan halen bij een groothandel, geraniums en zomerplantjes en weet ik wat. En ze zijn begonnen met plantjes te verkopen bij de pomp.
0: Oh ja, gewoon als waar je nu vaak snoep en eten krijgt bij de pomp.
1: We hadden gewoon een woonhuis en het was gewoon ons erf, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus daar hadden we dan die plantjes staan en dat liep als een trein. Dus dat breidde steeds meer uit, zeg maar.
0: Oh, nou, wat dat was dan een geluk bij een ongeluk eigenlijk.
1: Dus we moesten wat, hè. Twee kinderen en twee volwassenen en die moesten wel eten. Dus,
0: ja. En dat heeft jou geïnspireerd, begreep ik.
1: Ja, dat klopt. Ik wilde altijd onderwijzeres worden. Daar had ik ook op de MAVO het vakkenpakket al voor. En ik vond eigenlijk die plantjes best wel heel leuk. En bloemetjes en dingen. En toen zei ik op een gegeven moment, ik wil eigenlijk wel naar de tuinbouwschool. Maar toen had ik ook nog het verkeerde vakkenpakket.
0: Oh.
1: Dus dat was een heel dingetje. Ik ben naar Aalsmeer gegaan, de middelbare tuinbouwschool. En het was afwachten wat voor cijfers ik zou halen. Of ik aangenomen werd of niet. Maar dat heb ik gedaan. Ik ben van 74 tot 77 daar op de tuinbouwschool geweest.
0: En waar ben je daarna beland dan?
1: Nou, toen ben ik bij mijn ouders in het bedrijf zijn we een bloemisterij begonnen. Bloemsierkunst Emmy.
0: Kijk nou eens.
1: En toen ik mijn man leerde kennen in 83 ben ik met hem samen een winkel in Barend begonnen. Ook bloemsierkunst Emmy, dus toen hadden we twee winkels.
0: Dus dankzij de oliecrisis ben jij de bloemsierkunst ingegaan?
1: Ja, klopt. Ja, dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Maar vanmiddag dacht ik, dat is natuurlijk eigenlijk ook zo.
0: Ja. Nou, eind goed, al goed. Wat een goed verhaal, zeg.
1: Ja.
0: Dank je wel.
1: Ik dacht, dat is wel leuk om even te vertellen.
0: Zeker. Dank je wel daarvoor. En een fijne avond.
1: Ja. Dank je wel. Hetzelfde.
0: Dag. Hallo Theo, ben je daar nog?
2: Goedenavond. Ben jij met Theo? Ja, hier hoor. Ik ben er hoor.
0: Theo vanuit de auto. Had jij nou een snackbar tijdens de oliecrisis?
2: Ja, dat klopt. In Oudekerk en de Amstel.
0: En? Hoe draaide dat?
2: Nou, dat was echt... De eerste zondag, dat was leuk. Want het was mooi weer. Iedereen op de fiets natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus lekker verdiend. Maar het weekend erop was het echt bagger weer.
0: Ja.
2: En dan zag je ook helemaal niemand weer buiten natuurlijk. En je gaat ook niet nog even op de fiets even een partijtje halen. Dat soort dingen. Dus dat was de omzet meteen helemaal drie keer niks.
0: Oh ja.
2: Ja, gelukkig heeft het niet erg lang geduurd. Maar ja, goed. Ik denk dat er toch wel een paar mensen omgevallen zijn, heb ik het idee. Maar ik herinner het nog wel.
0: Ja, je hebt de oliecrisis overleefd.
2: Ja, ik heb het overleefd hoor. Ik heb het 2 jaar gedaan, lang zat. Ja.
0: En wat zijn verder jouw herinneringen aan die autoloze zondagen en de benzine op de bon?
2: Nou, het was in ieder geval altijd lekker rustig op de weg. Dat is een ding wat zeker is. En weet je, de kinderen waren op de straat aan het spelen en aan het fietsen en op de grote weg. Dat kan ik nog wel goed herinneren allemaal.
0: Ja, snap ik. En jij dus in de snackbar. En waarom heb je dat maar 2 jaar gedaan?
2: Nou, hard werken en nooit klaar.
0: Nee.
2: Een hoop geld verdienen, maar ik kon niet opmaken.
0: Oh, kijk, ja.
2: En zo werkt het ook, hè.
0: En ben je nog steeds gek op patat of juist helemaal niet meer?
2: Ja, wel hoor. Ja, ik bak nog wel een patatje. Ik bak ze lekker thuis in de schuur.
0: Oh, gelukkig. Wat is het geheim van het bakken van een goed patatje?
2: De temperatuur. 190 graden.
0: 190?
2: Ja, en 60 patat.
0: Oké. Wij weten genoeg. Theo, dankjewel.
2: Ja. Oké, graag gedaan. Tot ziens. Doei.

Ah, Elvis Presley, my boy. Zometeen het sissend hete weerbericht met Margot. Radio M Utrecht, de week van de 70s.

0: Alicia Bridges. Margot, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Hoe warm is het geworden vandaag bij ons in de provincie?
1: Nou, officieel is het geworden 28,9 in Cabauw en 29,1 in de Bilt. Maar er zijn heel veel stations die niet officieel zijn. En die zijn dik over de 30 heen gegaan. Als ik nu kijk naar de temperaturen, dan zie ik nog steeds op heel veel plaatsen Maarsen, Soestdijk, Hoogland, Amersfoort, 31 graden. En dat met een hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt buiten een beetje aan alsof we in de droom open zitten, hè? Dus het is echt tropische hitte vandaag. Vanwege die hoge luchtvochtigheid is het een beetje broeierig. Het is echt al een beetje benauwd. Ja.
0: Ja. En gaat het nog veel vochtiger worden? Oftewel, komt er onweer aan?
1: Ja, als we even uitzoomen, dan zie ik een lijn met onweersbuien. Die trekt op dit moment het zuidwesten van Nederland binnen. Daar vooruit zitten ook al een paar kleine buitjes bij Rotterdam. Dus het zal niet zo heel erg lang meer gaan duren voordat bij ons in het westen van de provincie een eerste spatje gaat vallen. Op dit moment zit er nog geen onweer bij. Maar in de loop van de avond en nacht, als er die buien over ons gaan trekken, dan kan er best ergens een onweersklap voorkomen. Toch verwacht ik niet heel zware buien bij ons. Die trekken over België en over bijvoorbeeld Limburg. Dus wat dat betreft is het niet zo dat je daar wakker van hoeft te liggen.
0: Nee.
1: En dan morgen hebben we te maken met in eerste instantie weer een sterk opwarmende atmosfeer, want die buien zijn weer weg. Maar ja, er is wel weer een hoge luchtvochtigheid en het wordt, denk ik, op de officiële station zo'n 233 graden. Dus er zijn ook plaatsen waar de temperatuur morgen naar 35 graden gaat. Met dus die hoge luchtvochtigheid. En er komen weer onweersbuien aan. En die staan wat vroeger gepland dan de buien die vanavond over onze provincie trekken. Vanaf de namiddag, zeg maar. Vanaf een uurtje of 4.
0: Okay.
1: Dan moeten we toch de lucht goed in de gaten gaan houden. En dat kunnen overigens wel een paar pittige buien zijn.
0: Okido. Nou ja, misschien frist het er dan wat van op.
1: Nou, nee.
0: Nee? Ook niet na zo'n bui?
1: Nee, dat is niet zo. Want het is ook zo dat het in de nacht natuurlijk ook heel warm blijft. In deze luchtsoort 20 graden als nachttemperatuur. Dat is een echte officiële plaknacht. Dat is de temperatuur na de nacht naar vrijdag. En dan krijgen we een weekend waarbij de onweersbuienkans klein is. Dus die kunnen we wegstrepen. Maar de warmte die blijft met 28, 29 en op maandag 30 graden. Pas vanaf dinsdag wordt het minder warm.
0: Oké. Okay. Wij zijn gewaarschuwd. Pas goed op jezelf, drink voldoende.
1: Ja.
0: Je schaduw opzoeken. Margot, dankjewel. Fijne avond.
1: Graag gedaan. Dag.

0: Supertramp en The Logical Song. Veel plezier zometeen met de avond van de nostalgie in onze week van de 70s. Dan hoor je onder andere Gloria Gaynor. En ik wens je een hele mooie avond.
1: Radio M Utrecht, 14 jaar 70.

0: bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Morgen vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
9: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En het zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
8: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
11: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
12: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
13: Verkeersverwachtingen.nl.
14: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Verkeersverwachtingen.nl.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
13: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De week van de 70's. Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

In de jaren 70 heeft Carole King geschiedenis geschreven, want haar album Tapestry is heel erg lang. Het best verkochte album ooit door een vrouw gemaakt geweest. It's Too Late kwam daar vanaf. En je weet natuurlijk, voor de love songs is het nooit te laat. Wat fijn dat je erbij bent. Ook dit programma staat helemaal in het teken van de jaren 70. Toen Neil Diamond en Barbra Streisand dit mooie liedje maakten.

Ook voor de Hollies lag de muzikale piek in de jaren 70. Je hoorde The Air That I Breathe. En ik draai ze omdat het Week van de 70s is hier op Radio M Utrecht. Een heleboel artiesten die ik vanavond voor je draai. Grote hits, de jaren 70. Sommige nog actief in de jaren 80 en in de jaren 90. Maar niet allemaal. Je gaat nu luisteren naar Leo Sayer en When I Need You.

0: Dit is Radio M Utrecht waar je naar luistert met zojuist Kiki D en Amoureus. En dit is de gevoelige kant van Alice Cooper.
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily.

Jim Croce was dat met I'll Have to Say I Love You in a Song. En heel veel liedjes, daarin wordt een meisje of een vrouw benoemd of bezongen. En in Jim Croce's liedje is het maar een you. Ik ben altijd nieuwsgierig wie dat is geweest.

Olivier Fool can break his own heart. Mighty Sparrow, Byron Lee. Op Radio M Utrecht. We hebben ooit het idee opgevat om de love songs te beginnen dankzij dit liedje. Ik weet nog dat ik aan tafel verving en dat ik dacht en hardop zei: och, als we dit soort liedjes toch maar vaker konden draaien. En zo zijn de love songs geboren.

0: ILM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
2: Radio.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, blaf, huil en bewonder.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
2: Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. De week van de
0: 70's. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.